0: effecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: मुश्किल है।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien, na felle kritiek in de Tweede Kamer. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers. En een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: 1450 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige periode. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hangama Armastigana. Goed kennen jullie Ujala Radio het 24-7. 24-7 Arwobi Speciaal. Speciaal op jullie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien, na felle kritiek in de Tweede Kamer. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers. En een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterk.

0: en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Tu jaane hai toch?
2: Tu jaane hai toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien, na felle kritiek in de Tweede Kamer. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers. En een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op een station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hierbij zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers, die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: You are Ujala Radio. This is 24/7.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een tweedaags bezoek. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Jana Radio Headlines. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een tweedaags bezoek. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar ongelukken. Op de A7 ging het mis van Den Oever naar Zaanstad bij de afrit Avenhoorn. De linkerrijstrook is daar dicht. De vertraging is een kwartier vanaf Wognum. Verder ook een ongeluk bij Amsterdam op de A10 bij Landsmeer. Daar is de weg nu ook dicht. Je kunt omrijden via de Koentunnel over de A10 Zuid en de A10 West. En op de A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zijn twee rijstroken dicht. De parallelbaan is dicht. Dat gaat waarschijnlijk nog tot 2 uur duren en de vertraging is daar ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op UR, Ujala Radio.

half zeven geweest in de uitzending van Ujala Radio. Goedemorgen Nederland, hartelijk welkom. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Swagatam, khushamdi, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Hartelijk welkom op deze woensdag 20 mei 2026. Fijn dat u allen bent afgestemd. Ja. Velen worden ermee wakker. Dan gaan de wekker over en dan horen ze meteen Ujala Radio. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Tot 9 uur zit ik eraan met de actualiteit onder andere. En uiteraard ook wel de mooie liedjes die ik weer voor u heb uitgekozen. Ik hoop dat u er weer van zult genieten. En afgestemd blijft op your favorite radio station.

Zo, en dat was weer zo'n prachtig lied waarmee we van start zijn gegaan. Van, even kijken, Dungeon Ravel was dat. Rabba Merkari. En dan gaan we naar Arijit Singh en Shriya Ghoshal. Hier Ranjana.

Great song by Arijit Singh en Shreya Ghoshal uit Bijan Pandey was deze gehaald. 10 minuten over 6:30 inmiddels geworden. Dan gaan we naar een nieuwe song en dat is uit de film Hey Jawani to Ishq Hona Hai. En dan heb ik deze van Junita Gandhi en Steven Ben. Tera Ho Jaun Hai.

Ja, dan was dat wel eentje met een flink wat pit erin. Maar dat mag ook wel toch, want we moeten eruit. We moeten gaan werken. En de anderen moeten ook alweer naar school, hè, de jongelingen. Goed, ik blijf nog even bij Junita Gandhi. Maar dan nu met Arjun.

Ja, prachtig liedje was dat ook weer. En Kanto J was van de film MS Dhoni, The Untold Story. Daar had je een male en female versie. En daarna hebben ze deze dus overgenomen, Junita en Arjun. En ze hebben er een kortere versie van gemaakt en heel mooi gedaan. Want in principe is dit vaker afgedraaid dan het origineel. Maar heel erg mooi, toch? Inmiddels 13 minuten voor 7. Even kijken wat ik voor je ga opzetten wat betreft de 90's. Oké, laten we deze doen van Alka Yagnik en Kumar Sanu. Daarmee gaan we dus van start. Uit de film Kern Arjuna.

Ja, je hebt ze nog mee te neurien, maar dat kan ook allemaal niet waar. Dankjewel allemaal voor de appjes. De studio-app kan ik helaas nu niet inkomen. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb al andere appjes binnengekregen. Dus ga ik me strakjes daarop concentreren. Dus hartelijk dank allemaal voor het typen naar de studio-app. En dan gaan we naar een van de songs uit... Ja, als ik me niet vergis, was dat 2003 of zo. Maar niet van behoorlijk lang geleden ook alweer.

Ja, gebracht door Zoningen. Hij was toentertijd een van de populaire artiesten. Nu nog steeds eigenlijk is hij populair, want hij wordt nu weer heel veel gevraagd. Maar ja, nu heb je toch wel heel veel andere artiesten erbij. En anyway, uit de film Tomko na Bhool Payenge. Daarin hebben Salman Khan, Dia Mirzad, Arbaaz Khan, Susmita Sen onder andere ingespeeld. Blijf afgestemd op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gemeente Schaag heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL Alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van de schadelijke stoffen te voorkomen. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur gisteravond kon het treinverkeer weer worden hervat. 5 van de activisten zijn aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op een station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. President Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan Peking. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. China is momenteel de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en de Chinese leider die bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. En het OM gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het Openbaar Ministerie naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt.

0: ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind. We hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagta hai aapke liye door khati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte hain.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. Een paar ongelukken veroorzaken veel vertraging, vooral rond Amsterdam en in het midden van het land. Bij Amsterdam is de A10 dicht, de A10 Noord bij Landsmeer. Je kunt het beste omrijden via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen een half uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En er is vanochtend vroeg al een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Net niet gehoord. Of ze hebben zodanig geluisterd dat ze het niet gehoord hebben. Dus ga je dat strakjes met je doornemen. Blijf afgestemd op de best radio station in town. Zo, dan zit ik even te kijken. Ga ik meteen met een zware beat beginnen. Ja, dat lijkt me wel een goed idee om gewoon meteen van start te gaan. Oké, en dan denk ik dat ik met deze ga beginnen. Ja, dat is een mooie song om mee te beginnen. Een Grazie per te.

Zo, en dat brengt aardig wat pit in het geheel, nietwaar? En dan denk je van, hè? Ben ik er al aan toe? Jawel, dat ben je wel zeker. Als je luistert naar Royale Radio, dan ben je er altijd ready voor om de up-tempo songs te horen, nietwaar? Maar wat het weer betreft is nu bijna 14 over 7. Vooral vanochtend vallen er nog enkele buien. En vanmiddag worden de droge perioden langer en komt de zon ook steeds beter door. De zuidwestenwind neemt langzaamaan af en het wordt tussen de 16 en 19 graden. Nou, dat klinkt als muziek in de oren. Als het wat droger wordt en dat we dan horen dat de zon wat vaker te zien zal zijn, dan maakt het je helemaal blij, nietwaar? Dus dan gaan we ons weer even daarop richten. Hè? Dat gaan we zeker doen. Oké, Lila.

Allemaal hits van vorig jaar is deze ook weer. En ook de volgende is eentje van vorig jaar geweest uit Een Daas 2. En wat de apps betreft ga ik strakjes de aandacht aanschenken. Dankjewel allemaal ervoor.

En dat zijn dus die songs van een tijdje geleden, maar nog altijd even leuk om naar te luisteren. Brengt ons naar 8:10. Ik heb al wat nieuwtjes geselecteerd om strakjes met u door te nemen. Ja, over de flitspalen uiteraard. We gaan ook nog het een en ander hebben over massadonoren. En zeker ook nog over die BOA's. NS BOA's. En uiteraard ook over Trump. Die komt zeker ook even voorbij, denk ik, ja. Maar die zit er altijd tussen. Maar eerst de appjes. Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. Wimla, je bent weer druk bezig in de keuken. Nou ja, doe de mensen daar de hartelijke groeten van me. Voor wie je aan het kokkerellen bent. En ook aan de vakantiehangers die nu bij jou zijn. En beterschap aan ze, hè. Ja, het is een omslag ook wat men meemaakt, hè. En daar is het warm en regenachtig. En nu ook nog hier af en toe koud. En dan weer warm. Dat maakt dan dat je ziek kan worden. In elk geval ook mijn matchmaker in Amstelveen wens ik een mooie dag toe. Lina uit Enschede, ik weet dat je ook altijd een appje stuurt. Erwin uit Den Haag, dacht ik, hè. Ook voor jou een hele mooie werkdag. Ria Kallo, ik kan je appje nu niet beantwoorden, maar ik weet dat je altijd appt. En ons de groeten doet, de crew van Ojala Radio. En ook voor jou een hele mooie dag. Auntie Jessie, dankjewel ook voor je belletje. Ook mijn bro Rakesh wens ik een mooie werkdag toe. Kees, je zit alweer op zoveel meter hoogte. Druk aan het werk, dankjewel. Ook Albert uit Woerden stuurt altijd. En heb je Marianne uit Groningen. En bij Hadjo Abdul Wahab Dennis. Dankjewel ook. En ook Parenzegger de Morli zijn van de partij. Hartelijk dank allemaal. En blijf zeker afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio.

Nou, het was ook de street dancer deze. En dan gaan we het even wat rustiger aan doen, want zometeen gaan we met de nieuwtjes van start. Dus dan moet ons hoofd eventjes tot rust komen, nietwaar? Goedemorgen Nederland.

0: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
1: Hi, main hoon Farah Khan.
2: Hi, this is Rani Mukherjee.
3: Main Akshay Kumar.
4: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
5: Oké, en dan gaan we met de nieuwtjes van start nu. Ik heb het een en ander over de flitspalen, over even kijken. Kliniek moest al vanaf 2018 moeders informeren over massadonoren. En dan starten we hiermee. Na het enkele weken training krijgen de eerste veiligheidsmedewerkers van de NS vandaag een wapenstok. Uiteindelijk krijgen zo'n 75 boa's in de trein en op het station een wapenstok voor een proef die een jaar zal duren. De wapenstok wordt vandaag uitgedeeld aan twee buitengewoon opsporingsambtenaren. Zo kort je dat af dan ook weer als boa's van de NS. En het gaat om collega's in Rotterdam die het middel vanaf nu in mogen zetten. En later volgen ook veiligheidsmedewerkers met de standplaatsen Den Haag, Zwolle en Den Bosch. De NS liet vorige zomer weten te willen experimenteren met een wapenstok. Afgelopen najaar kreeg het spoorbedrijf daar toestemming voor. Er werken zo'n 700 boa's bij de NS en slechts een klein deel krijgt dit jaar dus een wapenstok. En de reden is om met deze proef te starten dat ze in de afgelopen jaren zien dat de maatschappij verandert, waardoor de collega's veiligheid en service vaker te maken krijgen met agressie en geweld. Ja, kan ze geen ongelijk geven. Maar dan krijg je dat er nog meer gaat zijn dan de mensen hun gaan uitdagen. Deze belhamels, om het zo te zeggen. Andere zaken nu. En dat betreft dus die massadonoren. Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens, afgekort MCK, in Leiderdorp, had al in 2018 openheid van zaken moeten geven over massadonatie. Een dringende oproep daartoe van een speciale commissie van gynaecologen, embryologen en ethici werd echter genegeerd. MCK ging daarmee ook in tegen de eigen beroepsvereniging van gynaecologen en die de adviezen van de speciale commissie had overgenomen. Massadonoren zijn donoren met meer dan 25 kinderen. En na onderzoek van Nieuwsuur bleek vorig jaar dat de commerciële kliniek in Leiderdorp de afgelopen 20 jaar de meeste massadonoren creëerde en doelbewust meer dan 25 kinderen per donor verwekte. En dat leidde tot minstens 36 massadonoren. Via het zaad van deze donoren zijn door de kliniek minstens 1200 kinderen verwekt. Bijna 1000 moeders, wensmoeders, zijn daarbij betrokken. Ja, dat is waarom ik daar tegen ben, want ze gaan sjoemelen ermee. En dan heb ik nog dit berichtje voor je. Het aantal locaties waarop automobilisten worden geflitst wordt de komende jaren meer dan verdubbeld. Houd er rekening mee als u strakjes de weg opgaat. Op minimaal 1450 locaties komen onder meer vaste flitspalen en flexflitsers te staan. Op dit moment gaat het nog om zo'n 650 locaties. Het OM zegt alle soorten geautomatiseerde controles uit te breiden. En daarbij gaat het om flexflitsers, focusflitsers, trajectcontroles en vaste flitspalen. Een flexflitser is een verplaatsbare flitspaal. De inzet daarvan zorgt er volgens het OM voor dat bestuurders zich beter aan de verkeersregels houden, omdat ze dan niet weten waar ze geflitst kunnen worden. Maar als je dacht dat het altijd op die plek is, blijkt dus dat ze het nu hebben weggehaald en ergens anders hebben geplaatst. Het zou voor betere naleving zorgen dan vaste flitslocaties. En verder gaat het OM gemeentes ondersteunen met flexflitsers op wegen waar de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom is verlaagd naar 30 kilometer. Ja, ik lach erom, want ik weet dat velen zich daar niet aan houden. Anderen halen je ook nog eens een keertje in, want die vinden van, je rijdt als een slak voor mijn neus. En dat is dan heel irritant voor anderen. Maar als jij je probeert te houden aan de regels, komen anderen boos op jou af. Ja, ze komen bijna bumperklevend aan je. Maar goed, dus ook later dit jaar start er een proef met trajectcontroles binnen de bebouwde kom. En het OM wil zo de pakkans van verkeersovertredingen vergroten. En ook kan de politie zich zo meer richten op situaties waar menselijke inzet echt meerwaarde heeft. Zoals herhaaldelijke overtreders die vaak betrokken zijn bij ernstige ongevallen. En Nederland is op dit gebied van deze zogeheten geautomatiseerde handhaving een koploper. Zo'n 75% van de snelheids- en roodlichtovertredingen wordt automatisch afgehandeld. Zo, straks hebben we nog meer nieuwtjes. Blijf dus afgestemd op your favorite radio station. Ga naar onze jaren 70 song. La Tajikia Was.

0: Zo, en dat was dus Lethargy met een prachtige song uit de film Baroud van 1976. Donald Trump heeft een groep journalisten de bouwplaats bij het Witte Huis van dichtbij laten zien. De Amerikaanse president gaf meer details over de gouden bouwzaal die hij dus laat bouwen en onthulde onder andere een bunkerachtig stalen dak dat bestand moet zijn tegen een directe aanval met een drone. En volgens de Britse krant The Guardian was het voor de journalisten gisteren een verrassing dat ze door president Donald Trump werden meegenomen naar een platform waar de bouwplaats van dichtbij te zien is. Trump begon vorig najaar plotseling met de sloop van de oostvleugel van het Witte Huis in Washington, nadat hij had aangekondigd dat hij een gouden balzaal die plaats biedt aan zo'n 1000 mensen wil laten bouwen. En de bouw daarvan heeft tot veel commotie en juridische strijd geleid. Trump ziet de balzaal als een belangrijk symbool van zijn presidentschap. En even kijken, hij zegt: ik kan jullie verzekeren dat er nooit meer zo'n gebouw als dit zal worden gebouwd. Nou, dan vergeet hij Dubai, hè, want die maakt alles 3 keer zo groot. Want als ze het eenmaal in hun hoofd halen om dat ook te gaan doen, nou, dan is die van Trump er niets vergeleken bij. Enfin, Trump is dus bezig, hij laat ze dus alles zien. En dan heb ik nog dit voor je. In Oekraïne zijn afgelopen maand zeker 238 burgers gedood. En dat is het hoogste aantal burgerslachtoffers in het land sinds juli vorig jaar, toen er 312 doden vielen. En dat hebben de Verenigde Naties becijferd in een overzicht dat deze week is gepresenteerd in de VN-veiligheidsraad. Het aantal burgerdoden lag in april duidelijk hoger dan in de voorgaande maanden. In maart ging het nog om 216, in februari om 194 doden. Lange afstandswapens zoals drones en raketten veroorzaakten de meeste doden in het land. En dus dat was in 2022 en toen werd er in Rusland binnengevallen. Maar ook de korte afstandsdrones zorgen voor veel slachtoffers. Dat is natuurlijk niet mooi allemaal, maar we hebben daar niets in te brengen, hè? Enfin, we gaan weer even door naar wat mooie muziekjes hier bij Ujala Radio. En even kijken waar mijn liedje is gebleven. Want ik weet dat de jongelingen, als ze vroeg moeten beginnen, hun favo-song willen horen. Hier bij Ujala Radio uiteraard.
1: Yo, honey, sing.

kan je ook inderdaad zeggen. Ja, heel mooi was dat ook weer hier bij Ojala Radio. Toe. En al de andere mensen die me nog appjes sturen, ik weet het, ik kan het alleen maar niet terug beantwoorden. Maar in elk geval, Mieke, je appt me ook altijd. Ook Sudeesje appt me altijd. Fijne dag aan jullie toegewend. Amina uit Zuidoost, ook jij bent altijd van de partij. My Roos. Ja, Roos, dankjewel ook altijd weer van de partij. Prabha ook weer. Sharda uit Arnhem. Olga. Werk je vandaag thuis of ga je naar het werk toe? In elk geval een fijne werkdag toegewenst. En ook Norma uit Arnhem wens ik een hele fijne dag toe. En ook de groeten aan de mensen van kantoor. Even kijken wat voor nieuwtjes ik nog meer voor je heb. Nou, in Syrië staat het eerste kopstuk van het Assad-regime voor de rechter. Anderhalf jaar na de val van het regime. Heel het land kan meekijken met de berechting van Atef Najib, een neef van de gevluchte Syrische president, die verantwoordelijk wordt gehouden voor onder meer marteling en massamoord. De zaak kan de eerste stap zijn in de zoektocht naar gerechtigheid. Najib was het hoofd van de veiligheidsdiensten in Daraa, een stad in het zuiden van Syrië, waar in 2011 de protesten tegen het regime begonnen. Hij en vele andere leiders binnen het leger en de veiligheidsdiensten kregen tijdens de burgeroorlog de vrije hand om misdaden te plegen als de Assad-dynastie maar zou overleven. De veiligheidschef, die zichzelf God in Daraa noemde, is nu publiekelijk te zien in een kooi in de rechtbank, in een gestreept gevangenispak. En de dag is gekomen, was een van de slogans die Syriërs vorige maand scandeerden bij de eerste openbare zitting. En de rechtbank stond vol met nabestaanden van mensen die door Najib gemarteld en vermoord zijn. Dat je jezelf dan nog God gaat noemen. Nou, ik hou mijn mond maar hoor. Laat ik maar naar mooie muziek gaan.

dankjewel allemaal die me nog appjes hebben gestuurd. Zoals zus Iden. Een mooie dag ook aan jou toegewenst. En even kijken als ik niemand hier zo heb vergeten. Ik heb, Nazmoen, ook voor jou zus een hele fijne dag toegewenst. En Aishmi uit Zoetermeer. Wauw, wat heeft haar maan goed gewerkt, zeg. Een 10 voor wiskunde en een 9.2 voor scheikunde. Die vent heeft kopie, hoor, die Hermaan. Ik ben trots op je, hoor, boy. En ook je pa Ravi zal wel heel erg trots zijn op je. Ma Ashmi zeker ook. En Kiwi ook wel, hoor. Want die krijgt de hele dag dan voor je. En gaat straks ook een broedsong voor je zingen. Ja, want je schenkt het de hele dag volgens mij voor hem. Dus gaat hij op den deur ook nog je woedsong voor je brengen. In elk geval, ik heb nog zeker wat nieuwtjes, maar dat gaan we strakjes doen. Eerst naar mijn volgende song. En die is een tikkeltje langer. Dus dan even kijken. Ja, dan ga ik het hierop houden. Strakjes gaan we dan nog wat nieuwtjes erbij halen. Maar voor nu gaan we richting de 70s. Asha Bhosle en Kishore Kumar krijgen we te horen. Dit is uit een film van Shashi Kapoor, Mr. Romeo. En het liedje is getiteld Yahan Nahi Kahungi.

Kohoge. Ja, hij heeft mooie liedjes hoor, deze film. En even kijken. Wat het weer betreft, vandaag hebben we dus eerst wat buien. En later wordt het wat droger en komt de zon ook steeds vaker door. En wordt het tussen de 16 en 19 graden vandaag. Dus we gaan richting lenteachtig weer vandaag. Duurt eventjes. Maar dan kunnen we ook wel genieten ervan. Dan heb je geen klagers aan je hoofd, hè? Van dat ze weer zeggen dat het alweer te koud is. Of dat het alweer te warm is. En ja, daar houdt men ook niet van, hè? Anyway.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. President Trump heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst, wat tot grote woede heeft geleid. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren gelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een miljardenfonds komt voor mensen die stellen dat ze in het verleden onterecht door justitie zijn onderzocht. Mogelijk komen ook de bestormers van het Capitool in aanmerking voor een vergoeding uit dit fonds. Democraten reageren fel op deze regeling en spreken van openlijke corruptie. Op Saba wordt vandaag voor de zesde dag gezocht naar de vermiste 53-jarige wandelaar Erik. Hij is nog steeds niet gevonden. Dat hebben de autoriteiten laten weten. Onder andere wordt gezocht door het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. 11 mensen worden ingezet en 9 speurhonden doen mee. De gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye.
5: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden en zuiden van het land staan de meeste files. Er zijn er een paar die opvallen. Op de A6 bijvoorbeeld van Muiden naar Lelystad. Die weg is dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Er is een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op ook een lange file van Emmeloord naar Muiden tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. Ook een half uur vertraging. Op de A10 is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Daar zijn nu twee rijstroken dicht richting Utrecht. Vanaf Volendam is de vertraging 25 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Hilversum ligt het een en ander op de weg. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Beeldhoven is de vertraging 20 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk vanochtend vroeg. De vertraging is daar dus ook ruim een half uur. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo 40 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abu Jan Radio. Tu jane toch, haha, tu jane toch, Abu Jan Radio. Sabse barkawala.

Zo, welkom allemaal. 6:08 inmiddels geworden. We hebben onze 80's song nog. Heb hier en daar nog wel een nieuwtje misschien. Dus je blijft gewoon afgestemd op Ujala Radio. Of ook wel een Bollywood nieuwtje. Dat hangt er vanaf. Wat we allemaal kunnen doen. Ja, tot 9:00 zit ik eraan dus. Dan wens ik u dus een hele mooie dag toe. Geniet ervan. Het is woensdag 20 mei 2026. Oké, onze 80's song. Wat ga ik dan voor je zetten? Zal ik deze zetten of zal ik die zetten? Ik heb altijd weer te veel, hè? Maar goed, we gaan met deze van start. Want dat is een geweldig liedje van Mithunda zijn movie. En... hij was toen de disco dancer, toen ter tijd.

Joom, joom, joom, baba. Ja, dat was toen ter tijd heel erg populair geweest. En Mithunda op zich ook wel. En zo werd hij dan de disco dancer uit de jaren 80, ja. Anyway. Alle andere mensen die me ook nog appjes sturen via de studio-app. Ja, ik kan het helaas niet beantwoorden, maar... Dankjewel voor je moeite. En na deze joom joom joom baba gaan we weer naar andere songs van nu. Zoals deze nieuwe song uit de film Welcome to the Jungle. We hebben Welcome gehad, we hebben Welcome Back gehad. En nu Welcome

Ja, wie er allemaal in deze Welcome to the Jungle spelen, weet ik niet. Maar in elk geval in 2007 was er ook al een Welcome, hè? En dan was dit lied daaruit ontzettend populair. Hunter is hier leeg.

voor de muzikale omlijsting heeft gezorgd. Heeft zelf gezongen aan het Raadje Anen. Samen met Shreya Ghoshal en Shankar Mahadevan. Ja, geweldige song is dat geweest uit die film Welcome van 2007. Waarin Akshay Kumar in heeft gespeeld ook, ja. Samen met Katrina Kuif. En wie was die andere ook? Anil Kapoor, Nana Partheker. En Marhoom, Feroz Khan heeft ook erin gespeeld. En in de nieuwe, daar zit Akshay Kumar ook weer in. Ook Anil Kapoor zit erin. Sanjay Dutt ditmaal. En de dames zijn Disha Patani en Jacqueline Fernandez en Ravina Tandon. Die zitten dus in de nieuwe Welcome to the Jungle. En wie daarvan de muziek heeft gemaakt, ja, dan moet ik dat ook weer eerst voor je gaan uitzoeken. Want tegenwoordig zijn het er meerdere die werken aan een movie. Goed, dan heb ik ook nu een andere song voor je klaarstaan. Die hebben we gehaald hier zo. Laten we dan maar hier naartoe gaan.

0: Big shout out.
1: Nou, en dan hoorden we daarbij ook wel Salman Khan zelf daarin samen met Yo-Yo Honey Singh, Devi Prasad Neha Bhasin. En dat was dus uit Kisi Kab Hai Kisi Ki Jaan. En hebben we niet zomaar afgedraaid natuurlijk dat je Salman zijn stem daarin hoorde. Want ik heb wat Bollywood gossipjes voor je. Amitabh is al meer dan 60 jaar een van de grootste sterren van Bollywood. En ondanks zijn gezondheidsproblemen blijft de 83-jarige acteur wel actief. Volgens een journalist in India was hij afgelopen 16 mei, zo'n vijf dagen geleden kan je zeggen, is hij opgenomen in het ziekenhuis. En dat was het Nanavati ziekenhuis in Mumbai. Vanwege oude verwondingen die hij toentertijd bij de film had opgelopen, Coolie, opnames had opgelopen. En hij zou al langere tijd ook last hebben van maagklachten. De Big B is dus wel nog steeds actief, maar zijn gezondheid gaat wel op die manier een tikkeltje achteruit. Inmiddels is hij ook weer ontslagen uit het ziekenhuis. En blijft hij nog wel onder controle? Moet hij nog steeds eventjes langs gaan om te gaan checken wat routinecontroles nog te blijven doen? Want ja, de man heeft een hoge leeftijd en dan is het niet fijn. En bij het Nanavati ziekenhuis was ook aanwezig Salman Khan. En nu wordt er gezegd dat hij hem heeft opgezocht, maar het kan ook zijn dat hij voor zichzelf voor controle is geweest. Maar in elk geval, hij was wel daar aanwezig in het Nanavati Mumbai ziekenhuis. En ja, men denkt dus dat hij Amitabh Ji is gaan opzoeken, want zo is deze jongeman ook wel. Hij laat je niet in de steek. Dus dat is fijn van hem.
2: Natural night. Do you feel alright? Want a natural night?

party tonight. Ja, ja, ja, dat willen we allemaal wel, hè. Om te gaan partyen. En ja, dan ben ik nu even bezig om alle studio-appjes door te nemen met u. Ik zie dat er een heleboel zijn. Nou, laat ik maar ergens starten, hè. Want ik had de namen eigenlijk ook al genoemd. Van Ravine had ik ook al genoemd. Een fijne dag ook, zus Lina had ik genoemd. My bro Rakesh, dat doet het allemaal weer, hoor. En ook van... Ria Kalu had ik een appje gekregen. Dankjewel allemaal ervoor. En hier zie ik eentje. Moet ik even kijken. Oh, dat is van Mais. Ik ben druk bezig met pendelen tussen Leiden en Den Haag. Haarlem, ik denk dat je al zal zijn aangekomen nu in de tussentijd. Een hele fijne dag en vooral voorzichtig rijden, zal ik zeggen. En dan heb ik eer ook nog eentje gehad van Lachmanji. Fijne dag ook aan u toegewenst. My BFV Noord, ook hartelijk welkom. Shanta Tahlu, ook aan jou een hele mooie dag toegewenst. Mieke in Den Haag, een fijne werkdag ook aan jou. En ook Kees. Kees zegt, je draait altijd dit boetliedje. De jongelingen, die houden ervan, hè. Van... die boetsongs, dat vinden ze wel leuk. En PJ Bakwandaas, dankjewel. En hele fijne werkdag ook aan jou daar in Alkmaar toegewenst. Leila, hartelijk welkom. En ook Yvonne Doulet wens ik een hele mooie dag toe. Kom, dan gaan we weer even door met de andere songs die ik voor je heb uitgekozen. Ook weer lekker up-tempo songs. By the way, mensen, het is nu 6:30.

Dat was dus van Tiger Shroff. Die heeft het dus gezongen samen met Zarahes Khan. En dat was weer zo'n geweldige song. Ook Jitter en Andrew wens ik een mooie dag toe. En dan zie ik hier nog eentje. Even zien. Oh nee, dat is gewoon van Raj geweest. Dankjewel allemaal. Zo, dan heb ik nog één berichtje voor je. En van haar heb ik weliswaar geen... heb ik geen dingen. Want ze is geen actrice, maar is wel... Even kijken hoor, als ik de juiste hier zo voor me heb. Want ik heb zoveel berichtjes hier zo voor mijn neus staan... dat ik even moet kijken als ik wel de juiste erbij heb. Nou, ik moet het weer even zoeken, want het is weer verdwenen in de tussentijd. Zo gaat dat, hè? Het is live radio allemaal. Maar het gaat dus om een eentje die een misverkiezing had gewonnen. En ze is kort daarop is ze getrouwd. En wat bleek dus? Ze had geen al te lieve man. Die had losse handjes. En... daarbij is ze dan dood aangetroffen in hun huis. Dat is dus ook gebeurd. Maar ik moet eventjes haar naam nog weer voor je opzoeken. Ik heb het hier zo, ja. Een schokkende zaak dus uit Bhopal. Dat heeft dus online voor grote verontwaardiging gezorgd. Nadat Trisha Sharma, zo heet ze, de voormalige Miss Pune, slechts 5 maanden na haar huwelijk dood werd aangetroffen in hun woning. Of... haar familie die beschuldigt haar man en schoonfamilie van pesterijen in verband met de bruidsschat en beweert dat Trisha na haar huwelijk psychisch werd gemarteld. De zaak heeft nu een ernstige wending aangenomen, aangezien vermeende forensische fouten en ontbrekend bewijsmateriaal tijdens de autopsie grote vraagtekens hebben geplaatst bij dit onderzoek. En je weet wel, via social media gaat alles heel erg snel. En men kan dus nog niet veel hierover zeggen van deze zaak. Maar het is wel de bedoeling dat ze binnenkort hiermee uit zullen komen. Dat is jammer.

Dina nahin bhara by Shreya Ghoshal en Vishal Mishra. En dat was weer uit de film Matrubhumi. May war rest in peace. Ja, de Bollywood gossipjes hebben we ook weer gehad, hè. En al de appjes heb ik ook alweer beantwoord. Dankjewel voor de technici die dat weer in orde heeft gemaakt voor me. Geweldig toch dat dat allemaal kan. En Jitter en Andrew heb ik jullie al genoemd. Nou, bij deze dan ook aan jullie een hele fijne dag toegewenst. En ik weet dat Harry ook altijd meeluistert. Ook aan jou een fijne dag toegewenst. Ook Roy en Wonnie wens ik een mooie dag toe. Blijft allen afgestemd op your favorite radio station, Ujana Radio.

allemaal van die heerlijke liedjes. Echt waar, hier bij Ojala Radio. Daar komt wel leven in de brouwerij, hè. Dat is wel heerlijk zo. En als we toch bezig zijn met dan...

Welke song was deze ook weer uit Cocktail 2? Shahid Kapoor speelt erin samen met Kriti Sanon en Rashmika Mandanna. Allemaal van die geweldige spelers daarin. Ujala Radio, on the go, 24/7 at your service.

Maar mij had het best wel langer gemogen, toch? Deze beat it op sitar. Door de Wina Sisters, Ranjini en was die ander ook alweer? Ik ben de naam even kwijt, hoor. Was niet eens zo'n moeilijke naam, maar dat heb je altijd, hè? Kom er wel weer achter, hoor. Ga het alweer voor je uitzoeken, want het is heel mooi. In elk geval is het nou ook weer tijd geworden om u te groeten. U allen heel, heel hartelijk te danken voor de vele appjes die ik inmiddels heb mogen ontvangen. En ik wil u ook allemaal een hele fijne dag verder toewensen. Vrijdag ben ik er weer. Om 6:30. Morgen is collega Satise er om u aangenaam bezig te houden. Blijf dus afgestemd op het Jala Radio, want je krijgt straks ook nog heel veel mooie songs te horen. Stay tuned, signing off voor het Jala Radio. RJ, Shubdin Ek Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz, Gate, Gunganate, Armuskurate, Rehna.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Patwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wale hè, door Shadi honne wale hè. Ja, kisie ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap de sekte hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege het toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. De gemeente Schaar heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is dit een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala.

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we het allemaal nog groter.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: NTR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Zo is de vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht nog altijd fors. Tussen de knooppunten Del en Everdingen een half uur oponthoud. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechterrijstrook is dicht. Op de A6 Muiden-Lelystad gebeurde een ernstig ongeluk, waardoor de weg dicht is tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op daardoor ook een hele lange file van Emmeloord naar Muiden, tussen Lelystad en Almere Oostvaarders, 3 kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken ook ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. In dat geval kun je het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. You
1: are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Zo is de vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht nog altijd fors. Tussen de knooppunten Del en Everdingen een half uur oponthoud. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechte rijstrook is dicht. Op de A6 Muiden-Lelystad gebeurde een ernstig ongeluk, waardoor de weg dicht is tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op daardoor ook een hele lange file van Emmeloord naar Muiden, tussen Lelystad en Almere Oostvaarders, 3 kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandmulde en knooppunt Hoevelaken ook ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. In dat geval kun je het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. De gemeente Schaar heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: करता हूँ।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
3: Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. De gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio. Ozana Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ozana Radio. Mail vandaag nog naar info@ozana.nl.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Het COBA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, waardoor kwetsbare asielzoekers voorrang krijgen. Omdat er momenteel bijna 2300 asielzoekers verblijven, kan de veiligheid van de bewoners niet langer worden gegarandeerd. Het COBA stelt dat het zelden voorkomt dat er wordt overgegaan op zo'n gecontroleerde opvang. De laatste keer dat dit gebeurde was in september 2024. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren startte NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwste auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naarden en Blaricum 6 kilometer file. De vertraging

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीदरलैंड, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt de controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt al langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandera Vermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A6 Muiden-Lelystad is nog altijd dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken 10 minuten verdraging. Daar zijn ze een vrachtwagen aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht. Er ligt ook veel zonnebloemolie op de weg. Op de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is dicht. In dat geval kun je ook het beste omrijden via Apeldoorn of de A1, de A50 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt al langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik daar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomers weer met volop zonneschijn. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: Live vanuit de hoofdstad. Oezara Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: 4 juli bestaat 40.

0: En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juliër, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Follow can you Twitter wa par jor kan you Facebook wa par tohre khatir Google wa ke pachhad deli.
2: Raat aur din ke deve hai tor saath, ke tor saath sote hai, ke tor saath jaage hai, ke kar saath tu auto mein ghume hai aur ke kar saath tor ghar ke sab kaam hove hai. Ujala radio ke saath to ha hamesha sukh mein aur dukh mein Ujala radio tu jaan.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Vakbond FNV kondigt een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer aan. Later vandaag wordt bekend op welke dag die plaatsvindt. De bond protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet, zoals een hogere AOW-leeftijd en ingrepen in de WW en WIA. Volgens bestuurder Henri Jansen neemt de druk op werknemers al jaren toe, terwijl sociale bescherming juist wordt afgebouwd. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. En op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep bezweek vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar ondiepe onderwatergrotten. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het fatale duikongeval. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujjala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujjala.nl.
3: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
4: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujjala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujjala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Weert en Kelpen-Oler 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Het komt door een ongeluk. De A6 Muiden-Lelystad die is dicht tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. U kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A76 Aken-Geleen bij Nut Centrum is de vertraging 20 minuten ook door een ongeluk. En daar is ook de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Podcast Coffee Chai Middagshow. Het is vandaag woensdag 20 mei al. Oranje programma. Ham hier zullen we in de headlines van vandaag. Aska Summerjaar. En vandaag natuurlijk ook met Anand Chandrika Singh. Waar gaan we het vandaag over hebben? Aanschrijf programma, koffie chai mee. We gaan het zo lina, het horen er mee aan willen hebben.

तुम बिन लगता नहीं भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है कॉफी चाय मेदक शो में सुन वालों, और यहीं से हम ला रहे हैं हेडलाइंस फॉर फंदाह। आज के समाचार क्या है, आज के समाचार क्या है, हेडलाइंस फ्रॉम फंदाह 20 मई कॉफी चाय मेदक शो में। Nederlanders boeken massaal zonvakantie door de koude meimaand. Ja, ja. Maar ja. Op zich weekend met toch. Bahut mooi weer hier. Het is een weekend waarbij de temperaturen richting de 30 graden zal gaan. Terrassen blijven opvallend leeg door regen en frisse wind. Ja. 1 op de 10 bedrijven in de Benelux meldt zware verhoogde gevallen. Bijzonder grensgeval van Barle-Nassau gaat wereldwijd viraal. Nou ja, Amnenikon kan niet, maar dat hoor je dan zometeen uitgebreid. Dunia Bharkis van het jaar. Congo opent extra ebola-centra na snelle verspreiding van virus. Britse reality-show offline gehaald na ernstige beschuldigingen. In Iran gaan protestbeelden van jonge vrouwen viraal op social media. En wereldwijd groot discussie over smartphonegebruik onder jongeren. Daar hebben we gisteren over gehad. Aap zonder he, Ujala's. Koffie, chai, middag show. Goedemiddag Nederland. Dit is Ujala's. Midday, koffie, chai. Buiten lijkt het meer oktober dan bijna zomer. Jij zit ernaar, toch? Het is een keer oktober in mijn pandje gelegen. Dus daarom lijkt het meer op oktober dan zomer. Maar binnen maken we het weer gezellig. En natuurlijk met Ujala. En van opvallend nieuws uit Nederland tot bizarre verhalen die wereldwijd viraal gaan. En natuurlijk hebben we Anand Chandrika Singh met zijn Tories. Mijn Hulloid Mahabi en zometeen. Is het toch pauze, hè? Middagpauze. Het is ook een keer pauze. Hè? Dus neem je pauze ook. Neem je moment van een kopje koffie of een kopje chai.

Ja, gisteren eindigde hij wel met het bericht van vrouwen. Hè? Vooral voor de vrouwen. Tujanega Uhega, voorzitter van de Vrouwen Hitkari Partij. Hij is echt voorzitter van de Vrouwen Hitkari Partij. Hij komt voor de rechten op van de vrouwen. Dat is aanend, hoor. Tutulunjanere hier. Hij is echt voor de vrouwen. Dus gisteren zei hij, kan je bolisra van zoen, Aurutlong, vrouwen, zoen, jator admi, ekroch na klagekari, of ekroch bankerde klagekari se bankerdega, dan is er wat aan de hand. Dus dan moet je wel alert op zijn. Are you ready for the dance? Are you ready for the dance? Het toejanlik kush garber hega. Nou ja, ik wil straks wat meer daarover horen van hem. En dan 60 seconden met Hamapko, Samadjar Badarehe. Veel Nederlanders lijken het koude weer zat zijn en boeken opvallend veel last minute zonvakanties richting Spanje, Turkije, Dubai. Dubai? Hoezo Dubai? Want de oorlog ook aan die hamton. Ondertussen blijven terrassen op veel plekken rustiger dan normaal voor deze periode van het jaar. De paraplu verkoopt momenteel beter dan zonnebrand. Opvallend economisch nieuws. Bijna 9 op de 10 bedrijven in de Benelux hebben inmiddels te maken gehad met fraude of fraudepogingen. En online gaat het bijzonder Nederlands verhaal rond over Barlenazal, waar huizen letterlijk door twee landen tegelijk lopen. Buitenlandse media noemen het opnieuw een van de vreemdste grenzen ter wereld. Hamid Jijke, de Gikperi, Koning Harwa Hega. Internationaal maakt Congo zich zorgen over snelle verspreiding van ebola. Extra behandelcentra worden geopend. In Engeland is een populaire reality show tijdelijk offline gehaald na ernstige beschuldigingen rondom opnames. En op social media gaan beelden viraal uit Iran, waar jonge vrouwen protesteren met opvallende symbolische acties. Dit was het korte nieuws op Ujala. You are Ujala Radio, je hersenola, or Ujala Radio Kazere, or we Samichar and Toris Abiyav Sulina. Ujala ke zere lai jayega. Bahar ke mausam bahut kharab hai, bahut barish hai, aur ghar ke andar mein, aapke motor car mein, garmi hi garmi hai. Main Ujala.

0: You are Ujala Radio en Anand. Anand, welkom, welkom. Aap aaye virajman ho jaiye.
1: मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ. निश्चिंत रहिए आप, बालक बालक निश्चिंत रहिए.
0: विराजमान हो जाइए, खामा लेके सिट, गाट यू सिट, नेम प्लाट.
1: इफ बैठ जाइए आगे लोग थोड़ा से. तुम्हारे हम ठड़ा ठड़ा बतियाई.
0: ना तोख, डू नॉट मी
1: बलंगर. एक्चुअली इज दैट वेल गेजोंड.
0: सिट इज इट न्यू रोके, हैं सेगे से.
1: इज एक्ट वर्सक्रिकलिक. एंड वी सिट हम लोग इतना बैठ बैठ के करीला सब कुछ.
0: जितना तू बैठे उतने तो पेटवा लिख रही है. दुस अश्य सेट दान ड्रुक ये बैग ना फोर है. वेश दान.
1: दुस वेश दान सेटन ना टॉयलेट गान ओक नी गुड इस. यू मुट हरकंट ना टॉयलेट गान.
0: या मा दात दात डेड इक वेल इन सुरिनाम होर. इन याप हम बैठ के काबले है अब इन काम करीला. मा मा इन सुरिनाम वा जाना वा से नामे बकाजारी में सो बनुंदा दात टट्टी तो टट्टी ऑफ सोइच.
1: या या या बैठा बहरे
0: एंड दैन
1: बाहर बाहर
0: एंड दैन गीन दैर हरकंट सिटे नकी. ये कम ओक नी दार सिटे. तुम्हारे तो ना लकड़ी हैगा. ए अबे वहां पे सांप आप गांठ लेगा. हमने नहीं किरवा रोल लिकर जाएगा वहां से. ए एक खानी तो हेलमा इन डिटेल्स ट्रेड
1: मार. ए मोस्ट स्नेल कुन फ्लुक्टे बॉयज.
0: ओ ये हैव ऑफ एनी किकर्स दी दैन ओक इन दी टट्टी सिटे एंड सो. ए इज एरर होर. No man, ik wil niet meer naar die tijd terug.
1: Dus op een kantje, Johan, hebben we vaak bolle drie purana, admin na jane moise. Ze doen maar wat.
0: Ja.
1: En nu blijkt die purana gebruiken, John Raha, dat die eigenlijk best wel doordacht waren en goed waren voor je lichaam ook. Dus op onderzoek met blijkt geweest dat als je hurkend naar het toilet gaat, hè, de boodschap nummer 2, hè, als je dat gaat doen, hurken, dat het beter is voor je lichaam.
0: Ja.
1: Dan is je stoelgang ook minder verstoord.
0: Maar dat betekent maar dus dat je in
1: Europa
0: heel Nederland...
1: Kontjuba.
0: Ja, bol. Europa
1: met Nederland mee, heel Europa mee, maar ook in India nu. Al die toiletten zijn op zithoogte. Dus als, dat je relaxed kunt zitten. Maar je lichaam, die geeft dan het signaal dat je gewoon kursie bij bij het baten. Terwijl toch het eigenlijk een douche stand met je knieën.
0: Yeah.
1: Je knieën moeten hoger omhoog zijn dan je. Hè. Dus en nu blijkt wetenschappelijk dat dat een veel betere methode is, Lloyd.
0: Ja.
1: En trouwens, toen aardse hurken bij je of toiletpapier na gebruik kan je.
0: Je moet een bidet.
1: Dat schijnt ook, ook veel hygiënischer te zijn, hè?
0: Wat? Dus
1: je moet gewoon panie zeggen. Gewoon panie zeggen.
0: Maar dat deden we vroeger toch ook. En
1: dat is veel hygiënischer.
0: Zeker. Dus, maar dat betekent dat we in heel Europa, Nederland, we hebben ook geen toilet wat bedelden. En dan krijgen we de situatie zoals je in Dubai hebt, in de moslimlanden. Heb je nog steeds.
1: Je moet hurkend.
0: Heb je van die toiletten dat je hurkend moet zitten? Ja.
1: Je moet hurkend. Gaan bij je. In Frankrijk, wat dacht je daarvan?
0: Maar waarom zijn we op dit onderwerp nu gekomen?
1: Omdat we thara karwaai le rahe ho.
0: Virajman ho jaiye, virajman ho jaiye.
1: Hum baithli baat hi, ab hum relax baat
0: hi. Kom de koffie eraan, koffie, hallo. Ja,
1: hum nahi ke koffie alaiga aaj. Ik zie niemand.
0: Ja. Ja.
1: Voetballers, tu voetbal khelega jada to.
0: Hum bhi khelen voetbal, ha?
1: Ik hoop voor jou dat jij niet te veel kopt. Bahut kop kar je toe jane ka hoega toch? Al die onderzoeken zijn er al.
0: Moria kharab ho jayega.
1: Haan, pagla jayega. Dekhiye, Lloyd ghumega pagla nerwa. Sab koi boliye ke hersans khada kap hoega baar. Nee, dus die onderzoeken die blijven maar doorgaan. Dus eigenlijk is het advies... Tenzij je profvoetballer weer wilde of zo. Maar als je gewoon voetbalt voor je plezier, probeer zo min mogelijk te koppen. Het is niet erg. Het is niet erg dat je niet kopt. Laat je ploeggenoten maar boos worden op je. Het is niet erg.
0: Ja.
1: Maar hoofd tegen hoofd. Hoofd tegen een bal.
0: Ja.
1: Elke keer hoe. Dus balwa jitne jor aai, utne jor toke kop karek pariga bhi.
0: Ja.
1: En dan ga je kracht erachter zetten en dan richting geven. Dus... Je hersenen krijgen elke keer een klap, hè?
0: Ja.
1: En dat is niet gezond voor je hersenen, Lloyd.
0: Nee, zeker niet.
1: Op hier een onderzoek bij Leba, Amsterdam, UMC.
0: Ha?
1: Nou, nieuwste onderzoek hier, ja. Echt van een aantal dagen terug. 18 mei keer. Als je het naar mij ba. Als je... Hoeveel mei leven we nu?
0: 20 mei. 20 mei. 20 mei.
1: Dus twee dagen terug in Nieuw-Zeeland. Amsterdam UMC uitgevoerd, onderzoek Carisma. Euro blijken wegen elke keer dat je kopt, dat er eigenlijk acute hersenschade optreedt. Je vindt dan stofjes in het bloed. Mm-hmm. En aan de hand daarvan kunnen ze het meten. Kunwa me ajaiga. En dan kunnen ze het meten. En als je dat elke dag structureel blijft doen, elke keer luid, dan kan je
0: het. Ja, dat doe ik. Moriak Harabojega, toch? Dus dan beschadig je je hersenen.
1: Dus je moet een beetje uitkijken bij je.
0: Maar
1: die voetballers,
0: maar voetballen wel een keertje. Ja, ik wil chichpa henke kheelket. Ik wil helmpa henke kheelket op het voetbal.
1: Maar dan moet je wel hele speciale helmen hebben. Nee, want helemaal je namooi de higa, dan gaat hij niet goed beschermen. Hè?
0: Nee. Ja,
1: dus dat moet wel een hele speciale helm zijn.
0: Dan liever maar gewoon niet meer koppen dan.
1: Ja, je kunt later misschien dement raken zelfs eerder. Ah. Hè? Maar in elk geval, er moet nieuw beleid komen. Zeker voor amateurvoetbal.
0: Ja.
1: Maar daar leer je het vaak, toch? Je een beetje chota bate, getalenteerd bate, tormai bate, ook een voetbalclub. Toen kom fanatiek kreeg. Jetne like kreeg je goal, jetne wegkop kreeg je, otne admi boli wa. Hier go barka talent ba.
0: Ja.
1: Maar let een beetje op. Ja.
0: Daarom heet het voetbal, hè? Voetbal. Je balt met je voeten, hè?
1: Ja, maar koppen is een belangrijk onderdeel, te luid.
0: Komt er wel heel verkeerd uit wat ik net zei. Maar goed, oké. Ja, voetbal. Dan moet je maar...
1: Je kon sport toe krijgen, wat jij kreeg. Trouwens, in Hindustani bolie is hem sport karila.
0: Kon sport kreeg Hindustani eigenlijk?
1: Hindustani bolie, aaj raad ke hem jal sport kreeg. Oker matlab na hai ki ujai basketball khelo volleyball. Oker matlab hai ki raat ke
0: ujai kon ghoome. Mauja
1: kare, mauja.
0: Mauja hi mauja.
1: Dat noemen wij sport.
0: Maar hum log Hindustani mein sport kamti hum log karila hai. Eigenlijk is dat wel jammer, hè?
1: Nee, wij zijn niet echt sportief. Zeker geen fysieke sporten. Dus denksport, John Heigan.
0: Hoe zit je met
1: hem ook, hè, Karila?
0: Dambord, Karta, Troefjol, hoe zit je met hem?
1: Maar fysieke sporten niet echt.
0: Fysieke hoor. Niet, nee, ja. Maar, wat,
1: maar Dik India gaat naar Barca. 1,5 miljard bijna.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: 1,4 passagier, dus 1,5 jaar. Dus Dik het naar Barca, maar je dek je sport mee.
0: Ah.
1: Ja, dan stelt het niet heel veel voor, behalve op een paar dingen na.
0: Ja,
1: zo.
0: Ja.
1: Maar, dus fysiek leggen we het af, Lloyd.
0: Ja, zeker.
1: Hamloke kana, pina, opbouw, lichaamsopbouw. Ja, dat kunnen we niet.
0: Nee.
1: Maar mentaal zijn we heel sterk, gelukkig.
0: Ja, zeker.
1: Dus we compenseren
0: zeker.
1: Het met onze chalaki.
0: Hamloke chalaki se. we zijn goed in geld. Hè. We worden ook niet zomaar genoemd, hè? De Joden van het Oosten, toch? Die Indiërs, hè?
1: Nee, terecht. En ik weet niet of dat een compliment is tegenwoordig.
0: Ja.
1: Trouwens, Daru.
0: Ja.
1: Daruja, Lloyd, daruja.
0: Daruja, daruja.
1: Hamlok, je bolle jij sport keren, dat bedoel ik meestal. Ja, toch, dansie, daru. Ik
0: kan
1: het gewoon borrel, en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dat bedoelen de meeste mensen. Hè? Nu is het zo dat als je 1-2 borreltjes pakt, wat na erg na je site.
0: Ha.
1: Hoi zeg, hè. Maar als je helemaal drongen wordt.
0: Ja.
1: Je bent helemaal ladder zat.
0: Ja.
1: Deze bolle bakra.
0: In de nasa chut, hè? In de
1: nasa, ohi me kito ik dan vrolijk hoi gele, kito ik dan agressief hoi gele.
0: Agressief hoi gele, ja.
1: Dan is het niet meer leuk, hè?
0: Nee, natuurlijk niet. En je moet ook aan jezelf denken. Kijk, je mag 1 of 2 glazen wel drinken. Maar als je kon hoi jagen pielen, hè? De indam ze, zodat je doen grap. Maar dan gaan mensen ook andere dingen over je zeggen, natuurlijk. Hè? Van, hey,
1: ook maar je verpest het voor jezelf en verpest het voor andere
0: omgeving,
1: mensen. Dus,
0: ja.
1: Dus daarom ze bachai kregen. We hebben het vaak behandeld hier, zeker bij koffie en chai.
0: Ja.
1: En daarom. Koffie en chai en daru klinkt niet, hè?
0: Nee, koffie, chai, daru, nee. Dat klinkt helemaal niet.
1: Daru kan hem ook een trefu hebben, dus een pas.
0: Nee.
1: Maar dus de heren niet alcoholist, maar Lloyd, zonder dat ze het zelf doorhebben of willen toegeven. Hoe vind je die?
0: Hé, hey, maar dat is heel raar. Ja, nee, dus, dat zou ik. Ja.
1: Er zijn heel veel mensen die elke dag gewoon tussendoor, hè, terwijl kampeuba.
0: Ja, ja.
1: Gewoon maar de wega, coach.
0: Kampen, en dan maar de...
1: Maar ja, en heel admi is uit het huis naar kamp krijgen.
0: Ja, maar dat is...
1: Dus een paar dagen.
0: Dat kan toch niet? Dat kan, ik,
1: nee,
0: je
1: echt
0: kan
1: waar.
0: Niet.
1: Echt nee, waar. Onderzoek, jaar. Onderzoek, jaar.
0: Maar dat is...
1: Onderzoek.
0: Maar Suna, je toekabelen tijdens je werk... Krap, en wat dan ook. Dan kan je ontslagen worden. Ik bedoel, daar roep je...
1: Nee, maar je gaat het niet direct zien. Je gaat het ook niet direct merken.
0: Nee, maar...
1: En die mensen...
0: Ja.
1: Adam, jij John Piega, of Aurat, ja. Doe nou eens een
0: ja.
1: John Piega...
0: Ja.
1: Ook een lichaam wat gewintig hoe jij gaat. 1 shot, 2 shot, 3 shot.
0: Ja.
1: Dus hoe opnieuw ik heb die uitleg kreeg van Sunna. Ik functioneer gewoon normaal hoor. Ik functioneer zelfs beter. Ik functioneer beter als ik 1, 2 borreltjes op heb. Dus wat gebeurt er?
0: Wat een onzin.
1: Is hij deze thuiswerken? Ja, daar
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Er zijn heel veel mensen die in de middag... Ik wist dat niet hoor. Ik lees het in het onderzoek.
0: Ja.
1: John middag ke surukar de wega mareke.
0: Ja,
1: terwijl maar... kampe babbe.
0: Hey.
1: 1 baje ke baad.
0: Ja.
1: To ego wijntje pilega. Hoe kam karega bhi?
0: Ja.
1: Or ego wijn piega. Ego tweede wijn pies. Ego ego borreltje pilees.
0: Ja. Ja.
1: Dus je moet wel een beetje uitkijken. Nee,
0: ik zeg meteen.
1: Dat je zelf niet voor de gek houdt.
0: Stoppen met thuiswerken. Hup. Maar naar kantoor iedereen. Hè?
1: Ha, dus zo'n aan mij ego drungu rehiga ik dan. Dan ga je het merken toch, van met een dubbele tong praten of wankelen of hè, glazige ogen.
0: Ja.
1: Je merkt het aan iemand.
0: Ja.
1: Maar als je die persoon niet ziet en die persoon zit achter de laptop te werken.
0: Ja.
1: Maar het moeilijk kam na het, hoor. Ook kan moa karega. Trouwens, het blijkt dat dit niet parhalen mee heiga.
0: Ha.
1: Otene jada piega, hoe vind je die?
0: Maar hoe zou dat dan komen? Wat? Ja, hoe onderzoek wat heiliga, maar ham janet ietsje wat bi.
1: Ham sochila dat ze denken van Sunna, ik heb een stressvolle baan, ik moet me ontspannen.
0: Ja.
1: En ik wil niet continu het gevoel hebben dat ik een fout heb gemaakt of
0: Dus ik neem maar.
1: Dus dan drink je het weg.
0: Ja.
1: Dus wat jij het hoor als is, denk aan jezelf. Denk.
0: Ja.
1: Wees eerlijk. Als jij zo'n alcoholist bent, toch? Een verborgen alcoholist bijna, hè? Een normaal functionerende alcoholist bijna, dan moet je toch wel nadenken. Want op termijn toch het toer degen.
0: Ja. 100. Maar zo'n kabelé, ik heb het nu je toch over die dingen hebt. Hè? Oh ja, koffie, chai en cognac.
1: Ook cognac, hoe is dat?
0: Ja, met een C. Ik hou wel van cognac. Maar zo'n... nu het toch
1: hier... Ham senabol, ham janila. Hamar cognac botalon kele jahiga ja se.
0: Maar...
1: niet een borreltje. Lloyd pak gewoon een hele fles, klaar.
0: Dit is een mooi bruggetje naar iets wat ik je wilde vragen al de hele tijd. Je weet wat HG betekent, toch?
1: HG?
0: Ha.
1: Amna Janila?
0: Huiselijk geweld.
1: Ik weet niet wat.
0: Huiselijk geweld.
1: Oh, HG. HG. Ik denk aan schoonmaakproducten. HG.
0: Nee. HG, huiselijk geweld.
1: Ik denk aan hoogglans.
0: Patatjalal Hega. En ik heb het wel van iemand gehoord een keertje van Sunna. Weekend Hovega. Of als lang weekend rehe. Of bedakirehe. Zoals we de afgelopen tijd hebben gehad. In het weekend of op zondag krijgt de politie heel veel meldingen van huiselijk geweld. En dan, natuurlijk, de dader is... Oh, dat komt toe, maar de daders zijn meestal de mannen. Hè? Wat gebeurt er met de mannen dat ze hun... Ja, dat ze geweld plegen tegen hun vrouw of wie dan ook?
1: Ja, excessen, hè. Dus ook er met lup heiga eigenlijk. Ki bahut jada ho jaiga emotie. Bahut jada ho jaiga daru.
0: Ja.
1: Bahut jada ho jaiga vermoeidheid.
0: Ja.
1: Or, dan gaan ze tekeer.
0: Ja, maar...
1: Dan gaat het fout, Lloyd.
0: Maar jij bent de voorzitter van Vrouw Hitkari-partij. Die mannen moeten gewoon rustig blijven in zulke situaties, toch? Kijk, haat wat je lawe toe.
1: Nou, zo'n haat je lawe is sowieso fout, hè?
0: Het
1: is zo'n situatie mee. Dus die mannen die dat doen, die moeten echt nagaan bij zichzelf.
0: Ha.
1: Waarom ze hun handen nodig hebben.
0: Ja.
1: Oké, ik moe, hè? Ja. Maar moe, hè? Ja. Na hatwa chalau, muha chalau, maar na hatwa.
0: Ja.
1: Maar kan hovega, omdat ja muha chalauwega soms.
0: Ha.
1: Dus die praat en die is verbaal sterker.
0: Zeker.
1: Over het algemeen zijn vrouwen verbaal sterker. En die mannen die hebben daar geen weerwoord op.
0: Ha.
1: En die lopen klem in dat proces. En die komen in de knoei met zichzelf. En die gaan dan vervolgens in plaats van te praten. Als je na kali ego relatie met heiga. Dus een man en een vrouw Lloyd. Maar ego mai baap or ego larka me bhi ehi probleem ho haiga vaak.
0: Ja.
1: Larkua, हम लोग बोले हिंदुस्तानी में इमो चलावेगा, प्रसिस दी टर्म फन होयमोंद, तो मु चलावेगा दत दत खाए दन होर तरवे लड़कुआ मांगे डिस्क्यूशन करे आप माई से बाप से, मत दत फिंड वे नीत रिस्पेक्टफुल द क्राइ हिट सेल्फ द इफेक्ट दत माई बाप इतना गुस्सा हो जाएगा कि लड़कुआ के एगो तमाचा मारेगा और इन इन रिलेशनशिप मन फ्रॉम रिलेशनशिप हैप्पी मेन ऑफ मेरिट सेल्फ द एंड एंड द मन Die is fysiek waarschijnlijk wat sterker over het algemeen.
0: Yeah. Yeah.
1: Dus die grijpt naar dat instrument.
0: Maar waarom?
1: Dat is nou net iets wat je niet moet doen.
0: Ja, maar waarom
1: maar
0: zijn
1: daardoor maak je het erger.
0: Waarom zijn mannen dus niet. kunnen ze niet. Nabat jij Paul, waarom
1: mannen
0: kunnen ze
1: zijn
0: dat
1: verbaal
0: niet?
1: Gewoon van nature minder sterk. Heel simpel. Dus ik wil natuurlijk iets beheerigen. Vrouwen
0: zijn daar beter. Het heeft niks te maken met niveau, kon niveau, ketubate.
1: Nee, ja, nou ja, al die dingen spelen een beetje een rol. Maar zelfs mannen die een academische graad hebben, bij hun zie je die eigenschap ook.
0: Ja.
1: Dat zij verbaal, en ze vinden het minder interessant vaak ook, hè, om over al die dingen te praten, urenlang.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zijn ze er klaar mee en dan... Ja. Dan of lopen ze weg, of ik wil la parmarega, of dat soort dingen. Maar dat is juist wat je niet moet doen.
0: Nou,
1: trouwens, ik wil film taken terug.
0: Gewoon film toch?
1: De film waar ik film ook reclame naar kan hebben. Maar film waar ik spankje over. Dus er is een man en een vrouw. Ze zijn verliefd op elkaar. Helemaal, smoorverliefd.
0: Ja.
1: En die vrouw, die ontmoet een andere man.
0: Hey.
1: Even in een nutshell.
0: Ja.
1: En daar krijgt ze ook gevoelens voor.
0: Ha.
1: Voor die andere man.
0: Ha.
1: Terwijl ze eigenlijk smoorverliefd is op die eerste man.
0: Eerste man, ja.
1: En op een gegeven moment komt die eerste man daarachter.
0: Ha.
1: En die eerste man denkt van... Hey, kon mogelijkheden met Heiga.
0: Ha.
1: Mogelijkheid één is...
0: Ja.
1: Ik zeg tegen die vrouw, klaar.
0: Ja.
1: Toe dek kakker ze kegen.
0: Ja. Hama
1: ik wil
0: parasta.
1: Niks meer met je te maken hebben, toe apendik.
0: Mm-hmm.
1: Want je bent ontrouw.
0: Ja,
1: zo.
0: Ja.
1: En toen heeft die man een nieuwe methode ontwikkeld, Lloyd.
0: Oh, nou, vertel. We zijn benieuwd.
1: Geil aurat ya sebolis sunna. Ham toke etna lobby karila. Toch?
0: Ja.
1: Ki ham toke mauka deila dat je ook met die andere man mag omgaan.
0: Aha.
1: Je hoeft niet monogaam te zijn.
0: Hede.
1: Dan beginnen we een driehoeksrelatie.
0: Sang. Ha.
1: Hoe vind je die?
0: Nou.
1: En wat gebeurt er? Die vrouw denkt op dat moment... Hey, deze man is zo begripvol.
0: Open-minded.
1: Deze man is zo lief.
0: Ja.
1: Hè? Laat ik maar bij deze man blijven ook.
0: Ja.
1: En, is je toch?
0: Maar wat heb ik wel nu meer gezegd dan?
1: Ik ben veel meer een takila door. Om veel meer dichtlip ik dan dan, maar ik wil kamo je gaat hier. Dus dat is, dus ik wil chalaki ohuba, dichtlip toch?
0: Ja.
1: Om je relatie te redden.
0: Om je relatie te redden.
1: Het hoeft niet altijd met gussa, het hoeft niet altijd met gussa.
0: Nee, ja, je moet andere tactieken ook proberen. Maar ja, op zich, ja. Nou,
1: wacht die man nooit, waar is die koffie van me gebleven?
0: Ik weet het niet. Suna, je moet het niet, toen dan ik kan niet helemaal geloven, tot het bolito. Ik ben heel slecht voor mijn gasten.
1: Je bent echt verschrikkelijk slecht, hoor.
0: Ik ga zelf
1: ham jij op een regel kan hebben.
0: Toen regel ik er een koffie aan.
1: Ham regel ik er een.
0: Ja, dus... Maar het is een mooi...
1: Ik doe sarbat. Lloyd? Ha, tori en herbat.
0: Ha, toki tori en herbat. Maar wil die...
1: Kan jij auto met jullie dus moeilijker? Ha, bol toe. Age toe bol.
0: Hoe kan je op een tori aan mij afkeren? Kan je toe beleggen over die rode vlag, biggie vlag... Van als een man op een dag niks meer tegen je zegt, dan is er iets aan de hand. Ha, Utoria.
1: Oké, wacht die taam even liekelijk kontje oude mangila
0: worden. Dus voordat je weer helemaal vergeet. Nou, ze noemen al een koffie chai. En vandaag de derde letter C is cognac, maar liever noem ik dat niet. Dus
1: waar hebben we het gisteren over gehad? Even tussendoor, Hamlok Bolli.
0: Ik
1: moet chortatje, Hamlok Kalinja Bolli.
0: Ik moet chortatje, einde Pemlok Bolli. Van als de man op een dag niet meer klaagt over jou naar de vrouw toe, hè? Dan is er wat aan de hand.
1: Dan heeft die man dus een punt bereikt.
0: Ja.
1: Dat het hem niet meer interesseert. Hij is er klaar mee.
0: Zij is helemaal klaar. Of hij is helemaal klaar met jou.
1: Na zijn Naboli. Ja, hij.
0: hij is helemaal klaar met jou.
1: Bechara. Muna is helemaal klaar
0: met je.
1: Dus ja. Kahowega in de praktijk. अदमिया मुन्ना बेचारा
0: मुन्ना
1: बेचारा बोले या कि मुन्ना बोली
0: ना, मुन्ना ठीक है मुन्ना
1: मुन्ना मुन्ना हाँ। मुन्ना हरदम बोले हैगा
0: हाँ।
1: छोड़िया के को नाम दे दीजिए तो लोग
0: मुन्नी
1: ना मुन्निया रीता
0: रीता हाँ।
1: रीता मुन्ना मुन्ना बोले आलते रीता से रीता ये चीज वह अंदर सो सके तो रीता ऐसे भी कर सके तो रीता एक बन हीर में इच्छा फर्द्रीता हो फरीता हमें इच्छा जुआ नाम बोलेगा
0: रीता हमारा कपड़ा तू ना त्रिकी कर ले आज
1: और रीता रीता का बोलेगा तू तू रीता खेल तो लोग
0: हम रीता खेली हैप्पी वाटा यहाँ हंड ऑफ शो
1: या कोई नहीं चल दून
0: कोई नहीं चल दून कोई नहीं मुन्ना एक बन नीचे मुदर है
1: Munna, ik ben geen huishoudelijke hulp van jou, Munna.
0: Ja, vraag iemand anders.
1: Ik ben je vrouw, hè?
0: Ja.
1: Dus Munna krijgt elke keer deksel op zijn neus. Munna, bichara.
0: Denk toe kakers.
1: Dhire, doe je 10 baris bitel, Munna ke upper.
0: Ja.
1: To, rood eihaal.
0: Eihaal.
1: Deksel op zijn neus. Ja. Op een gegeven moment denkt Munna van, hey, laat maar. Ik heb er geen zin meer in om elke keer uitgekafferd te worden en op mijn plek worden gezet. En koffie mangila, chowdia se, chowdia me bole, ga zelf maken.
0: Or het ja denigrerend, wat jij het erover, door er waren
1: meer. Geen liefde, maar lik op stuk, direct, bam.
0: Direct, bam.
1: Munna A bolis, Rita bolis ABC.
0: Don.
1: Dus Munna, ke baan chut jaiga. Munna is op een gegeven moment klaar ermee.
0: Ja.
1: En dan gaat Munna niks meer zeggen.
0: Nee,
1: klaar.
0: Nee.
1: Munna hoe jij gaat suga.
0: Absuga, maar absuga hoe ik je.
1: Maar absuga jij hoe je het gevaar toe baten. Gevaar, gevaar zonder met uw eigen Rita. Rita, op toe bachai krijg je. Toe zoet je gaat Rita, ki dek, ik heb die man van me veranderd.
0: Ja.
1: Ik heb die man van me acha rasta pe leili, sidha rasta pe leili. Oké, hem sikha deli.
0: Terwijl ik kop Munna veranderd heb.
1: Maar Munna is ongelukkig geworden.
0: Ha.
1: En Munna, ke vertaalslag op kontje rehi, hoe ik na ek din boli sunna, Rita, am jaila.
0: Ha.
1: Dus Munna, je kuch na boli ga, Munna na klaag karega, ta kuch aan de hand he, Rita, ta bachai karegi hai.
0: Ab Munna boli ki ham
1: dus
0: jaila.
1: Dus laat Munna liever klagen. Laat hem liever klagen en doen.
0: Chahe klaag karebe, tu kuch na boli hai.
1: Nou, na kuch na boli hai, maar je moet niet elke keer... Elke keer bazig zijn en elke keer weer Munna de nek omdraaien.
0: Yeah.
1: Laat Munna ook leven dan.
0: Ja.
1: Yeah. Yeah. Hoe kon ik Munna heer? Waar oh. Maar koffie eigen.
0: Koffie eigen. Nou ja, we gaan het weer horen. Ja, denk toch weer horen heen. Ik heb het mooiste te horen. En dan gaan we nu horen hoe jij je eerste slokje neemt. Sonolo, Abi, neem ook een slokje van je koffie of van je chai of je water. Doe het iets naar Pietje. Ja, dat komt. Ja, hier komt hij dan. Ai. Lekker hoor.
1: Lekker man.
0: Lekker hoor. Heerlijk bakje koffie. Dus Aatje, ik heb het natori heen. Dus dat ik eigenlijk van die serieuze dingen eigenlijk niet wil bespreken. Maar
1: hem wel. Karija,
0: nou ja, karija? Ik wil...
1: Hamloke toro redactie heen. Kono.
0: Hamloke toro cash mille heen.
1: Kutschnaai, kutschnaai.
0: Maar ik wil wel weten van...
1: Trouwens. Je bent wel een attractie geworden, hè, Lloyd. Mensen willen je ontmoeten, hè.
0: Hamma attractie, Barty? Maar waarom ben ik een attractie?
1: Op hamloke evenement heen. Dan gaan we jou... Ons steeds zetten en programmeren.
0: Maar wie wil mij zien? Ik zie er jong uit.
1: Al die fans van jou.
0: Ik zie er jong uit, maar ik ben kaal.
1: Nee, maar mensen zijn gewoon benieuwd naar jou. Van ke heiga, ja, riedem je.
0: Ha, nou ja, oké. Okay.
1: Dus binnenkort. Hè?
0: Binnenkort.
1: Okay, ego show me hem lukken kabbe.
0: Ja. Nou ja,
1: kikker.
0: Maar dan kunnen wij koffie, chai en Chandrika Singh, dan kunnen wij op het podium een show geven.
1: Wij kunnen een show geven live.
0: Ja, live direct.
1: Dat zou wat zijn. Ja, natuurlijk.
0: In de pauze ook nog, hè, Anand. In de pauze. Dus 15
1: we kunnen
0: minuten,
1: dat doen, hè, een keer.
0: 15 minuten voor het einde van de pauze doen wij onze sketch op het podium. En dan gaan
1: de mensen. Maar zouden mensen naar ons willen kijken en luisteren?
0: Ja, natuurlijk.
1: Gewoon in een live omgeving.
0: Ja, natuurlijk. Waarom niet? Als wij zo op de radio kunnen praten en een soort podcast-achtig programma maken. Ja, waarom zouden we niet op het podium kunnen doen?
1: Kan je Anmi Bharpakoi? Arena Bharpakoi?
0: Nou ja, Arena Bharpakoi. Maar we kunnen wel meer vaart vol krijgen natuurlijk. Hè?
1: We gaan wel een zaal vol krijgen.
0: We krijgen wel een zaal vol natuurlijk.
1: Toen zo tjega loid, koi naai ga toke takken.
0: Nee, nee, nee. Koi naai takken. Hamlokke koi naai takken.
1: Hamlokke Amitabh Bachchan rehti ta dusar baat raha.
0: Ja. Dat is waar, dat is waar.
1: Maar dat zijn we helaas
0: niet.
1: Nee, dat zijn we niet. Hamlokke kei taakje, jaar.
0: Na, na, na, koi naai eigen taakje.
1: Tenzij koi toke ego bericht pathai op looit, ham toke dekhe mangi
0: la. Ah, ja, dat kan, dat kan, dat kan, dat kan. Nou ja, goed.
1: Dus, ego dusar baat hai, trouwens, looit.
0: Ha?
1: Mane man wali baat.
0: Mane man, mane man.
1: Aaj sabere, na ki kaal raat ke, ki aaj sabere.
0: Ha.
1: Mane man ham soch li.
0: Mane man.
1: Aur aapan aurat ke bol li.
0: Ha.
1: धर्मपत्नी के बोल ली
0: हाँ.
1: कि कितना सीलख आदमी है गाय के गो और औरत
0: हाँ.
1: इंसान
0: या
1: जोन 50 बरिस हो गए बा
0: हाँ.
1: उसे ज्यादा सोम्स
0: या
1: और अब्बे अपन प्यार खो जाएगा.
0: Maar die zijn er hoor, die zijn er zat. Hè? Die zijn
1: dus
0: er
1: dat
0: zat.
1: Ze nog op zoek zijn naar hun liefde, naar de ware liefde.
0: Ja.
1: Naar de ware.
0: Ja, ware
1: je
0: liefde.
1: Je bent al 50 jaar oud. En je bent nog steeds op zoek naar de ware.
0: Maar
1: kitna verdrietig ga je jou
0: eigenlijk. Maar aan een bestaat de ware liefde wel?
1: Nou ja, ik weet het niet, maar ik denk het wel. Kijk, soms heb je het gevoel van dit is mijn partner, toch?
0: Ha.
1: En op deze persoon ben ik verliefd en ja, op deze persoon hou ik. Dat is er.
0: Dat gevoel heb ik altijd.
1: Toch heb ik een heel veel gevoel. Toch heb ik elke hafta een ware wali milega. Elke week heb jij een nieuwe ware. Nee, maar jij bent geen normaal mens. Maar normaal mens, Lloyd. Die is op zoek naar de ware.
0: Hey boy.
1: Als je jong bent, dan ben je op zoek naar de ware. Oké, prima. Maar op een gegeven moment ben je 30.
0: Ja.
1: Dan heb je de ware nog niet gevonden. Dan ben je 40.
0: Ja.
1: Heb je de ware nog niet gevonden.
0: Ja.
1: Dan ben je 50. Dan heb je de ware nog. En dan zeg je ook tegen mij van abbe na beta jullie ook hebben. Abbe hem khojila.
0: Ja.
1: Maar je bent al 50.
0: Ja.
1: Door aadha jeevan biedt je. Aadha jeevan se jada.
0: Ja.
1: En je hebt nog steeds niet de ware ontdekt. Eigenlijk zit daar best wel iets triest in.
0: Ja. Maar ja toch? Maar misschien ben je dan te kritisch. Of je wilt je niet binden. Je wilt je eigenlijk niet binden. Want je ziet, je kijkt naar je omgeving. Je maakt misschien dingetjes mee. Dus ja, dan word je toch een beetje voorzichtiger misschien. Hè?
1: Dus hem na jani la hem verklaring bhi na maila dewe. Maar sunne walo, to aapan lage sochiye, bahut der na aguriye.
0: Nee, to der ho jai.
1: En niet te lang wachten op de ware. De ware, sait hoi, sait na hoi ga, ik weet het niet. Natuurlijk moet je kritisch blijven. Na ki, jone saamne aaiye, ohi ke saat to suru kar de. Maar je moet een beetje misschien ook denken, van hamme na milale, is dat pure pech? Of ligt het ook een beetje aan mij, aan mijn eisen? Of misschien wat ik te bieden heb? Ik weet het niet, hè? Kan een combinatie zijn van dingen, Lloyd.
0: Maar wat heb je gezegd? Mannen, man, me kan zeggen, toen moet je aan mijn eigen...
1: Omdat
0: je aan alleenstaande mannen en vrouwen denkt...
1: Ohi vele moa john takke
0: kreeg.
1: Dus die man is al 50, boven de 50.
0: Ja.
1: En hij is nog steeds niet de ware tegengekomen.
0: Ja.
1: Abbe talak, idhar udhar.
0: Ja.
1: Ohi me bhiral ba rommel me.
0: Ja. Ja, kakarie.
1: Ta i-relatie, ta u-relatie, ta nya, ta wa, ta nya.
0: Ja.
1: Hamna maatre ito ke soche, maar onbewust moest ik aan jou denken.
0: Hamme to probleem wa naai ga. Hamme duse probleem. Hamme to duse probleem.
1: Toke duse, toke bahu jada ware hai.
0: Ja.
1: Nee, maar er zijn heel veel mensen die nu ook alleen zijn, hè?
0: Ja, dat is wel triest.
1: Die geen partner hebben.
0: Nee, maar,
1: bewust of onbewust.
0: Maar din bij din, ja, dat hoor je. Je ziet een heleboel vrouwen, een heleboel mannen die alleen zijn en op zoek zijn wel naar een partner, hoor. Maar ja,
1: dus sommige vrouwen dan, hè? Ik praat veel met vrouwen, ik praat weinig met mannen.
0: Ja, natuurlijk, toe, voorzitter, maar het van vrouwen, het kari partij te
1: kaken. Jazeker, logisch toch?
0: Ha.
1: Dus heel veel vrouwen, ik zie twee groepen vrouwen eigenlijk.
0: Ja.
1: Ego groep, zo'n hele mooie, zo niet. Je hoeft het niet meer eens te zijn. Aan Bataila, maar Annalise of John Humph ondervinden, Carilla. Hoeft niet de waarheid te zijn. Dus ik heb één groep vrouwen waarbij je merkt dat ze gewoon zoveel pech hebben gehad.
0: Ja.
1: In de liefde,
0: ja.
1: In de relaties.
0: Ja.
1: Dat ze geen zin meer erin hebben.
0: Ja, begrijpelijk.
1: Dat ze denken van Sunna, Chordi, laat me liever alleen. Dan ben ik gelukkiger.
0: Ja.
1: Want ik heb al 1 keer, 2 keer, 3 keer mijn neus gestoten.
0: Ha.
1: Ik ga het niet nog een keer doen. Het is genoeg.
0: Yeah.
1: Laat me alleen. Ik zie wel. Hè? Ik heb geen enkele haast. Als je eigen te eigen al ook goed. Ik heb een prima leven zo. Ik ben met mijn kinderen. Dus die groep is groot.
0: Toen Hamar waren met Torbat jij zei.
1: Nou, oh, dat kan waren met toe. Oh, dat met.
0: Die,
1: je kunt het projecteren op jezelf.
0: Verhaal en wel lag je Hamar gaat wel.
1: Ham roze kleur over, maar jij niet blauw, niet blauw. Maar ja, ham jani la, tu doe ook een tijdje, ze krijgen roze blauw.
0: Hoorde. Nee, dat weet niet, hè, dat weet niet. Kijk, ham vol.
1: Nee, qua gedachten. Nee, dus die vrouwen, die zijn dan een beetje teleurgesteld
0: ja.
1: En denken van, hey, maar ik maak ook een groep vrouwen mee, die echt gewoon verbitterd is. Dus dat is geen teleurstelling meer, maar dat is gewoon echt een soort boosheid, een soort verbittering.
0: Ja.
1: Van nooit meer.
0: Nooit meer een man.
1: Die ene groep die staat ervoor open en die denkt van oké, ik heb wat pech gehad, misschien niet de juiste mensen.
0: Ja.
1: Maar die staat er wel ergens voor open nog.
0: Aha.
1: Geen haast, relax. Want weet je, hun leven gaat prima zo.
0: Don't
1: maar, die andere, maar er is ook een andere groep, en dat is een veel kleinere groep hoor, overigens. Die praten zo lelijk, zo slecht over elke man.
0: Ja.
1: Over elke relatie.
0: Ja.
1: Zelfs als die relatie oké is, hè, van hun zus of van hun dierbare. Maar ze staan echt etena negatief zitten ze erin in de wedstrijd.
0: Ja.
1: Dan denk ik bij mezelf, maar als je zo negatief erin zit, zo verbitterd, dan gaat het nooit goed komen.
0: Nah.
1: Want dan ben je gewoon een bitter mens geworden. Dan ben je geen leuk mens meer.
0: Ja.
1: Dat kan je zeggen, leuke Admike Paye. Als je zelf zo verbitterd bent over het leven en over wat het leven jou heeft gebracht of niet gebracht.
0: Hey,
1: dus je moet ook aan jezelf werken, hè, dames en heren.
0: Ja, voor beide
1: werk
0: natuurlijk.
1: Werk ook aan jezelf. Blijf een positief mens. Oh, wat je ook hebt meegemaakt, ga niet helemaal negatief. Het gaat jou kapot maken. En als je heel negatief bent, ga je negatieve energie uitstralen. Ga je ook negatieve mensen aantrekken. Sta liever positief in het leven.
0: Als er mensen negatief zijn, dan gaan ze naast het haakje allemaal
1: zitten. Ja, toch? Het kost energie toch, Lloyd?
0: Tuurlijk.
1: Een negatief persoon die geen zin heeft, die iedereen slecht vindt, die alles ina mooi, una mooi, sapje jo. Hey.
0: Bhag.
1: Het kost te veel energie. Dus ons advies is, Dr. Lloyd, ke advies ba. or Hamar advies ba. Stel je hart open. Wees niet verbitterd. Ga gewoon door met leven. Leven is te mooi. Te mooi om in bitterness, om bitter te zijn en door te brengen. Veel te mooi daarvoor.
0: Iets wat ik naar lijn toe bolje kreeg aan Radio P.
1: Roodje bolje.
0: Trouwens, mensen vragen van kon film, hij gaat je toen dikke donker reclame toen naar maken. Maar er zijn een heleboel vrouwen die nu vragen: kon film, hij gaat. En iemand heb ik op WhatsApp bericht bij jou eigenlijk. Iemand wil Arend, wees aardig tegen Lloyd hoor. Ben je niet aardig tegen mij?
1: Nee, maar die persoon heeft wel gelijk hoor. vanaf nu ga ik aardiger doen tegen je Lloyd. Abki toe je dat door. Abki hem gieuw lag op door. Opper.
0: Muria.
1: Muria pe muria.
0: Ja. Maar wel
1: mensen weten niet hoe lief ik ben. Mensen denken van deze man. Hè?
0: Ja, maar het waren wel met emoties hoor. Lachen emoties. Dus,
1: gelukkig.
0: Ze moet er wel om lachen.
1: Nee, maar Suna, als je niet een hele goede band hebt met elkaar.
0: Ja.
1: Kun je zo'n programma niet maken?
0: Nee, zeker niet. We weten.
1: Dat begrijpt gelukkig iedereen ook.
0: Ja, tuurlijk. Hamlok afnemen, Daniela.
1: Als je geen goede band hebt, moet je niet zo'n programma maken.
0: Maar dan programma in Abaniga.
1: Nou, dan moet je een ander soort programma gaan maken. Dan moet je het nieuws gaan lezen en that's it.
0: Nee, dat wordt een hele saaie programma. Maar
1: Hamlok Batiaila afnemen, omdat Hamlok Apenabati, Hamlok Eigenbati.
0: Ja.
1: Wij zijn één groot familie. Daarom kunnen wij zo praten.
0: Zo is dat. Maat hij eigenlijk modieke barimen met jij? Zullen we vandaag daarover hebben? Want anders... Modi is al geweest.
1: Dan is het momentum voorbij.
0: Ja, is het momentum voorbij. Na Mahan het Mijonail India zei... Kasibul, ja, is het de president of is het de minister of premier? Hoe noemen ze
1: prime,
0: dat?
1: Prime minister.
0: Prime minister.
1: PM.
0: PM. PM Narendra Modi was hier in Nederland. Vrijdag. Donderdag, Kerala. Vrijdag en zaterdag is hij naar Zweden gegaan. In een korte periode heeft hij een heleboel dingen hier in Nederland gedaan. Gailabiedekje, afsluitdek of wat was het nou ook alweer? Ja, heb je in Nederland, kon je maar naar Zeeland mee, in ieder geval. Heeft hij een heleboel dingetjes al meegemaakt in een korte periode. En een heleboel mensen ontmoet. Al Sanitjerki, Soekje, Nederlands congres, gewoon met 2000 mensen heeft hij daar ook toespraak gehouden. En een vergelijking gemaakt tussen de tulpen en de lotus. Lotus van India. Poolke Barime.
1: Kamal Kepulke
0: Barime. En met tulp heeft hij een vergelijking gemaakt. Jij hebt natuurlijk ook hem van dichtbij ontmoet. Waar, ja, Kam Admi, die hem hebben ontmoet in die periode. Die afgelopen dagen dat hij hier was. Jij was een van de gelukkigen.
1: Ja, nou ja, kijk, weet je wat dat is? Je kunt heel hoog opgeven, luid. En Biggie Fassi, toch? Van Dekham, Konchika, Liham, Kaya, weet je.
0: Ah.
1: En dat vind ik jammer, dat hoeft helemaal niet. Want Sunna, ook al is die man prime minister, het is maar een mens.
0: Het is een mens.
1: Gewoon een insaan, hij. Naki Bhagwanu, hij. Dus Bhagwan ke darsan kariye, dan is wat anders. Dan zou ik ook van de daken schreeuwen.
0: Ja.
1: Ki hame Bhagwan mil gaye, Bhagwan ke darsan kar leli.
0: Ja.
1: Dit is gewoon een mens. Natuurlijk heeft hij een hele bijzondere positie.
0: Mm-hmm.
1: Maar het blijft een mens.
0: Ja.
1: Maar als ik dan zie hoe mensen hem adoreren.
0: Ha.
1: Zijn voet willen kussen.
0: Ha.
1: Alsof hij God zelf is.
0: Ja.
1: Alsof hij een reïncarnatie is van God.
0: Ja.
1: Ik kan dat niet bevatten, maar misschien ben ik te nuchter daarvoor.
0: Ja.
1: En inderdaad, er waren een paar meetings in Nederland. De grote meeting was met 2000 man ongeveer.
0: Ha.
1: Volgens mij 1700 nog wat hoor, maar laat het even 2000 man houden.
0: Ja.
1: En niet 7000 of 8000 of 10.000.
0: Na met toe,
1: dat
0: congres
1: is
0: gewoon.
1: Niet waar.
0: Nee, zoveel mensen kunnen ook niet in de congres.
1: Kan dat niet hebben, nee. Sunne Walo. World Forum kan dat niet hebben. Dus al die verhalen die op internet worden geplaatst en links en rechts worden gedropt. Allemaal onzin, het is niet waar. Het waren 2000 man ongeveer, iets minder zelfs, in World Forum Theater. Wat heeft de Indiase ambassade gedaan? Want die heeft dat voor een deel hier geregeld. Even achtergrondinformatie, Lloyd, vinden mensen misschien wel leuk om
0: ja,
1: te horen.
0: Ja, natuurlijk, tuurlijk.
1: Dus Modi heeft een eigen team uit India.
0: Ja.
1: Dat team regelt alles.
0: Ja.
1: Want Modi ego offensief ze bezig, ja. Charme offensief aan de ene kant.
0: Ja.
1: En aan de andere kant ook gewoon een hele slimme dealmaker is hij.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, deals te maken voor India. Dus wat doet hij? Hij komt naar een aantal landen, waaronder Nederland.
0: Ja.
1: Uailhe, en hij heeft gelogeerd. Mensen vinden dat leuk om te weten van kan hij logeer, Carissa.
0: Ka, sutala.
1: Dat weet niemand. Althans niemand, heel weinig mensen. Hij heeft gelogeerd in Den Haag, in Marriott.
0: Ah, tja, oké.
1: Okay. En een dag voor World Forum, theater, want daar waren mensen uitgenodigd uit de Indiase gemeenschap, die actief zijn, dus allerlei organisaties, maar ook uit de Surinaamse Hindoestaanse organisaties.

0: Dan moest je een lijstje invullen en dan werd je op een lijst geplaatst en dan kreeg je een uitnodiging. Zo is dat gegaan. Er waren heel veel mensen, John, Sochatraha van Mang, Hamikai Sanamilal. Kijk, je moet wel actief zijn binnen organisaties.
1: Ja.
0: En dan krijg je dit soort uitnodigingen. Ja. Individueel is het wat lastiger, want dan, ja, wie ben je dan? Tenzij je iets belangrijks doet, dan kennen ze je individueel.
1: Ja.
0: Nou, zo hebben ze dus allerlei groeperingen uitgenodigd. De grootste groep waren Indiërs,
1: met een
0: Indiase roots rechtstreeks. En een deel was ook Surinaams.
1: Ha.
0: Er was ook een kleinere meeting, kleiner gezelschap. Nou, daar mocht ik bij zijn.
1: Ja.
0: Dat was leuk, moet ik zeggen, om mee te maken één keer. Maar ik vond het heel vermoeiend, want wij moesten daar een paar uur eerder al zijn.
1: Ha.
0: En dan moet je urenlang wachten.
1: Ja.
0: En geen drinken, geen eten. Je kunt niet eens meer naar het toilet gaan. Helemaal niks. Want hele zware security check.
1: Ja.
0: En net zoals in die films, zoals we dat zien.
1: Ja.
0: Hij heeft zijn eigen mensen uit India meegenomen. Groot deel.
1: Ja.
0: Beveiligers.
1: Ja.
0: Security mensen.
1: Aha.
0: Die staan inderdaad links, rechts van hem, heel veel mensen, ook met die koffers en zo.
1: Ja,
0: je gooit dagi-agi, dan heb je zo'n koffer, suitcase, die je voor kunt houden. Nou ja, heel, heel goed beveiligd, heel goed georganiseerd. Alleen, ik vond het minder leuk, omdat je 3 uur lang bijna moet wachten.
1: 10 ghanta, migado.
0: Nou ja, doe je ghanta. Ik overdrijf misschien een beetje.
1: Ja.
0: Je staat daar, je hebt geen stoel. Je staat daar en je kunt niet naar het toilet, je hebt geen drinken, je hebt niks. En het was wel een klein gezelschap. Dus Modi kwam binnen en ik stond als eerste daar. Dat was een geluk voor mij.
1: Ja.
0: Dus de eerste persoon die hij groette was ik.
1: Ja.
0: Dat was wel leuk.
1: En toen heb je
0: mocht geen telefoon bij je hebben. Je mocht geen camera bij je hebben.
1: Ja.
0: Dus we konden geen foto's ervan maken. Maar ik heb wel screenshots vanuit het filmpje wat is gemaakt door India.
1: Ja.
0: Want hij had zijn eigen mediateam meegenomen.
1: Ja.
0: Ik heb toen ook gevraagd aan hun, vooraf al ook hoor.
1: Ja.
0: Van, joh, kunnen we Modi 2 minuten spreken?
1: Ja.
0: Dat kon allemaal niet, want het was een heel strak programma. Er was een muzikaal optreden.
1: Ja.
0: Een Bakra-jongen ging zingen.
1: Ja, ik zag een filmpje, ja.
0: Ja, en een Bakani ging iets spelen en een Bakra ging tabla spelen. Nou ja. Ik vind dat altijd jammer. Maar dat is mijn dingen weer.
1: Ojito, ojito.
0: Ik denk, vergeet politiek even. Vergeet eventjes het beeld.
1: Ja.
0: Maar zij doen alles voor het beeld. Zij doen alles voor het imago.
1: Ja.
0: Want als die Bakra optreedt voor hem, is het veel mooier beeld misschien voor het Westen, dan wanneer Hindustanen of Indiërs optreden.
1: Maar kijken,
0: dus vanuit die gedachte snap ik het wel weer.
1: Okay,
0: en aan de andere kant denk ik van oké. Maar we hebben toch onze eigen goede mensen.
1: Tuurlijk.
0: Die dit ook konden. Minimaal even leuk.
1: Ja.
0: Misschien wel leuker.
1: Ja.
0: Dus ik ben heel kritisch nu. Hè? Aan de andere kant, die man heeft wel een bepaalde uitstraling.
1: Ha.
0: En aura. Dus als hij binnenkomt, dan komt er iets binnen. Maar dat is logisch.
1: Ja.
0: Als ik met 30 man binnen zou komen in één keer, Lloyd.
1: Dan komt er iemand binnen,
0: hoor. Dan heb ik ook een aura, hoor.
1: Ja,
0: dan heb ik ook een aura. Toch?
1: Zeker.
0: Als je 30 beveiligers om je hebt, links, rechts. En iedereen begint je naam te scanderen.
1: Ja. Dus,
0: heel aardig, hele aardige man. Heel fijn, leuk. Maar verder, je kon niet veel met hem. Dus dat bezoek was heel leuk.
1: Ja.
0: Maar dat bezoek was vooral bedoeld om zaken te doen. Ook.
1: Zaken te
0: Van
1: doen.
0: India is klaar. India is ready om zaken te doen met de wereld. En dat doet hij heel goed.
1: Ja.
0: Want Nederland, ASML, heeft weer contracten getekend. India is allerlei fabrieken aan het bouwen daar. Semiconductors, bla bla bla. Dus dat land is flink in opkomst nu. En hij, dat was prima.
1: Maar India, Loek Mahabharheg. Er zijn zoveel mensen, 1,5 miljard. Niet iedereen.
0: Bijna.
1: Niet iedereen. John Parley, collega's en India mee, want er zijn heel veel afgestudeerde jongeren daar, die kunnen niet aan baan komen. Want ego baan gaat in, had jaren een miljoen solliciteren. Dus die mensen kunnen daar geen baan krijgen. Dus daarvoor was hij ook hier naartoe gekomen, naar Europa, dus Nederland, waaronder Nederland, Zweden, om ook met de Nederlandse overheid te praten van Sunna, Hama et na de heer Hega doen een miljoen paralikerge, neem ze hier. Njape toen een gebruiker.
0: Het is een win-win natuurlijk. Hè? Dus India kan heel veel aan Nederland hebben, onder andere. Maar ook aan Zweden en Noorwegen. Al die plekken waar hij is geweest,
1: hè,
0: na Nederland.
1: Yeah.
0: Al die plekken. Maar wij kunnen India ook gebruiken. Dus het is een win-win. En in potentie is het wel.

0: een grootmacht. Het is nog geen grootmacht, als je het aan mij vraagt. Mm-hmm. Behalve in aantallen mensen.
1: Ja.
0: Daarin is het wel een grootmacht. Maar het is wel een potentieel heel sterk land waar je veel mee kunt doen. En als het een beetje stabiel blijft, weinig problemen, hè, tussen moslims of hindoes, of als ze dat een beetje goed houden,
1: ja,
0: en een democratie blijven, niet alleen in woord, maar daadwerkelijk, ja, dan heeft India een gouden toekomst. Dus je kunt er eigenlijk niet meer omheen. De komende decennia wordt India steeds belangrijker. Of het nou gaat om mensen die heel veel weten, dus expats, kennis, economie, kenniswerkers, hè, die naar Europa komen, naar Nederland komen of Amerika. Je hebt ze gewoon nodig, want ze zijn supergoed opgeleid.
1: Ja.
0: In China trouwens, in China zijn ze ook goed opgeleid, maar hun probleem van China is, in China of India geen verschil. In China hebben ze ook hele goede opleidingen, maar het probleem is dat ze geen Engels praten of niet goed.
1: Dat is hun barrière, zeg maar. Hè?
0: Dat is hun grootste bottleneck dit moment.
1: Ja. Ja.
0: Er zijn heel veel ingenieurs, er zijn heel veel slimme jongens in China. Die populatie is even groot als van India.
1: Ja.
0: Alleen China heeft dus kennis. Als het om kenniswerkers gaat, heb je meer aan India worldwide.
1: Ha.
0: Vanwege de educatie in Engels.
1: Ja.
0: Dan aan China. Dus daarin heeft India wel een voorsprong. Alleen India produceert zelf nog heel weinig. Als je kijkt naar China.
1: Tot dan aan China produceert
0: is, China is de fabriek van de wereld.
1: Het is de fabriek van de wereld, ja. Maar denk je dat.
0: En China en India is dat nog lang niet. Dus je hebt verschillende economieën waar je mee te maken hebt.
1: Ja.
0: Maar India is een rising star. China is een rising star. We kunnen er niet omheen. Dus Europa's positie.
1: Komt die hol,
0: juist omdat. Nou ja, komt die zwakker hoor.
1: Zwakker hol, ja.
0: Omdat die alliantie met Amerika op dit moment niet goed werkt ook.
1: Ja.
0: Dus Amerika zal ook nieuwe partners zoeken. Die is al bezig, hè?
1: Ja.
0: Ook het Ocelet Rusland ook een partner. Ah. Echte vijanden, hè? Die heulen die met elkaar.
1: Ja.
0: En Europa wil liever geen vriendjes zijn met Moskou op dit moment.
1: Nee.
0: Zolang ze met Oekraïne bezig zijn. Maar op termijn gaat het wel gebeuren, hoor.
1: Ja.
0: Dus ja,
1: ja,
0: het is wel een tijd van geopolitiek, Lloyd, waarin de kaarten opnieuw worden geschud.
1: Ja, nou ja, interessante tijden, Anand. Het is al, ik ben daar bezig, maar je hebt heel veel tories, dus je hebt nog vijf minuten.
0: Komende
1: dagen zullen die tories, maar heb je ze
0: nog genoteerd? Nee, komende dagen. Nee.
1: Ja.
0: Ik ga dit even snel zeggen, toch? Komende dagen.
1: Ha.
0: Dus Aatje, je gaat grijs, toch? Dik Baharwa, dik. Grijs en grauw.
1: Ja.
0: Maar zo neem alo, vanaf vrijdag, hè, gaan we richting 30 graden in Nederland. Het wordt prachtig. Het weekend was aanbolito. Zaterdag ik dus bezig bij Rehmar Barbecue. Dus bij je raad keudono.
1: Maar we gaan van het ene extreem naar het andere extreem. Hoe kan dat nou opeens zo?
0: Nou ja, we leven in een extreme wereld. In een extreme wereld. Van ieder zijn uiter. Maar ik weet niet anders, hoor, Lloyd. Echt waar.
1: Ja.
0: Mensen zeggen dat dit komt door klimaatverandering. Het zal wel. Hoi, ik ben geen wetenschapper. Maar dit is van altijd, hoor, eerlijk gezegd. Oepanietje.
1: Yeah.
0: Dus in elk geval bereid je voor. Ik verheug me erop. Aatje, door dat grijs en grauw. Hè. Zometeen gaat het wegtrekken, heb ik begrepen.
1: Yeah.
0: Dan wordt het weer een lekker. Hè. Dan kun je wandeling maken. Maar in elk geval de komende dagen vanaf Bian.
1: Maar
0: vanaf
1: toen morgen, barbecue kan
0: regelen. Wat 30 graden.
1: Ja, wat vind je van barbecue? Wat vind je het lekkers? Makai, goos, jinga?
0: Combinatie.
1: Ja.
0: Maar ik ben geen grote barbecuer. Hè, maar ik vind die gezelligheid leuk.
1: Gezelligheid.
0: Want als je een barbecue organiseert, kun je een paar mensen uitnodigen.
1: Ha? Zeker.
0: Het gaat niet om het eten. Bij jou wel. Bij Lloyd wel.
1: Bij jou komen mensen die zichzelf uitnodigen. Dus ja.
0: Mensen nodigen zichzelf uit. Ha. Het is gezellig.
1: Gezellig.
0: Is leuk. Dat vind ik leuk.
1: Ja.
0: Trouwens, wat ik ben vergeten om te doen, hè, Lloyd.
1: Kon je gelijk
0: doen. Maar op hem direct, Jaila bericht wat door het houden.
1: Ha.
0: Ik wil schaafijs hebben thuis.
1: Schaafijs.
0: Dus hammetje hier ijswa apra keke frisawa me. Ik heb
1: direct.
0: Het al gezegd, toch? Nou, hoe ik jullie vorige keer om kerken. Dus ik ga straks naar huis.
1: Ha.
0: Dan ga ik in een bloemenbak.
1: In een bloemenbak. Wat doe bolere bloemenbak?
0: In een langwerpige bloemenbak. Ga ik water zetten.
1: Ja.
0: Met een beetje zout. Nou, hoe je? Niet meer kwartier.
1: Hoe ga ik er niet meer kwartier in?
0: te aiswa or jabber hoiga or kamtis.
1: Maar dat is zo toch naar rega aiswa?
0: Nee, een beetje niet, maar dat is goed voor
1: een beetje niet
0: de ijsvorming en zo.
1: Na, ik heb een hele pakje daar, maar een beetje niet meer.
0: Na, toch, dat is niet meer, Jan. En die stroop moet al klaar zijn, vind ik, voor vrijdag.
1: Maar dat kan jij zelf maken, toch?
0: Ah, toch, zeker, toch?
1: Kun je ze al, ja.
0: En ik heb een schaaf. Aha. Dus ik heb een schaaf. Ik kan schaven.
1: Dus.
0: Toen mag je hem toch een beetje, baby, schaaf eens wat. Toen ga je maar je 1 euro die je zo aan schaaf eens.
1: Geen scheve schaaf, toch? Maar gewoon echt een goede schaaf.
0: Nee, rechte
1: dus, schaaf.
0: Dus, maar schaaf eis en barbecue. En dat is gezellig, man, Nederland.
1: Heerlijk.
0: Dikkie Orkontje, Bhaiya Singh.
1: Aha.
0: Bhaiya Singh, denk je toch, kon je die kale Bhaiya Singh over?
1: Bhaiya Singh?
0: Jetsin,
1: ja, die meneer, die krijgt rechtbank. Levenslang. Hij mag levenslang.
0: Rechtbank.
1: Ja?
0: Sorry?
1: Ha, ook, hij mag.
0: Zet Amerikaanse straf zien om naar levenslang.
1: In Nederland, maar
0: de rechtbank in Amsterdam heeft de Amerikaanse gevangenisstraf van Jetsin Singh omgezet in een levenslange gevangenisstraf in Nederland.
1: En dan is die man 80 jaar, dan
0: Singh
1: moet hij nog.
0: Singh is 81, werd in de VS veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en stiefdochter en de uitlokking daarvan. Daarvoor kreeg hij 56 jaar tot levenslang.
1: Ja.
0: In maart werd hij overgebracht naar Nederland en nu verblijft hij in de PI Haaglanden, Scheveningen, waar hij permanente zorg krijgt. Hij is terminaal ziek en lijdt aan acute leukemie. Singh wil in het bijzijn van zijn familie sterven. Dus het gaat niet zo goed met meneer Singh.
1: Mm.
0: Dus best wel tragisch allemaal, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dus, Iego bericht radio normaal trip hier betalen. Oor dekhi kon bericht haiga loid. We gaan het hebben in deze dag over de asielinstroom.
1: Oh ja.
0: Okay, het gevoel versus de dingen, de feiten. Oor ego chich haiga, je hoeft niet meer naar Duitsland om boodschappen te doen.
1: Oh ja.
0: Toen zoals je hem zei, sasta mee boodschap kan leven in Duitsland. Nee, hoeft niet. Duitsers komen nu naar Nederland om boodschap te doen. Hoe vind je die?
1: Maar waarom?
0: En met name Aldi en Lidl zijn verwikkeld in een prijzenoorlog.
1: Ja.
0: En Dirk en Foma, die doen ook mee nu.
1: Ja.
0: Dus die winnen aan marktaandelen op dit moment. Dus sommige producten, eigen merkwali. Dus huismerk, die worden voor heel weinig geld verkocht. Sommige producten zelfs onder de kostprijs. Dus daar leiden ze zelfs verlies op.
1: Oké.
0: Want KHWG, mensen gaan naar bijvoorbeeld een winkel, 1 supermarkt.
1: Ha.
0: Ze gaan niet naar 3. Of ik had goed gezien, want daarvoor zijn ze gegaan ook.
1: Ja.
0: Maar ze kopen nog wat dingen bij. En daar gokken ze dan op. Maar nu komen dus Duitsers naar Nederland om te winkelen. Hoe vind je die?
1: Hey, dat is, dus wij hoeven niet meer naar Duitsland. We kunnen gewoon rustig hier naar die winkels gaan om hier je boodschappen te doen.
0: Klaar. AC Duitsland naar jou. Goeie doen.
1: Nou, kijk jij benzine laatste keer. Kijk jij met je elektrische auto's moet je weer gaan opladen en dat soort dingen. Naar door.
0: Mooi.
1: Nee.
0: Laat maar. Ik koop mijn Kalpol wel hier hoor.
1: Oh, Kalpol. Ja, mooi. Mensen, Kalpol is een merk met paracetamol merk. Maar oké, dankjewel Arend. Een fijne middag.
0: Fijne middag, yes. Groetjes, yes. Okay. Hoi.
1: Ja, de gaaf is nu. Ujala's Coffee Chai Middagshow. Ja. Van wereldnieuws naar Bollywood Fight. Dit is jouw Ujala middag op Ujala Radio. Ah, dit is jouw middag op Ujala Radio. Vandaag hadden we het over de koude meidagen. En de komend weekend mooi weer hier. Barbecue, massale zonvakanties die geboekt worden. Omdat fraude bij bedrijven, het bizarre grensdorp Barlem. Nou zo, oh ja, dat zijn we vergeten. Dit was Ujala's middag. Midday coffee chai. Mijn hoeloid Mahavir en Saat die Anand Chandrika Singh. Maak ondanks het weer iets moois van je middag. En vergeet niet, Tunabhulie, zelfs op grijze dagen kan muziek van Ujala nog steeds zon geven. Ujala de weer, toch? Janne.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Twee BOA's van de NS in Rotterdam gaan vanaf vandaag op pad met een wapenstok. De proef duurt een jaar en geldt uiteindelijk voor 75 spoorboa's. Volgens de NS is de maatregel nodig omdat medewerkers vaker te maken krijgen met agressie en geweld. Boa's kregen vooraf een speciale training. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, mijn Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Mijn Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din आप हमसे बात कर सकते हैं।
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Het wegdek is er slecht aan toe. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door een auto met pech. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. Op de A28 Groningen-Zwolle bij Westerbork 5 kilometer file en een kwartier op onthoud. De N34 is een ongeluk gebeurd bij Odoren. In beide richtingen is de vertraging ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Twee BOA's van de NS in Rotterdam gaan vanaf vandaag op pad met een wapenstok. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een cryptomunt die gekoppeld is aan de euro. En het Verenigd Koninkrijk versoepelt bepaalde sancties op Russische olieproducten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Het wegdek is er slecht aan toe. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door een auto met pech. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. Op de A28 Groningen-Zwolle bij Westerbork 5 kilometer file en een kwartier op onthoud. De N34 is een ongeluk gebeurd bij Odoren. In beide richtingen is de vertraging ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Twee BOA's van de NS in Rotterdam gaan vanaf vandaag op pad met een wapenstok. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een cryptomunt die gekoppeld is aan de euro. En het Verenigd Koninkrijk versoepelt bepaalde sancties op Russische olieproducten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, I love you.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Volgens de NOS blijkt dat bij lokale protesten tegen asielopvang in ongeveer 4 op de 10 gevallen mensen van buiten de betreffende gemeente worden aangehouden. De politie ziet dat sommige demonstraties worden beïnvloed door groepen als Defend Netherlands en het netwerk Identitair Verzet. Burgemeesters waarschuwen dat een deel van de buitenstaanders komt om onrust te veroorzaken. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro-stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk rommelig op de weg. Onder andere file op de A2 Utrecht Den Bosch bij knooppunt Everdingen. De vertraging is daar 10 minuten. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel een kwartier vertraging door een bus met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En door werkzaamheden een lange file op de A28 Assen, Zwolle, tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork, 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio gaat helemaal los.
3: Los.
2: Volume Torah Barhaye. Zet je volume wat hoger. Ujala Radio per. Ab aap sunye ye shandar sinahma pesh kiya ja raha hai aapke liye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Oekraïne ontvangt binnenkort het eerste deel van de EU-lening van 90 miljard euro. Volgens de NOS blijkt dat bij lokale protesten tegen asielopvang in ongeveer 4 op de 10 gevallen mensen van buiten de betreffende gemeente worden aangehouden. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. En Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankconsortium voor de ontwikkeling van een cryptomunt die gekoppeld is aan de euro. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio. Groeien met je business of next level gaan? Oezana Radio brengt je daar. Mail naar info@oezana.nl en ontdek de mogelijkheden. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Oezana Radio per vermaas aap deze te heet. Pandra vermaas voor maar €100 op Oezana Radio. Stuur je mail naar info@oezana.nl.

0: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. In het Friese Veenwouden is brand uitgebroken in een loods van dierenpark Sanjesso. Daarbij zijn meerdere dieren omgekomen. Een deel kon worden gered. In de loods zaten kleine dieren zoals schapen, konijnen en cavia's. Voor het gebied is een NL-alert verstuurd vanwege rookontwikkeling. De brandweer bestrijdt het vuur met meerdere korpsen. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Remember masoom the bekhabar.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je voor Everdingen 10 minuten vertraging vanwege het slechte wegdek. En verderop tussen Geldermalsen en knooppunt Empel een half uur vertraging. Voor bergingswerk is de rechterreis ook dicht. Bij Amsterdam viel op de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen Amsterdam West en Buitenveldert doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Apujala Radio, tu jaane hai toh, my favorite radio station.
3: Apujala Radio ko sun rahe hai, jahan geet aur sangeet ke saath, yaadein dil ke aur kareeb aa jaate hai.

You are. Ujala Radio Headlines. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. In het Friese Veenwouden is brand uitgebroken in een loods van dierenpark Sanjuszoo. Daarbij zijn meerdere dieren omgekomen. Oekraïne ontvangt binnenkort het eerste deel van de EU-lening van 90 miljard euro. En de Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je voor Everdingen 10 minuten vertraging vanwege het slechte wegdek. En verderop tussen Geldermalsen en knooppunt Empel een half uur vertraging. Voor bergingswerk is de rechterreis ook dicht. Bij Amsterdam viel op de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen Amsterdam West en Buitenveldert doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoogstad.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel het door Shadi honne wel het zijn wel door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandra Vermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel het door Shadi honne wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. In het Friese Veenwouden is brand uitgebroken in een loods van dierenpark Sanjes Zoo. Daarbij zijn meerdere dieren omgekomen. Een deel kon worden gered. In de loods zaten kleine dieren zoals schapen, konijnen en cavia's. Voor het gebied is een NL-alert verstuurd vanwege rookontwikkeling. De brandweer bestrijdt het vuur met meerdere korpsen. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

Coffee Time Middagshow. Het is vandaag woensdag 20 mei al. Oranje programma. Ham, wie zullen we in de headlines van vandaag? Aska Summerjaar. En vandaag natuurlijk ook met Anne en Jendrika Singh. Waar gaan we het vandaag over hebben? Aanschrijf programma, koffie chime. En wie afzulina, het horen er mee aan en willen hebben.

बिन लगता नहीं भैया आपने सुने उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है कॉफी चाय मेरा शो में सुन वालों और यहीं से हम ला रहे हैं हेडलाइंस फॉर फंदाह आज के समाचार क्या है आज के समाचार क्या है हेडलाइंस फ्रॉम फंदाह 20 मई कॉफी चाय मेरा शो में Nederlanders boeken massaal zonvakantie door de koude meimaand. Ja, ja. Maar ja. Op zich weekend met toch? Behoud mooi weer hier, hè? Het is een weekend waarbij de temperaturen richting de 30 graden zal gaan. Terrassen blijven opvallend leeg door regen en frisse wind. Ja. 1 op de 10 bedrijven in de Benelux meldt zware fraude gevallen. Bijzonder grensgeval van Barle-Nassau gaat wereldwijd viraal. Nou ja, Amdani Kon kan niet, hè, maar dat hoor je dan zometeen uitgebreid. Dunia Bharkis van het jaar. Congo opent extra ebola-centra na snelle verspreiding van virus. Britse reality show offline gehaald na ernstige beschuldigingen. In Iran gaan protestbeelden van jonge vrouwen viraal op social media. En wereldwijd groot discussie over smartphonegebruik onder jongeren. Daar hebben we gisteren over gehad. Aapsonder he, Ujala's. Coffee chai, middagshow. Goedemiddag Nederland. Dit is Ujala's. Midday, coffee chai. Buiten lijkt het meer oktober dan bijna zomer. Dat is het toch? Het is een oktober en een poundje gekregen. Dus daarom lijkt het meer op oktober dan zomer. Maar binnen maken we het weer gezellig. En natuurlijk met Ujala. En van opvallend nieuws uit Nederland tot bizarre verhalen die wereldwijd viraal gaan. En natuurlijk hebben we Anand Chandrika Singh met zijn Tories. Mijn Hulloid Mahabi en zometeen is het de pauze, hè? Middag pauze. Het was ook een keer pauze, ja? Dus neem je pauze ook. Neem je moment van een kopje koffie of een kopje chai.

gisteren eindigde hij wel met het bericht van vrouwen. Hè? Vooral voor de vrouwen. Tujan Uhega, voorzitter van de Vrouwen Hitkari Partij. Hij is echt voorzitter van de Vrouwen Hitkari Partij. Hij komt voor de rechten op van de vrouwen. Dat is aanend hoor. Tutulunjan Rehe. Hij is echt voor de vrouwen. Dus gisteren zei hij, Kanya Bolis Rahavan Soen, Aurutlong, vrouwen, Soen, Jator Admi, Ekroch na Klahakari, of Ekroch Bankerde Klahakari se Bankerdega, dan is er wat aan de hand. Dus dan moet je wel alert op zijn. Are you ready for the dance? Are you ready for the dance? Tujanlik Kush Gerber Hega. Nou ja, ik wil straks wat meer daarover horen van hem. En dan 60 seconden met Hamapko, Samadjar Badare. Veel Nederlanders lijken het koude weer zat te zijn en boeken opvallend veel last minute zonvakanties richting Spanje, Turkije, Dubai. Dubai? Hoezo Dubai? Want de oorlog ook aan die hand te nageten. Ondertussen blijven terrassen op veel plekken rustiger dan normaal voor deze periode van het jaar. De paraplu verkoopt momenteel beter dan zonnebrand. Opvallend economisch nieuws. Bijna 9 op de 10 bedrijven in de Benelux hebben inmiddels te maken gehad met fraude of fraudepogingen. En online gaat het bijzonder Nederlands verhaal rond over Barle Nassau, waar huizen letterlijk door twee landen tegelijk lopen. Buitenlandse media noemen het opnieuw een van de vreemdste grenzen ter wereld. Internationaal maakt Congo zich zorgen over snelle verspreiding van ebola. Extra behandelcentra worden geopend. In Engeland is een populaire reality show tijdelijk offline gehaald na ernstige beschuldigingen rondom opnames. En op social media gaan beelden viraal uit Iran, waar jonge vrouwen protesteren met opvallende symbolische acties. Dit was het korte nieuws op Ujala. You are Ujala Radio. Je hebt een hele Ujala Radio gezien. Al wie ze met jou en Toris Abiyav Sulina. Ujala ke zirela hai jayega. Bahar ke mausam bahut kharab hai. Bahut barish hai. Aur ghar ke andar mein aapke motor car mein garmi hi garmi hai. Main Ujala.

0: Amsterdam.
1: You are Ujala Radio in Anand. Anand, welkom. Aap aaiye virajman ho jaiye.
0: मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ. निश्चिंत रहिए आप, बालक निश्चिंत रहिए.
1: विराजमान हो जाइए. खा मा लेकर सिटे. खा तू सिटे. नेम प्लाट.
0: इफ बैठ जाइए आगे लोग थोड़ा से. हम ठड़ा बतियाए
1: ना तोख.
0: Eigenlijk is dat wel gezond.
1: Zitten is het nieuwe roken, hè, zeggen ze.
0: Is echt verschrikkelijk. En wij zitten. हम लोग इतना बैठ बैठ के करीला सब कुछ.
1: जितना तू बैठे उतने तो पेटवा लिखरिया. दिस as je sit dan druk je je buik naar voren, hè. Weet je dat?
0: Weet je dat zittend naar toilet gaan ook niet goed is? Je moet hurkend naar toilet gaan. Ja,
1: maar dat deed ik wel in Suriname, hoor. In Japan bijtkekabelen, hè. Op een kamerkarilla. Maar in Suriname, want jana, want zijn naam is Bakajari, we noemden dat Tati of zoiets.
0: Ja, buiten Bahire.
1: En dan ging daar hurkend zitten, hè. Naki, je kan ook niet daar zitten, maar toen lakri hega, hé, abij maar weer slaap op kaart liggen, hamde niet kiroa euro liker jagen, maar ze, hé, ik ga niet helemaal in details treden, maar
0: je moet snel kunnen vluchten, bedoel je.
1: Boys, je hebt ook van die kikkers die dan ook in die tati zitten en zo. Is erg, hoor. No man, ik wil niet meer naar die tijd terug.
0: Dus op een kantje, Johan, hebben we vaak bolet dat Purana admin na jane mooi ze. Ze doen maar wat.
1: Ja.
0: En nu blijkt dat Purana gebruiken, John de Haan. Dat die eigenlijk best wel doordacht waren en goed waren voor je lichaam ook. Dus op onderzoek met blijkt geweest dat als je hurkend naar het toilet gaat, hè, de boodschap nummer 2. He, als je dat gaat doen, hurken, dat het beter is voor je lichaam.
1: Ja.
0: Dan is je stoelgang ook minder verstoord.
1: Maar dat betekent dus dat je in
0: Europa
1: heel Nederland...
0: Europa met
1: Ja, Bol, Europa met
0: Nederland. Nederland met heel Europa mee, maar ook in India nu. Al die toiletten zijn op zithoogte. Dus dat je relaxed kunt zitten. Maar je lichaam, die geeft dan het signaal dat je gewoon kursie bij buitenbaten. Terwijl het ook het eigen douchestand met je knieën.
1: Ja.
0: Je knieën moeten hoger omhoog zijn dan je. Hè. Dus en nu blijkt wetenschappelijk dat een veel betere methode is, Lloyd.
1: Ja.
0: En trouwens, toen aardse hurken buit je, of toiletpapier na gebruik kan je.
1: Je moet een bidet.
0: Dat schijnt ook veel hygiënischer te zijn, hè?
1: Wat? Dus
0: je moet gewoon panie zeggen. Gewoon panie zeggen, doe je, hè?
1: Maar dat deed je vroeger toch ook?
0: En dat is veel hygiënischer.
1: Zeker. Dus, maar dat betekent dat we in heel Europa, Nederland, we hebben ook geen toilet op bedelden. En dan krijgen we de situatie zoals je in Dubai hebt, in de moslimlanden. Heb je nog steeds...
0: Je moet hurkend gaan.
1: Turkije, heb je van die toiletten dat je hurkend moet zitten, ja?
0: Je moet hurkend gaan bij je. In Frankrijk, wat dacht je daarvan?
1: Maar waarom zijn we op dit onderwerp nu gekomen?
0: Omdat thara. Hem werd toen thara karwaaien er, ooit zei.
1: Virajman ho jaiye.
0: Hem bijtelijk wat die, hem relax.
1: Kom de koffie eraan, koffie, hallo. Ja,
0: koffie. Hem niet keer koffie alleen gehad. Ik zie niemand.
1: Ja. Dan heb jij.
0: Tamili.
1: Ja.
0: Voetballers, toen voetbal kreeg je dat al.
1: Hem bij kreeg voetbal, hè?
0: Ik hoop voor jou dat jij niet te veel kopt.
1: Nou.
0: Behoed kop kan je toen janneka hoe je
1: dat ook.
0: Al die onderzoeken zijn er al.
1: Moria karab hoe jij gaat.
0: Ha, pagla jij je. Denk je, Lloyd Goumega, pagla.

0: die blijven maar doorgaan. Dus eigenlijk is het advies, tenzij je profvoetballer weer wilde of zo. Maar als je gewoon voetbalt voor je plezier, probeer zo min mogelijk te koppen.
1: Na kopter.
0: Het is niet erg. Het is niet erg dat je niet kopt. Laat je ploeggenoten maar boos worden op je. Het is niet erg.
1: Ja.
0: Maar hoofd tegen hoofd. Hoofd tegen bal. Ja. Elke keer hoe. Dus balwa jitne jor ai utne jor toke kop kerek parigab.
1: Ja.
0: En dan ga je kracht erachter zetten en dan richting geven. Dus je hersenen krijgen elke keer een klap, hè?
1: Ja.
0: En dat is niet gezond voor je hersenen, Lloyd.
1: Nee, zeker niet.
0: Op hier een onderzoek bij Leba, Amsterdam, UMC.
1: Ha?
0: Nou, nieuwste onderzoek hier, ja. Echt van een aantal dagen terug. 18 mei keer. Als je het naar mij ba. Als je. Hoeveel mei leven we nu?
1: 20 mei.
0: Dus twee dagen terug keer in nieuws, ja. Amsterdam, UMC, uitvoerig, onderzoek Carisba. Blijken we elke keer dat je kopt, dat er eigenlijk acute hersenschade optreedt. Je vindt dan stofjes in het bloed. Mm-hmm. En aan de hand daarvan kunnen ze het meten. Kunwa me ajaiga. En dan kunnen ze het meten. En als je dat elke dag structureel blijft doen, elke keer, Lloyd, dan kan hoe je gaat.
1: Ja, dat doe ik. Moriak Harabojega, toch? Dus dan beschadig je je hersenen.
0: Dus je moet een beetje uitkijken bij je.
1: Maar die
0: voetbal
1: gelegen. Maar voetballen wel een keertje. Ja, ik wil iets bij een keer gelegen. Ik wil helm bij een keer zijn. Ik gelegen op voetbal.
0: Maar dan moet je wel hele speciale helmen hebben. Nee, want helemaal je nou mooi de dan gaat hij niet goed beschermen. Hè?
1: Nee. Ja,
0: dus dat moet wel een hele speciale helm zijn.
1: Dan liever maar gewoon niet meer koppen dan.
0: Ja, je kunt later misschien dement raken zelfs eerder. Hè? Maar in elk geval, er moet nieuw beleid komen. Zeker voor amateurvoetbal.
1: Ja.
0: Maar daar leer je het vaak, toch? Je hebt chota bate, getalenteerd bate, tormai bate, toke lejaiga, voetbalclub. Toe koop fanatiek kelie. Jetne laai kerie, goal, jetne wegkop kerie, otne admi boli wa. Hier goed barka talent ba.
1: Ja.
0: Maar let een beetje op.
1: Ja.
0: Wel
1: ja, goed, ja, daarom heet het voetbal, hè? Voetbal. Je balt met je voeten, hè?
0: Ja, maar koppen is een belangrijk onderdeel, Lloyd.
1: Komt er wel heel verkeerd uit wat ik net zei. Maar goed, oké. Ja, voetbal. Dan moet je maar.
0: Wat jij kreeg, Thomas. Je kon sport toekeregen, wat jij kreeg. Trouwens, in Hindustani bolis ham sport karila.
1: Kon sport kreeg in Hindustani eigenlijk?
0: Hindustani bolie, aaj raat ke hem jal sport kare. Okar matlab na hai ki ujai basketball khelo volleyball. Okar matlab hai ki raat ke
1: ujai ko ghoome,
0: mauja kare, ghoome,
1: mauja hi mauja.
0: En dat noemen wij sport.
1: Maar ja, hem log Hindustani mein sport kamti hem log karila hai. Eigenlijk is dat wel jammer, hè?
0: Nee, wij zijn niet echt sportief. Zeker geen fysieke sporten. Dus
1: ja.
0: Denksport, John Heijgaan.
1: Hoe
0: zat je met hem, Karila?
1: Dambord, Karta, Troefjol, hoe zat je met hem?
0: Maar fysieke sporten niet echt.
1: Fysieke hoor. Niet, nee. Ja. Maar, wat,
0: maar Dik India gaat naar Barca. 1,5 miljard bijna.
1: Ja, ja.
0: 1,4 passagier, dus 1,5. Ja. Ja, dus dik het naar Barkaiga, maar je dek je sport mee.
1: Ah.
0: Ja, dan stelt het niet heel veel voor. Behalve op een paar dingen na.
1: Ja,
0: zo.
1: Ja.
0: Maar, dus fysiek leggen we het af, Lloyd.
1: Ja, zeker.
0: Hamloke kana, pina, opbouw, lichaamsopbouw. Ja, dat kunnen we niet.
1: Nee.
0: Maar mentaal zijn we heel sterk, gelukkig.
1: Ja, zeker.
0: Dus we compenseren het met onze chalaki.
1: Hamloke chalaki, en ja, we zijn goed in geld. Hè. We worden ook niet zomaar genoemd, hè? De Joden van het Oosten, toch? Die Indiërs, hè?
0: Nee, terecht. En ik weet niet of dat een compliment is tegenwoordig.
1: Maar, hè? Ja, moeten we...
0: Trouwens, Daru.
1: Ja.
0: Daruja, Lloyd, daruja.
1: Daruja.
0: Hamlok, je bolle jij sport keren, dat bedoel ik meestal. Ja, toch, dansie, daru. Ik
1: kan
0: het gewoon borrelen, en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dat bedoelen de meeste mensen. Hè? Nu is het zo dat als je 1-2 borreltjes pakt, wat na erg na je zaait. Hoi zeg, hè. Maar als je helemaal drongen wordt.
1: Ja.
0: Je bent helemaal ladderzat.
1: Ja.
0: Deze bolle bakra.
1: In de nasa chut, hè? In de.
0: Ik dan nasa, ohi me. Kito, ik dan vrolijk hoi gele, kito, ik dan agressief hoi gele.
1: Agressief hoi gele, ja.
0: Dan is het niet meer leuk, hè?
1: Nee, natuurlijk niet. En je moet ook aan jezelf denken. Kijk, je mag 1 of 2 glazen wel drinken. Maar als je kon een goed jaar pielen, hè? De indam ze. Ja, zo'n jongen graag. Maar dan gaan mensen ook andere dingen over je zeggen.

0: natuurlijk. Hè, van,
1: hey, ook denk da, nee, maar je verpest het voor jezelf en je verpest het voor andere
0: omgeving,
1: mensen.
0: Dus, ja.
1: Dus daarom zei Bachai Kerie, we hebben het vaak behandeld hier. Zeker bij koffie en chai.
0: Ja.
1: En koffie en chai en daru klinkt niet, hè?
0: Nee, koffie, chai, daru, nee. Nee, dat klinkt helemaal niet.
1: Daru kan hem ook een trefoe hebben, dus een pas.
0: Nee.
1: Maar dus de heer en niet alcoholist, Baloid, zonder dat ze het zelf doorhebben of willen toegeven. Hoe vind je die?
0: Hé, maar dat is heel raar. Ja, nee, dus, dat zou ik. Ja.
1: Er zijn heel veel mensen die elke dag gewoon tussendoor, hè, terwijl kampeuba.
0: Ja, ja.
1: Gewoon maar de wega, coach.
0: Kampeuba en dan maar de wega.
1: Want heel admi is uit gharese naar kampeuba.
0: Ja, maar dat
1: is. Dus een paar dagen.
0: Dat kan toch niet? Dat kan ik,
1: nee,
0: je kan
1: echt
0: niet.
1: Waar. Nee, echt waar. Onderzoekjaar. Onderzoekjaar.
0: Maar dat is...
1: Onderzoek.
0: Tijdens je werk... krap, en wat dan ook... dan kan je ontslagen worden. Ik bedoel, daar roep je...
1: Nee, maar je gaat het niet direct zien. Je gaat het ook niet direct merken.
0: Nee, maar...
1: En die mensen...
0: Ja.
1: Adem jij John Piega of over het jaar... Nee, weet je? Doe nou eens een
0: ja.
1: John Piega...
0: Ja.
1: ook een lichaam wat gewintie hoe jijga, 1 shot, 2 shot, 3 shot.
0: Ja.
1: Dus hoe opnieuw ik heb uitleg kan van sunna, ik functioneer gewoon normaal hoor.
0: Ah.
1: Ik functioneer zelfs beter. Ik functioneer beter als ik 1, 2 borreltjes op heb. Dus wat gebeurt er?
0: Wat een onzin.
1: Ja. Is hij deze thuiswerken, ja, daar heen.
0: Ja, ja, ja.
1: Er zijn heel veel mensen die in de middag, ik wist dat niet hoor, ik lees het in het onderzoek,
0: ja.
1: John middag ke surukar de wega mareke,
0: ja,
1: terwijl maar... kampe babbe,
0: hey.
1: 1 baje ke baad,
0: ja.
1: To ego wijntje pilega, hoe kan karega bhi?
0: Ja.
1: Or ego wijn piega, ego tweede wijn pies, ego borreltje pilees,
0: ja. Ja.
1: Dus je moet wel een beetje uitkijken, nee, Sunewalo.
0: Ik zeg meteen,
1: dat je zelf niet voor de gek houdt.
0: Stoppen met thuiswerken, hè? Maar naar kantoor iedereen, hè?
1: Ha, dus zo'n Anmiego drongen rega ik dan. Dan ga je het merken toch? Van met een dubbele tong praten of wankelen of glazige ogen.
0: Ja.
1: Je merkt het aan iemand.
0: Ja.
1: Maar als je die persoon niet ziet en die persoon zit achter de laptop te werken.
0: Ja.
1: Maar goed, moeilijk kan na het hoor. Ook kan moeilijk rega. Trouwens, het blijkt dat je het net parhalen mee heega. Otene jada piega, hoe vind je die?
0: Maar hoe zou dat dan komen? Wat? Ja, hoe onderzoek wat hij legt, maar hij weet het niet wat hij.
1: Ham sochila dat ze denken van sunna, ik heb een stressvolle baan, ik moet me ontspannen.
0: Ja.
1: En ik wil niet continu het gevoel hebben dat ik een fout heb gemaakt of
0: niet. Dus ik neem maar.
1: Dus dan drink je het weg.
0: Ja.
1: Dus wat jij het horas is, denk aan jezelf. Denk.
0: Nee, ja.
1: Wees eerlijk. Als jij zo'n alcoholist bent, toch? Een verborgen alcoholist bijna, hè? Een normaal functionerende alcoholist bijna, dan moet je toch wel nadenken, want op termijn toch het toer degen.
0: Ja, 100. Maar zo'n kabel, ik heb het nu je toch over die dingen hebt. Hè? Oh ja, koffie, chai en cognac.
1: Ook cognac, hoe is dat?
0: Ja, met een C. Ik hou wel van cognac. Maar zo'n... nu toch
1: ham janila, ham senabol, ham janila. Hamar cognac wordt alleen kele janila.
0: Maar...
1: niet een borreltje. Lloyd pak gewoon een hele fles, klaar.
0: Dit is een mooi bruggetje naar iets wat ik je wilde vragen al de hele tijd. Je weet wat HG betekent, toch?
1: HG?
0: Ha.
1: Amla Janila?
0: Huiselijk geweld.
1: Ik weet niet wat.
0: Huiselijk geweld.
1: Oh, HG. Ik denk aan schoonmaakproducten. HG.
0: Nee. HG, huiselijk geweld.
1: Ik denk aan hoogglans.
0: Patatjalal Hega. En ik heb het wel van iemand gehoord een keertje van Sunna. Weekend Hovega. Of als lang weekend of bedakir he. Zoals we de afgelopen tijd hebben gehad. In het weekend of op zondag krijgt de politie heel veel meldingen van huiselijk geweld. En dan, natuurlijk, de dader is... Oh, dat komt toe, maar de daders zijn meestal de mannen. Hè? Wat gebeurt er met de mannen dat ze hun... Ja, dat ze geweld plegen tegen hun vrouw of wie dan ook?
1: Ja, excessen, hè. Dus ook er met lip heiga eigenlijk. Ki bahut jada ho jayega emotie. Bahut jada ho jayega daru.
0: Ja.
1: Bahut jada ho jayega vermoeidheid.
0: Ja.
1: Or, dan gaan ze tekeer.
0: Ja, maar...
1: Dan gaat het fout, Lloyd.
0: Maar jij bent de voorzitter van de Vrouw Hitkari-partij. Die mannen moeten gewoon rustig blijven in zulke situaties, toch? Kijk je haat wat je aan weet toe.
1: Nou, zo'n haatjelawek is sowieso fout, hega. Chai John situatie mee. Dus die mannen die dat doen, die moeten echt nagaan bij zichzelf.
0: Ha.
1: Waarom ze hun handen nodig hebben.
0: Ja.
1: Oké, okay, gewoon moe, hega. Apa moe ha sebat, ja. Na hatwa chalawa. Moe ha chalawa, maar na hatwa.
0: Ja.
1: Maar kan hovega, of dat ja moe ha chalawega soms.
0: Ha.
1: Dus die praat en die is verbaal sterker.
0: Zeker.
1: Over het algemeen zijn vrouwen verbaal sterker. En die mannen die hebben daar geen weerwoord op.
0: Ha.
1: En die lopen klem in dat proces. En die komen in de knoei met zichzelf. En die gaan dan vervolgens in plaats van te praten. Als je nak hali ego relatie met haiga tussen man en een vrouw luidt. Maar ego mai baap or ego larka me bi ehi problemo haiga vaak.
0: Ja.
1: Larkoa, hamlok bolil Hindustani me i mo chalaweiga.
0: Ha.
1: Precies die term.
0: Ja.
1: Van hou je mond.
0: Ja.
1: Toen moet je laten. Dat ga je dan horen.
0: Ha.
1: Terwijl Larkoa mange discussieer krijgt. Mij ze, baap ze. Maar dat vinden wij niet respectvol.
0: Aha.
1: Dan krijg je hetzelfde effect dat mij baap het na gussa ho jaiga. Ki Larkoa ke go tamacha mariga.
0: Ja.
1: In een relatie, man-vrouw relatie, heb je min of meer hetzelfde.
0: Ja.
1: En die man, die is fysiek waarschijnlijk wat sterker over het algemeen.
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja.
1: Dus die grijpt naar dat instrument.
0: Maar waarom?
1: En dat is nou net iets wat je niet moet doen.
0: Ja, maar waarom
1: maar
0: zijn.
1: Daardoor maak je het erger.
0: Waarom zijn mannen dus niet. kunnen ze niet. Nabat jij, Paul. Waarom
1: mannen
0: kunnen ze
1: zijn
0: dat
1: verbaal
0: niet?
1: Gewoon van nature minder sterk. Heel simpel. Dus ik wil natuurlijk iets bij jou. Vrouwen
0: het heeft niks te maken met niveau, kon niveau, ketubate,
1: kon nee, ja, nou ja, al die dingen spelen een beetje een rol. Maar zelfs mannen die een academische graad hebben,
0: ja,
1: zo,
0: ja.
1: Die bij hun zie je die eigenschap ook.
0: Ja.
1: Dat zij verbaal, en ze vinden het minder interessant vaak ook, hè, om over al die dingen te praten, urenlang.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zijn ze er klaar mee. En dan,
0: ja.
1: Dan of lopen ze weg, of ik wil la parma rega, of dat soort dingen. Maar dat is juist wat je niet moet doen.
0: Nou,
1: trouwens, ik wil film taken trekken.
0: Gewoon film toch?
1: De film waar mee, een film waar ik reclame naar kan hebben. Maar film waar mee, ik wil spangtje toewegen. Dus er is een man en een vrouw, ze zijn verliefd op elkaar. Helemaal, smoorverliefd.
0: Ja.
1: En die vrouw, die ontmoet een andere man.
0: Hey.
1: Even in een nutshell.
0: Ja.
1: En daar krijgt ze ook gevoelens voor.
0: Huh?
1: Voor die andere man.
0: Huh?
1: Terwijl ze eigenlijk smoorverliefd is op die eerste man.
0: Eerste man, ja.
1: En op een gegeven moment komt die eerste man daarachter.
0: Ha.
1: En die eerste man denkt van, hey, kon mogelijkheden met haiga.
0: Ha.
1: Mogelijkheid één is,
0: ja.
1: Ik zeg tegen die vrouw, klaar.
0: Ja.
1: Toe dek kakkerse kega.
0: Ja.
1: Ik wil niks meer met je te maken hebben, toe apendik.
0: Mm-hmm.
1: Want je bent ontrouw.
0: Ja,
1: zo.
0: Ja.
1: En toen heeft die man een nieuwe methode ontwikkeld, Lloyd.
0: Oh, nou, vertel, we zijn benieuwd.
1: Geil aurat ya sebolis sunna. Ham toke etna lobby karila, toch?
0: Ja.
1: Ki ham toke mauka deila dat je ook met die andere man mag omgaan.
0: Aha.
1: Je hoeft niet monogaam te zijn.
0: Hede.
1: Dan beginnen we een driehoeksrelatie.
0: Sang.
1: Ha. Hoe vind je die?
0: Nou.
1: En wat gebeurt er? Die vrouw denkt op dat moment, hey, deze man is zo begripvol.
0: Open-minded.
1: Deze man is zo lief.
0: Ja.
1: Laat ik maar bij deze man blijven ook.
0: Ja.
1: Is het toch?
0: Maar wat de kaap heb ik wel nu meer gezegd dan?
1: Ik ben veel meer een takila door. Om veel meer dicht heb ik dan dat hij zich in kamer gaat hier. Dus dat is. Dus ik word chalaki ook bij dicht.
0: Ja, ja,
1: om je relatie te redden.
0: Om je relatie te redden.
1: Het hoeft niet altijd met gussa. Het hoeft niet altijd met gussa.
0: Nee, je moet andere tactieken ook proberen. Maar ja, op zich.
1: Wacht die man nooit. Waar is die koffie van me gebleven?
0: Ik weet het niet. Suna, je moet het niet. Toen ik kan niet helemaal overleven. Tot zo'n bolito. Ik ben heel slecht voor mijn gasten.
1: Je bent echt verschrikkelijk slecht, hoor. Ham jij op een regel kan hebben.
0: Toen regel kan hebben. Koffie
1: aan. Regel kan hebben.
0: Ja, dus. Maar het is een mooie.
1: Ik doe sarbat. Lloyd? Tori en Derbat.
0: Haat het ook Tori Derbat. Maar wil je.
1: Kan jij met Otomerelli dus moeilijker gaan?
0: Maar kijk, hoe kabelen Apentoria mij afkeren? Kan jij toebelen over die rode vlag, Biggie vlag? Van als een man op een dag niks meer tegen je zegt, dan is er iets aan de hand. Ha, Utoria.
1: Oké, wacht die dan even liggen kon je oude mangi laten.
0: Voordat je weer helemaal vergeet. Nou, ze noemen absoluut een koffie chai. En vandaag de derde letter C is cognac, maar liever noem ik dat niet.
1: Dus waar hebben we het gisteren over gehad? Even tussendoor, Hamlok Bolli. Ik heb een chortatje, Hamlok Kalinja.
0: Ik heb een chortatje einde, Pemlok Bolli. Van als de man op een dag niet meer klaagt over jou naar de vrouw toe, hè? Dan is er wat aan de hand.
1: Dan heeft die man dus een punt bereikt.
0: Ja.
1: Dat het hem niet meer interesseert. Hij is er klaar mee.
0: Zij is helemaal klaar, of hij is helemaal klaar met jou.
1: Na zij, Nabolia. Ja, hij.
0: hij is helemaal klaar met jou.
1: Bechara, Bolia, Bechara.
0: Bechara.
1: Na is helemaal klaar.
0: Klaar met je.
1: Ja. Dus Kahowega in de praktijk. Adamia, Munna, Bechara.
0: Munna.
1: Bechara boli ja ki Munna boli ja.
0: Munna.
1: Munna hardam boli hega. Chaudiya ke ko naam de dija to loit.
0: Munni.
1: Na Munni ya, Rita.
0: Rita.
1: Rita. Munna boli altijd Rita se. Rita. Ichi jua anders hoi seke to. Rita. Aise bhi kar seke to. Rita. Ik ben hier een beetje verdrietig over. Rita. Een beetje jouw naam moeilijk.
0: Rita, ja. Hamar kapora tu natri ki kelle aaj.
1: O Rita kabolega, tu Rita kelto loit?
0: Ham Rita kelli. Heb je wat aan je hand of zo?
1: Ja, kun je niet zelf doen?
0: Kun je niet zelf doen? kun jij vandaag koken?
1: Munna, ik ben niet je moeder, hè? Munna, ik ben niet je moeder, hè? Munna, ik ben geen huishoudelijke hulp van jou, hoor.
0: Ja, vraag iemand anders.
1: Ik ben je vrouw, hè?
0: Ja.
1: Dus Munna krijgt elke keer deksel op zijn neus. Munna, bichara.
0: Denk toe kakers.
1: Hier, doe je 10 baris bitel, Munna, ke upper.
0: Ja.
1: Rood eihaal.
0: Eihaal.
1: Deksel op zijn neus. Ja. Op een gegeven moment denkt Munna van... laat maar, ik heb er geen zin meer in... om elke keer uitgekafferd te worden... en op mijn plek worden gezet.
0: Ja.
1: Koffie mangila, chowria, zei chowria, me bole, ga zelf maken.
0: Orat ja denigrerend, wat jij het erover... hè, torebare
1: meer. Geen liefde, maar lik op stuk. Direct, bam.
0: Direct, bam.
1: Munna A bolis, Rita bolis ABC.
0: Don.
1: Dus Munna... En Munna is op een gegeven moment klaar ermee.
0: Ja.
1: En dan gaat Munna niks meer zeggen.
0: Nee,
1: klaar.
0: Nee.
1: Munna bhojaiga suga.
0: Absuga, maar absuga hoi ke...
1: Maar absuga jou hoi ke te gevaar toe bate. Gevaar. Gevaar zonder met toe eigen Rita. Rita, ab toe bachai kreeg. Toe sochega Rita, ki dek, ik heb die man van me veranderd.
0: Ja.
1: Ik heb die man van me acha rasta pe le li, sidha rasta pe le li. Oké, hem sikha de li.
0: Terwijl ik kop Munna veranderd heb.
1: Maar Munna is ongelukkig geworden.
0: Ha.
1: En Munna, ke vertaalslag heb kontje rehi, hoe ik na ek din boli sunna. Rita, hem jaila.
0: Ha.
1: Dus Munna je kuch na boli ga.
0: Ja.
1: Munna na klaag kreeg. Te kuch aan de hand he, Rita, te bachai kreeg.
0: Ab Munna boli ki hem
1: dus
0: jaila.
1: Dus laat Munna liever klagen. Laat hem liever klagen en doen.
0: Jij klaagt kan je met de kusna bolie.
1: Nou, na kusna bolie, maar je moet niet elke keer bazig zijn en elke keer weer Munna de nek omdraaien.
0: Ja.
1: Moet Munna ook leven dan?
0: Ja.
1: Allee, hoe kon ik Munna heer? Maar koffie eigen.
0: We gaan het weer horen. Ja, denk toen weer horen he, ga. Ik heb het mooiste te horen. He. En dan gaan we nu horen hoe jij je eerste slokje neemt. Sonolo, Abi, neem ook een slokje van je koffie of van je chai of je water. Doe het je snappietje. Ja, daar komt hij. Ja, hier komt hij dan. Ai. Lekker hoor.
1: Lekker man.
0: Lekker hoor. Heerlijk, bakje koffie. Dus Aatjamlok, dat Tori Hega, dus dat ik eigenlijk van die serieuze dingen eigenlijk niet wil bespreken, maar
1: dan wel. Karija, toch?
0: Nou ja, karija? Ik wil...
1: Hamlok, toro redactie, Hega, kono.
0: Hamlok, toro cashmile, Hega.
1: Kutschnaai, kusjes.
0: Maar ik wil wel weten van...
1: Trouwens, je bent wel een attractie geworden, hè, Lloyd. Mensen willen je ontmoeten, hè.
0: Ham attractie, Barty? Maar waarom ben ik een attractie?
1: Op Hamlok evenement, Hega, dan gaan we jou... Onsteeds zetten en programmeren.
0: Maar wie wil mij zien? Ik zie er jong uit.
1: Al die fans van jou.
0: Ik zie er jong uit, maar ik ben kaal.
1: Nee, maar mensen zijn gewoon benieuwd naar jou. Van, kee heige, ja, riedem je.
0: Ha. Nou ja, oké. Okay.
1: Dus binnenkort.
0: Hè? Binnenkort.
1: Ik wil show met hem lukken.
0: Ja. Nou ja,
1: kijk hier.
0: Maar dan kunnen wij... Koffie, chai en Chandrika Singh. Dan kunnen wij op het podium een show geven.
1: Wij kunnen een show geven, live.
0: Ja, live direct.
1: Dat zou wat zijn. Ja, natuurlijk. In de pauze ook nog.
0: Dus 15
1: we kunnen
0: minuten,
1: dat doen, hè, een keer.
0: 15 minuten voor het einde van de pauze doen wij onze sketch op het podium.
1: Maar zouden mensen naar ons willen kijken en luisteren?
0: Ja, natuurlijk.
1: Gewoon in een live omgeving.
0: Ja, natuurlijk. Waarom niet? Als wij zo op de radio kunnen praten en een soort podcast-achtig programma maken. Ja, waarom zouden we niet op het podium kunnen doen?
1: Kan je aan mij bharpakoi? Arena bharpakoi?
0: Nou ja, arena bharpakoi. Maar we kunnen wel meer vaart vol krijgen natuurlijk. Hè?
1: We gaan wel een zaal vol krijgen.
0: We krijgen wel een zaal vol natuurlijk.
1: Toen zo tjega loid, koi naiga toke takken.
0: Ja. Dat is waar.
1: Dat zijn we helaas niet.
0: Nee,
1: dus dat zijn we niet. Hamlok heb je
0: eigen taken, ja. Nee, koi naai eigen taken.
1: Tenzij koi toke ego bericht partij op looit, ham toke dekhe mangi
0: la. Ah, ja, dat kan.
1: Ja.
0: Nou ja, goed.
1: Dus ego dusar baat hai, trouwens, looit.
0: Ha?
1: Mane man wali baat.
0: Mane man.
1: Aaj sabere, na ki kaal raat ke, ki aaj sabere.
0: Ha.
1: Mane man ham sochli.
0: Mane man.
1: Aur aapan aurat ke bolli.
0: Ha.
1: धर्मपत्नी के बोल ली
0: हाँ
1: कि कितना सीलख आदमी है गाय के गो और औरत
0: हाँ
1: इंसान
0: या
1: जोन 50 बरिस हो गए बा
0: हाँ
1: उसे ज्यादा सोम्स
0: या
1: और अब्बे अपन प्यार खो जाएगा
0: Maar die zijn er hoor, die zijn er zat. Hè? Die zijn
1: dus
0: er
1: dat
0: zat.
1: Ze nog op zoek zijn naar hun liefde, naar de ware liefde.
0: Ja.
1: Naar de ware.
0: Ja, ware
1: je
0: liefde.
1: Je bent al 50 jaar oud. En je bent nog steeds op zoek naar de ware.
0: Maar
1: kitna verdrietig ga je jou eigenlijk.
0: Maar aan een bestaat de ware liefde wel?
1: Nou ja, ik weet het niet, maar ik denk het wel. Kijk, soms heb je het gevoel van dit is mijn partner, toch?
0: Ha.
1: En op deze persoon ben ik verliefd en ja, op deze persoon hou ik. Dat is er.
0: Dat gevoel heb ik altijd.
1: Toch heb ik een heel erg gevoel. Toch heb ik een hapta ego ware van je milega. Elke week heb jij een nieuwe ware. Nee, maar jij bent geen normaal mens. Maar normaal mens, Lloyd. Die is op zoek naar de ware.
0: Boy.
1: Als je jong bent, dan ben je op zoek naar de ware. Oké, prima. Maar op een gegeven moment ben je 30.
0: Ja.
1: Dan heb je de ware nog niet gevonden. Dan ben je 40.
0: Ja.
1: Heb je de ware nog niet gevonden?
0: Ja.
1: Dan ben je 50. Dan heb je de ware nog. En dan zeg je ook tegen mij. Van abbena beta jullie ook hebben. Abbem khojila.
0: Ja.
1: Maar je bent al 50.
0: Ja.
1: Door adha jivan bid je. Adha jivan se jada.
0: Ja.
1: En je hebt nog steeds niet de ware ontdekt. Eigenlijk zit daar best wel iets triest in.
0: Ja. Maar ja toch? Maar misschien ben je dan te kritisch. Of je wilt je niet binden. Je wilt je eigenlijk niet binden. Want je ziet, je kijkt naar je omgeving. Je maakt misschien dingetjes mee. Dus ja, dan word je toch een beetje voorzichtiger misschien. Hè?
1: Dus hamna jani la ham verklaring bhi na maila dewe ma sunne walo to aap lage sochiye bahut der na aguriye
0: nahi to der ho jaye
1: nit tan lang wachte op de ware sait hoy sait na hoy ga ik weet het niet natuurlijk moet je kritisch blijven na ki jone samne aaye ohi ke saath to shuru kar de maar je moet een beetje misschien ook denken van hamme na milale is dat pure pech of ligt het ook een beetje aan mij, aan mijn eisen? Of misschien wat ik te bieden heb? Ik weet het niet, hè? Kan een combinatie zijn van dingen, Lloyd.
0: Maar wat je hebt toen gezegd, man met kassen, toen moet je aan mijn eigen...
1: Omdat
0: je aan alleenstaande mannen en vrouwen denkt...
1: Ohi vele moa john takken
0: tegen.
1: Dus die man is al 50, boven de 50.
0: Ja.
1: En hij is nog steeds niet de ware tegengekomen.
0: Ja.
1: Abbetalak, idhar udhar.
0: Ja.
1: Ohi me bhiral ba rommel me.
0: Ja. Ja, kakker
1: hier. Ta i relatie, ta u relatie.
0: Ja.
1: Hamna maatre i toke soche, maar onbewust moest ik aan jou denken.
0: Hamet het probleem aan mij, hè? Ja, maar duze probleem. Hamet het duze probleem, hè?
1: Toke bahut jada waar, hè? Ja. Nee, maar er zijn heel veel mensen die nu ook alleen zijn, hè?
0: Ja, dat is wel triest.
1: Die geen partner hebben. Nee, maar, bewust maar, of onbewust.
0: Maar dien bij dien, ja, dat hoor je. Je ziet een heleboel vrouwen, een heleboel mannen die alleen zijn en op zoek zijn wel naar een partner, hoor. Maar ja,
1: dus sommige vrouwen dan, hè? Ik praat veel met vrouwen, ik praat weinig met mannen.
0: Ja, natuurlijk, toe, voorzitter, maar het is van vrouwen, het kan die partij te kaken.
1: Jazeker, logisch toch? Ha. Dus heel veel vrouwen, ik zie twee groepen vrouwen eigenlijk.
0: Ja.
1: Ego-groep, heiga, zo nu wel een mooie seizoen, je hoeft het niet mee eens te zijn, gaan bataillen, maar Annalise of John Humph ondervinden, Carilla. Hoeft niet de waarheid te zijn. Dus ik heb één groep vrouwen waarbij je merkt dat ze gewoon zoveel pech hebben gehad.
0: Ja.
1: In de liefde, ja. In de relaties. Ja. Dat ze geen zin meer erin hebben.
0: Ja, begrijpelijk.
1: Dat ze denken van Sunna, Jordi, laat me liever alleen. Dan ben ik gelukkiger.
0: Ja.
1: Want ik heb al één keer, twee keer, drie keer mijn neus gestoten.
0: Ha.
1: Ik ga het niet nog een keer doen. Het is genoeg.
0: Yeah.
1: Laat me alleen. Ik zie wel. Hè? Ik heb geen enkele haast. Als je eigen, ook goed. Ik heb een prima leven zo. Ik ben met mijn kinderen. Dus die groep is groot.
0: Toen Hamar waren met Torbat jij zei.
1: Nou, dat kan ik niet. Je kunt het projecteren op jezelf.
0: Verhalen, wat lag je aan Margaret?
1: Ham roze kleur over, maar jij bent niet blauw. Niet blauw. Maar ja, ham Janila, toen doe ik het die hoise kijken, roze blauw.
0: Dat weet niet, hè? Dat weet niet. Kijk, ham vol.
1: Nee, qua gedachte. Nee, dus die vrouwen die zijn dan een beetje teleurgesteld.
0: Ja.
1: En denken van, hé. Maar ik maak ook een groep vrouwen mee.
0: Ja.
1: Die echt gewoon verbitterd is. Dus dat is geen teleurstelling meer, maar dat is gewoon echt een soort boosheid, een soort verbittering.
0: Ja.
1: Van nooit meer.
0: Nooit meer een man.
1: Die ene groep die staat ervoor open en die denkt van oké, ik heb wat pech gehad, misschien niet de juiste mensen.
0: Ja.
1: Maar die staat er wel ergens voor open nog. Geen haast, relax. Want weet je, hun leven gaat prima zo. Zelfs als die relatie oké is, hè, van hun zus of van hun dierbaren.
0: Dat is ook een milde hebbelijke.
1: Maar ze staan echt etana. Negatief zitten ze erin in de wedstrijd.
0: Ja.
1: Dan denk ik bij mezelf, maar als je zo negatief erin zit, zo verbitterd, dan gaat het nooit goed komen.
0: Nah.
1: Want dan ben je gewoon een bitter mens geworden. Dan ben je geen leuk mens meer.
0: Ja.
1: Dat kan je zeggen, leuke Admike Paye. Als je zelf zo verbitterd bent over het leven en over wat het leven jou heeft gebracht of niet gebracht.
0: Hey,
1: dus je moet ook aan jezelf werken, hè?
0: Ja.
1: Dames en heren.
0: Ja, voor beide
1: werk
0: natuurlijk.
1: Werk ook aan jezelf. Blijf een positief mens. Oh, wat je ook hebt meegemaakt. Ga niet helemaal negatief. Het gaat jou kapot maken. En als je heel negatief bent, ga je negatieve energie uitstralen. Ga je ook negatieve mensen aantrekken. Sta liever positief in het leven.
0: Als er mensen negatief zijn, dan gaan ze naast je langs.
1: Gaat toch? Het kost energie toch, Lloyd?
0: Tuurlijk.
1: Een negatief persoon die geen zin heeft, die iedereen slecht vindt, die alles mooi. Sapchiju, hey.
0: Bhag.
1: Het kost te veel energie. Dus ons advies is, Dr. Lloyd, ke advies ba. or Hamar advies ba. Stel je open, stel je hart open. Wees niet verbitterd. Ga gewoon door met leven. Leven is te mooi om in bitterness, om bitter te zijn en door te brengen. Veel is te mooi daarvoor.
0: Het is wat ik naar lijn toe boltje kreeg aan Radio P.
1: Roodje bolsekila.
0: Trouwens, mensen vragen van kon film, hij gaat je toen dikke donkere reclame toen naar maken. Maar er zijn een heleboel vrouwen die nu vragen: kon film, hij gaat. En iemand heb ik over WhatsApp bericht eigenlijk. Iemand wil Arend, wees aardig tegen Lloyd hoor. Ben je niet aardig tegen mij?
1: Nee, maar die persoon heeft wel gelijk hoor. vanaf nu ga ik aardiger doen tegen je Lloyd. Abki toi jeta tor, abki ham ghiu lagap tor oper.
0: Muria.
1: Muria pe.
0: Ja. Maar wel
1: mensen weten niet hoe lief ik ben. Mensen denken van, deze man. Hè.
0: Maar het waren wel met emoties hoor. Lachen emoties. Dus,
1: gelukkig.
0: Ze moet er wel om lachen.
1: Nee, maar Sunna, als je niet een hele goede band hebt met elkaar.
0: Ja.
1: kun je zo'n programma niet maken.
0: Nee, zeker niet. We
1: en
0: weten,
1: dat begrijpt gelukkig iedereen ook.
0: Ja, tuurlijk. Hamlok afnemen, Daniela.
1: Als je geen goede band hebt, moet je niet zo'n programma maken.
0: Maar dan programma je naar Baniga.
1: Nou, dan moet je een ander soort programma gaan maken. Dan moet je het nieuws gaan lezen en that's it.
0: Nee, dat wordt een hele saaie programma. Maar
1: Hamlok Batiaile afnemen, omdat Hamlok Apenabati, Hamlok Eigenbati. Hamlok, hè?
0: Ja.
1: Wij zijn één groot familie. Daarom kunnen wij zo praten.
0: Zo is dat. Maar die eigenlijk moet ik maar in met jij. Zullen we vandaag daarover hebben? Want anders. Tim Wabi biedt jij dat toch? Want ja, Modi is al geweest.
1: Dan is het momentum voorbij.
0: Ja, is het momentum voorbij. Nou, Mahan, het Mijonail Hega India. Kasibulja, is de president of is het minister of premier? Hoe noemen ze
1: prime,
0: dat?
1: Prime minister. PM.
0: PM Narendra Modi was hier in Nederland. Vrijdag. Donderdag, Kerala. Vrijdag en zaterdag is hij naar Zweden gegaan. In een korte periode heeft hij een heleboel dingen hier in Nederland gedaan. Gailabiedekje, afsluitdek. Of wat was er nou ook alweer? Ja, heb je. In Nederland kon je maar naar Zeeland mee, in ieder geval. Heeft hij heleboel dingetjes al meegemaakt in een korte periode. En een heleboel mensen ontmoet. Aur Sanitjerki, Suke, Nederlands congres. Gewoon mee met 2000 mensen. Heeft hij daar ook toespraak gehouden. En een vergelijking gemaakt tussen de tulpen en de lotus. Lotus van India. Poelke Barime.
1: Kamal ke poelke
0: Barime. En met tulp heeft hij een vergelijking gemaakt. Jij hebt natuurlijk ook hem van dichtbij ontmoet. Waar, ja, Kam Admi, die hem hebben ontmoet in die periode. Die afgelopen dagen dat hij hier was. Jij was een van de gelukkigen.
1: Ja, nou ja, kijk, weet je wat het is? Je kunt heel hoog opgeven, luid. En die gifasi, toch? Van dekham, konchika, liham, kaya, weet je. En dat vind ik jammer, dat hoeft helemaal niet. Want Sunna, ook al is die man prime minister, het is maar een mens.
0: Het is een mens.
1: Gewoon een insaan, haiga. Naki bhagwanu, haiga. Dus bhagwan ke darsan kariye, dan is wat anders. Dan zou ik ook van de daken schreeuwen.
0: Ja.
1: Ki hame bhagwan mil gaye, bhagwan ke darsan kar leli.
0: Ja.
1: Dit is gewoon een mens. Natuurlijk heeft hij een hele bijzondere positie.
0: Mm-hmm.
1: Maar het blijft een mens.
0: Ja.
1: Maar als ik dan zie hoe mensen hem adoreren.
0: Ha.
1: Zijn voet willen kussen.
0: Ha.
1: Alsof hij God zelf is.
0: Ja.
1: Alsof hij een reïncarnatie is van God.
0: Ja.
1: Ik kan dat niet bevatten, maar misschien ben ik te nuchter daarvoor.
0: Ja.
1: En inderdaad, er waren een paar meetings in Nederland. De grote meeting was met 2000 man ongeveer.
0: Ha.
1: Volgens mij 1700 nog wat hoor, maar laten we het even op 2000 man houden.
0: Ja.
1: En niet 7000 of 8000 of 10.000.
0: Nou, met toe congres gewoon.
1: Dat is niet waar.
0: Nee, zoveel mensen kunnen ook niet in het
1: Forum kan dat niet hebben, zo Nevalo. World Forum kan dat niet hebben. Dus al die verhalen die op internet worden geplaatst en links en rechts worden gedropt. Allemaal onzin. Het is niet waar. Het waren 2000 man ongeveer, iets minder zelfs. In World Forum Theater. Wat heeft de Indiase ambassade gedaan? Want die heeft dat voor een deel hier geregeld. Even achtergrondinformatie, luid, vinden mensen misschien wel leuk om te horen.
0: Ja, natuurlijk, tuurlijk.
1: Dus Modi heeft een eigen team uit India.
0: Ja.
1: Dat team regelt alles.
0: Ja.
1: Want Modi is offensief bezig, ja. Charme offensief aan de ene kant.
0: Ja.
1: En aan de andere kant ook gewoon een hele slimme dealmaker is hij.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, deals te maken voor India. Dus wat doet hij? Hij komt naar een aantal landen, waaronder Nederland.
0: Ja.
1: Oeilhe, en hij heeft gelogeerd. Mensen vinden dat leuk om te weten van kan logeer, Carissa.
0: Ka,
1: dat weet niemand, althans niemand, heel weinig mensen. Hij heeft gelogeerd in Den Haag, in Marriott.
0: Acha, oké. Okay.
1: En een dag voor World Forum, theater, want daar waren mensen uitgenodigd uit de Indiase gemeenschap, die actief zijn, dus allerlei organisaties, maar ook uit de Hindoestaanse, Surinaams-Hindoestaanse organisaties waren mensen uitgenodigd. Dan moest je een lijstje invullen en dan werd je op een lijst geplaatst en dan kreeg je een uitnodiging. Zo is het gegaan. Er waren heel veel mensen, John, Sochatra van Mang, Hamikai Sanamilal. Kijk, je moet wel actief zijn binnen organisaties en dan krijg je dit soort uitnodigingen. Individueel is het wat lastiger, want dan, wie ben je dan? toch? Tenzij je iets belangrijks doet, dan kennen ze je individueel.
0: Ja.
1: Nou, zo hebben ze dus allerlei groeperingen uitgenodigd. De grootste groep waren Indiërs,
0: ja,
1: met een Indiaanse roots rechtstreeks. En een deel was ook Surinaams. Er was ook een kleinere meeting, een kleiner gezelschap. Nou, daar mocht ik bij zijn.
0: Ja.
1: Dat was leuk, moet ik zeggen, om mee te maken één keer. Maar ik vond het heel vermoeiend, want wij moesten daar een paar uur eerder al zijn.
0: Ja.
1: En dan moet je urenlang wachten.
0: Ja.
1: En geen drinken, geen eten. Je kunt niet eens meer naar het toilet gaan, helemaal niks. Want hele zware security check.
0: Ja.
1: En net zoals in die films, zoals we dat zien.
0: Ja.
1: Hij heeft zijn eigen mensen uit India meegenomen, groot deel.
0: Ja.
1: Beveiligers,
0: ja,
1: security mensen.
0: Aha.
1: Die staan inderdaad links en rechts van hem. Heel veel mensen, ook met die koffers en zo.
0: Ja.
1: Je gooit dagi-agi, dan heb je zo'n koffer, suitcase,
0: ja,
1: die je voor kunt houden. Nou ja, heel, heel goed beveiligd, heel goed georganiseerd. Alleen nog, ik vond het minder leuk, omdat je 3 uur lang bijna moet wachten.
0: 10 ghanta, migado.
1: Nou ja, 2 ghanta. Ik overdrijf misschien een beetje.
0: Ja.
1: Maar je staat daar, je hebt geen stoel. Je staat daar en je kunt niet naar het toilet. Je hebt geen drinken, je hebt niks. En het was wel een klein gezelschap. Dus Modi kwam binnen en ik stond als eerste daar. Dat was een geluk voor mij.
0: Ja.
1: Dus de eerste persoon die hij groette, was ik.
0: Ja.
1: Dat was wel leuk.
0: En toen heb
1: je mocht geen telefoon bij je hebben. Je mocht geen camera bij je hebben.
0: Ja.
1: Dus we konden geen foto's ervan maken. Maar ik heb wel screenshots vanuit het filmpje, wat is gemaakt door India.
0: Ja.
1: Want hij had zijn eigen mediateam meegenomen.
0: Ja.
1: Ik heb toen ook gevraagd aan hun, vooraf al ook hoor.
0: Ja.
1: Van, joh, kunnen we Modi 2 minuten spreken?
0: Ja.
1: Dat kon allemaal niet, want het was een heel strak programma. Er was een muzikaal optreden, Lloyd. Een Bakra-jongen ging zingen.
0: Ja, ik zag een filmpje, ja.
1: Ja, en een Bakani ging iets spelen en een Bakra ging tabla spelen. Nou, ik vind dat altijd jammer, maar dat is mijn dingen weer.
0: Ojito, ojito.
1: Ik denk, vergeet politiek even, vergeet eventjes het beeld.
0: Ja.
1: Maar zij doen alles voor het beeld. Zij doen alles voor het imago.
0: Yeah.
1: Want als die Bakra optreedt voor hem, is het veel mooier beeld misschien voor het Westen dan wanneer Hindustanen of Indiërs optreden.
0: Maar kijk,
1: dus vanuit die gedachte snap ik het wel weer.
0: Okay,
1: en aan de andere kant denk ik van maar we hebben toch onze eigen goede mensen.
0: Tuurlijk.
1: Die dit ook konden, minimaal even leuk.
0: Ja.
1: Misschien wel leuker.
0: Ja.
1: Dus ik ben heel kritisch nu. Hè. Aan de andere kant, die man heeft wel een bepaalde uitstraling. En aura, dus als hij binnenkomt, dan komt er iets binnen. Maar dat is logisch.
0: Ja.
1: Als ik met 30 man binnen zou komen in één keer, Lloyd.
0: Dan komt er iemand binnen,
1: hoor. Dan heb ik ook een aura. Toch?
0: Zeker.
1: Als je 30 beveiligers om je hebt, links, rechts. En iedereen begint je naam te scanderen.
0: Ja,
1: dus heel aardig, hele aardige man. Heel fijn. Leuk. Maar verder, je kon niet veel met hem. Dus dat bezoek was heel leuk.
0: Ja.
1: Maar dat bezoek was vooral bedoeld om zaken te doen.
0: Want
1: India is klaar. India is ready om zaken te doen met de wereld. En dat doet hij heel goed.
0: Ja.
1: Want Nederland, ASML, heeft weer contracten getekend. India is allerlei fabrieken aan het bouwen daar. Semiconductors, bla bla bla. Dus dat land is flink in opkomst nu. En hij, dat was prima.
0: Maar India, loopt maar weer heen. Er zijn zoveel mensen, 1,5 miljard. Niet iedereen.
1: Bijna.
0: Niet iedereen. John Parnelli, collega's zijn ook maar India mee. Want er zijn heel veel afgestudeerde jongeren daar. Die kunnen niet aan een baan komen. Want ego baan gaat in. Had jaren een miljoen solliciteren. Dus die mensen kunnen daar geen baan krijgen. Dus daarvoor was hij ook hier naartoe gekomen, naar Europa. Dus Nederland, waaronder Nederland, Zweden. Om ook met de Nederlandse overheid te praten van Sunna. Hama et na de heer Hega doen Milon Paralikrege. Neem ze hier. In Japan toen een gebruiker.
1: Het is een win-win natuurlijk. Hè? Dus India kan heel veel Nederland hebben.
0: Yeah.
1: Onder andere. Maar ook aan Zweden en Noorwegen. Al die plekken waar hij is geweest.
0: Yeah.
1: Hè, na Nederland.
0: Yeah.
1: Al die plekken. Maar wij kunnen India ook gebruiken. Dus het is een win-win. En in potentie is het wel een grootmacht. Het is nog geen grootmacht, als je het aan mij vraagt.
0: Mm-hmm.
1: Behalve in aantallen mensen.
0: Ja.
1: Daarin is het wel een grootmacht. Maar het is wel een potentieel heel sterk land waar je veel mee kunt doen. En als het een beetje stabiel blijft, weinig problemen. Hè? tussen moslims of hindoes. Of, als ze dat een beetje goed houden,
0: ja,
1: en een democratie blijven, niet alleen in woord, maar daadwerkelijk, ja, dan heeft India een gouden toekomst. Dus je kunt er eigenlijk niet meer omheen. De komende decennia wordt India steeds belangrijker. Of het nou gaat om mensen die heel veel weten, dus expats, kennis, economie, kenniswerkers, hè, die naar Europa komen, naar Nederland komen of Amerika. Je hebt ze gewoon nodig, want ze zijn supergoed opgeleid.
0: Ja.
1: In China trouwens, in China zijn ze ook goed opgeleid, maar hun probleem van China is, in China of India geen verschil. In China hebben ze ook hele goede opleidingen, maar het probleem is dat ze geen Engels praten of niet goed.
0: Dat is hun barrière, zeg maar. Hè?
1: Dat is hun grootste bottleneck dit moment.
0: Ja. Ja.
1: Er zijn heel veel ingenieurs, er zijn heel veel slimme jongens in China. Hè? Die populatie is even groot als van India.
0: Ja.
1: Alleen China heeft dus kennis. Als het om kenniswerkers gaat, heb je meer aan India, worldwide.
0: Ha.
1: Vanwege de educatie in Engels.
0: Ja.
1: Dan aan China. Dus daarin heeft India wel een voorsprong. Alleen India produceert zelf nog heel weinig. Als je kijkt naar China.
0: Tot dan aan China ze produceert
1: is, China is de fabriek van de wereld.
0: Het is de fabriek van de wereld, ja. Maar denk je dat...
1: En India is dat nog lang niet. Dus je hebt verschillende economieën waar je mee te maken hebt.
0: Ja.
1: Maar India is een rising star. China is een rising star. We kunnen er niet omheen. Dus Europa's positie...
0: Komt die hol,
1: juist
0: ja,
1: omdat... Nou ja, komt die zwakker hoor.
0: Zwakker hol, ja, ja.
1: Omdat die alliantie met Amerika op dit moment niet goed werkt ook.
0: Ja.
1: Dus Amerika zal ook nieuwe partners zoeken. Die is al bezig, hè?
0: Ja.
1: Ook er tot Jalet Rusland ook een partner. Hoor. Echte vijanden, hè? Die,
0: ja,
1: die heulen met elkaar.
0: Ja.
1: En Europa wil liever geen vriendjes zijn met Moskou
0: nee,
1: op dit moment.
0: Nee.
1: Zolang ze met Oekraïne bezig zijn. Maar op termijn gaat het wel gebeuren, hoor.
0: Ja.
1: Dus ja,
0: ja
1: het is wel een tijd van geopolitiek, luid, waarin de kaarten opnieuw worden geschud.
0: Ja, ja, interessant, interessante tijden, Anand. Het is al, ik ben daar bezig, maar je hebt heel veel tories, dus je hebt nog vijf minuten.
1: Komende
0: dagen zullen die tories, maar heb je
1: ze
0: genoteerd?
1: Nee, komende dagen. Nee.
0: Ja.
1: Ik ga dit even snel zeggen, toch? Komende dagen.
0: Ha.
1: Dus Aachai gaat grijs, toch? Dik Baharwa Dik. Grijs en grauw.
0: Ja.
1: Maar zo neem wel, vanaf vrijdag, hè, gaan we richting 30 graden in Nederland.
0: Het
1: wordt prachtig. Het weekend was aanbolit. Zaterdag dus bij ze bij maar barbecue. Dus bij je raadkeel doen.
0: Maar we gaan van het ene extreem naar het andere extreem. Hoe kan dat nou opeens zo?
1: Nou ja, we leven in een extreme wereld. In een extreme wereld. Van ieder zijn uiter. Maar ik weet niet anders, hoor, Lloyd. Echt waar.
0: Ja.
1: Mensen zeggen dat dit komt door klimaatverandering. Het zal wel. Hoi, ik ben geen wetenschapper. Maar dit is van altijd, hoor, eerlijk gezegd. Oepanietje.
0: Ja.
1: Dus in elk geval bereid je voor. Ik verheug me erop. Aach, door dat grijs en grauw. Hè. Zometeen gaat het wegtrekken, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Dan wordt het weer een lekker. Hè. Dan kun je een wandeling maken. Maar in elk geval de komende dagen vanaf Bian.
0: Maar
1: vanaf morgen.
0: Barbecue kan
1: ik. Wat, 30
0: wat,
1: graden.
0: Ja, wat vind je van barbecue? Wat vind je het lekkers? Makai, goos, jinga?
1: Combinatie.
0: Ja.
1: Maar ik ben geen grote barbecuer. Hè, maar ik vind die gezelligheid leuk.
0: Gezelligheid.
1: Want als je een barbecue organiseert, kun je een paar mensen uitnodigen.
0: Ha? Zeker.
1: Het gaat niet om het eten. Bij jou wel. Bij Lloyd wel.
0: Bij jou komen mensen die zichzelf uitnodigen. Dus ja.
1: Mensen nodigen zichzelf uit. Het is gezellig.
0: Gezellig.
1: Is dat vind ik leuk.
0: Ja.
1: En trouwens, wat ik ben vergeten om te doen, hè, Lloyd.
0: Kon je gelijk
1: doen. Maar op hem direct, Jaila bericht wat door het houden. Ik wil schaafijs hebben thuis.
0: Schaafijs.
1: Dus hem met jou ijswa aprakeke, frisawa me. Ik heb
0: direct.
1: Het al gezegd, toch? Na moeilijk jullie vorige keer om kerken. Dus ik ga straks naar huis. Dan ga ik in een bloemenbak.
0: In een lange, bloemenbak. Wat doe je?
1: In een langwerpige bloemenbak. Ga ik water zetten.
0: Ja.
1: Met een beetje zout. Na moeilijk je?
0: Hoe ga ik er niet meer kwijt gaan in?
1: Te ijswa of jabber hoiga of kantist.
0: Maar dat is ook een nare ijswa.
1: Nee, een beetje niet, maar dat is goed voor
0: een beetje niet
1: de ijsvorming en zo.
0: Nou, ik heb een hele pakje daar, maar een beetje niet meer.
1: Nou, toch, dat is niet meer, ja. En die stroop moet al klaar zijn. vind ik, voor vrijdag.
0: Maar dat kan jij zelf maken, toch?
1: Ah, toch, zeker, toch?
0: Kun je ze benauwd, ja.
1: En ik heb een schaaf.
0: Ah.
1: Dus ik heb een schaaf. Ik kan schaven.
0: Dus.
1: Toen mag je hem toch een beetje. Baby, schaaf is wat. Toen ga je maar je 1 euro die je neemt. Zo'n schaaf is.
0: Geen scheve schaaf, toch? Maar gewoon echt een goede schaaf.
1: Nee. Rechte
0: dus, schaaf.
1: Dus, maar schaaf ijs en barbecue. En dat is gezellig, man, in Nederland.
0: Heerlijk.
1: Dikkie Orkontje. Bij Yassin.
0: Ah.
1: Bhaiya Singh, denk je toch, Konji, die kalle Bhaiya Singh over?
0: Bhaiya Singh?
1: Jaitsin,
0: ja, die meneer, die krijgt levenslang. Hij mag levenslang.
1: Ja? Sorry?
0: Ha, ook, hij mag.
1: Zet Amerikaanse straf zien om naar levenslang.
0: In Nederland, maar
1: de rechtbank in Amsterdam heeft de Amerikaanse gevangenisstraf van Jaitsin Singh omgezet in een levenslange gevangenisstraf in Nederland.
0: En dan is die man 80 jaar, dan
1: Singh
0: moet hij nog.
1: Singh is 81, werd in de VS veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en stiefdochter en de uitlokking daarvan. Daarvoor kreeg hij 56 jaar tot levenslang.
0: Ja.
1: In maart werd hij overgebracht naar Nederland en nu verblijft hij in de PI Haaglanden, Scheveningen, waar hij permanente zorg krijgt. Hij is terminaal ziek en lijdt aan acute leukemie. Singh wil in het bijzijn van zijn familie sterven. Dus het gaat niet zo goed met meneer Singh.
0: Mm.
1: Dus best wel tragisch allemaal, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dus Iego bericht radio normaal treedt hier betalen. Oor de gikon bericht heiga luid. We gaan het hebben in deze dag over de asielinstroom.
0: Oh ja.
1: Het gevoel versus de dingen, de feiten. Oor ego chich heiga, je hoeft niet meer naar Duitsland om boodschappen te doen.
0: Oh ja.
1: Toen zoals je hem zei, je zat daarmee boodschap kan leven in Duitsland. Nee, hoeft niet. Duitsers komen nu naar Nederland om boodschap te doen. Hoe vind je die?
0: Maar waarom?
1: En met name Aldi en Lidl zijn verwikkeld in een prijzenoorlog.
0: Ja.
1: En Dirk en Foma die doen ook mee nu.
0: Ja.
1: Dus die winnen aan marktaandelen op dit moment. Dus sommige producten, eigen merk Wally, dus huismerk, die worden voor heel weinig geld verkocht. Sommige producten zelfs onder de kostprijs. Dus daar leiden ze zelfs verlies op.
0: Oké. Okay.
1: Want Kahowega, mensen gaan naar bijvoorbeeld een winkel, 1 supermarkt.
0: Ah.
1: Ze gaan niet naar 3.
0: Ah.
1: Or ik had goedje gewoon Kiniga wampen, gewoon Sastaba.
0: Ja.
1: Want daarvoor zijn ze gegaan ook.
0: Ja.
1: Maar ze kopen nog wat dingen bij. En daar gokken ze dan op. Maar nu komen dus Duitsers naar Nederland om te winkelen. Hoe vind je die?
0: Hey, dat is, dus wij hoeven niet meer naar Duitsland. We kunnen gewoon rustig hier naar die winkels gaan om hier je boodschappen te doen.
1: Klaar, AC Duitsland naar Jacques Vuitton.
0: Nou, kijk jij benzine laatste keer. Kijk jij met je elektrische auto's moet je weer gaan opladen en dat soort dingen. Wat naar door.
1: Mooi.
0: Nee.
1: Laat maar, ik koop mijn Calpol wel hier hoor.
0: Oh, Calpol. Ja, mooi. Mensen, Calpol is een merk met paracetamol merk. Maar oké, dankjewel Arend. Een fijne middag.
1: Fijne middag, yes. Groetjes, hoi hoi.
0: Ja, de gaven is nu heen. Oejala's Coffee Chai Middagshow. Ja. Van wereldnieuws naar Bollywood Fights. Dit is jouw Oejala middag op Oejala Radio. Ah, dit is jouw middag op Oejala Radio. Vandaag hadden we het over de koude meidagen. En de komend weekend mooi weer hier. Barbecue, massale zonvakanties die geboekt worden. Omdat fraude bij bedrijven, het bizarre grensdorp Barlem. Nou zo, oh ja, en dat zijn we vergeten. Kijk, Garwa. Dit was Ujala's middag. Midday Coffee Chai. Mijn hoeloid Mahavir en Saat die Anand Chandrika Singh. Maak ondanks het weer iets moois van je middag. En vergeet niet, Tunabhulie, zelfs op grijze dagen kan muziek van Ujala nog steeds zon geven. Ujala de weer, toch? Ja, nee.

is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op You Are Hoedjala Radio.

Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio, देश भर में तू जाना है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. ASML-topman Christophe Fouquet ziet dat de wereldwijde vraag naar chips door kunstmatige intelligentie zo sterk groeit dat de productie de vraag niet kan bijbenen. Daardoor blijft de markt volgens hem krap omdat chipfabrikanten hun productiecapaciteit wel uitbreiden, maar niet snel genoeg om de vraag bij te houden. Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootest. Kehak. The best. Ujala Radio.
12: Tujhe lage na najariya.
13: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu verspreid over het land 480 kilometer file. De meeste vertraging heb je weer bij Utrecht op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht en Everdingen 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En daardoor loopt het weer vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen 35 minuten extra. Dan naar de regio Amsterdam. De A5 richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de A10 een half uur extra. En dat komt door een ongeluk op de A10 West naar de A10 Noord voor het Koenplein. 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht. De A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden doe je er 20 minuten langer over. De linker rijstrook is dicht, moet daar met spoed een ambulance langs. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yes, dit is Ujala Radio. Met het programma Stamppot natuurlijk. En ook vandaag is de Stamppot goed gevuld, want bij mij aangeschoven aan tafel zijn Bias en Leonie. Welkom.
1: Dankjewel. Hey.
0: Hoe gaat het met jullie?
1: Ja, gaat goed hoor.
2: Zeker.
0: Leo, ben je weer blij ei?
2: Ja, altijd. Nee, niet. Ik had weer moeite om irritatie te bedenken. Ik ga niet liegen.
0: Oh my god. Jouw leven is zo chill.
2: Ja, klopt.
0: Gewoon geen irritaties.
1: Volgens
0: kan je voorstellen?
1: Hoor ik jouw irritatie al bijna. Maar doe nog even.
0: Leo en ik zijn polar opposites wat dat betreft.
2: Ja, beetje wel. Beetje wel.
0: Als jullie naar de bios gaan, hè?
2: Ja.
0: Hoeveel illegale snackies nemen jullie mee?
2: Oeh.
1: Nou, als de zakken gewoon vol zitten, dan is het genoeg.
2: Ik weet nog, wij gingen een keer, en het was winter, en we hadden onze windjas aan. En toen leken we zwanger, omdat we daaronder al eten hadden verstopt.
1: Was het een beetje geloofwaardig?
0: Jawel, we waren alle drie zwanger.
2: Ja.

0: Het is tijd voor de vraag van de week, mensen. We gaan er meteen even goed in. Zijn jullie ready?
1: Ik ben ready.
0: Zijn jullie ready?
1: Wat voor unhinged ding ga je zeggen?
0: Het is niet heel unhinged. Het is gewoon grappig. Oké. Okay. Wat is een oude mensenmening die je nu al hebt?
1: Vroeger was alles beter. Ja.
0: Vroeger bedoel je 5 jaar geleden.
1: Ja, precies. Toen ik op de basisschool zat toen.
0: Ja. Ja. Toen hadden we gewoon ook een huis moeten kopen. Dat kon toen nog.
1: Ja, precies.
0: Ja, wel gefaald.
2: Ik denk het uitgaan voor mij. Dat is een beetje een oude mensenmening. Dat ik niet meer uitga.
0: Oh, je bent saai geworden al.
2: Ja, maar dat komt ook een beetje door corona, denk ik.
1: Ja, dat is waar.
0: Liever thuis, op tijd in bed.
2: Ja. Heerlijk, ja.
0: Op tijd opstaan.
1: Thuis chillen.
2: Waar moet ik tekenen? Laat me niet tekenen ergens. Ja.
1: Kan je ook direct afzetten bij bejaarden thuis?
2: Ja, is goed. Allemaal aardige mensen daar, hoor. Ja. Komt goed. Ik vermaak me wel.
1: En jij, Leo?
0: Nou ja, dat al die restaurants tegenwoordig een QR-code hebben om het menu dan te bekijken.
1: Oh.
0: En dan zit op een gegeven moment toch weer iedereen met zijn telefoon. Kijk, het hele punt van uit eten gaan is dat je gezellig samen bent. En dan gaat iedereen eerst naar dat menu kijken wel. En dan daarna raak je toch snel afgeleid.
1: Ja.
0: Omdat je dan die QR-code moet scannen. Ja, ik weet niet. Ik vind dat ongezellig.
1: En het is ook niet praktisch.
0: Geef mij iets om erheen te bladeren. Ik wil kunnen wijzen op die kaart. Ja. Want ik wil die.
2: Maar wil je dan ook echt een persoon spreken als je bestelt? Of is dat gewoon oké als dat ook via die QR dan kan? Want dat is wel efficiënt, toch? Bam, je scant
1: QR. En het is wel minder foutgevoelig.
0: Het is minder foutgevoelig, dat is waar. Met sushi of zo, als je all you can eat gaat eten, dan is het wel chill als het via een app gaat.
1: Ja.
0: Maar then again, hoe moeilijk kan het nou zijn in het echt voor iemand? Ja, het is lastig, blijkt schijnt. Maar
2: dan moet je voor iemand... Ja, dan moet je voor al die tafels een Uber hebben. Dat is echt best wel veel geld, hoor.
1: Ja, true.
0: Nou... Je kan toch in je eentje best wel een aantal tafels aan. Hoe moeilijk is het nou?
2: Ja, nee, dat is waar. Maar niet iedereen is even capabel
0: van je personeel.
2: Als...
1: Ja, ja niet... maar Leo en ik delen ook de mening dat iedereen gewoon een jaartje horecaervaring zou moeten opdoen.
0: Ja.
1: Gewoon verplicht.
0: Ja. Dat zou echt goed zijn voor mensen. Leer een beetje respect.
2: Een beetje trillen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Gewoon even service dingen.
0: Het is
1: dingen.
0: Goed voor je stresslevel management, zeg maar.
2: Stel het voor bij Defensie of zo.
1: Ja, of een jaartje in de zorg of iets.
0: Ja, een
1: gewoon
0: jaartje
1: dat je
0: defensie,
1: even manieren leert.
0: Een jaartje zorg of een jaartje horeca.
1: Kies maar. Verplicht.
0: Kies eentje.
2: Ja, gewoon discipline leren.
0: Die hoor mee.
1: Ja. 17 tot je 18e, je gaat manieren leren.
0: Ja, nu. Daarna mag je kiezen wat je wil gaan doen.
1: Maar er zijn toch ook een paar van die algemene cliché dingen?
0: Een paar van die algemene cliché dingen. Je hoeft niet alles te filmen bij concerten bijvoorbeeld.
1: Ben ik het op zich wel mee eens?
0: Ja.
2: Want dat zijn juist die oude mensen die altijd staan te filmen.
1: Nee.
2: De oudere mensen. Ja, die wat meer op leeftijd zijn.
1: Ja, de groep misschien van 50, 60.
2: Hun arm wordt dus helemaal pijn, maar ze blijven filmen.
0: Ja, maar het is ook wel altijd schuin van die telefoons alles. Met zo'n flaphoesje, zeg maar. En dan hangt die flap ook nog in de weg en zo.
2: Ja, het komt in hun gezicht en zo. Ze zien zelf niks meer, maar ze blijven wel filmen. Dat wel. Ja.
0: Of ook nog zo'n cliché ding is dat je tegenwoordig voor alles een abonnement kan afsluiten.
1: Ja.
0: Voor alles. Je kunt niks meer kijken. Je kunt niks meer doen. Je moet een abonnement.
1: Je hebt 20 abonnementen. Minimaal.
0: Ja. Gaan echt veel kosten naartoe.
1: Insane.
0: Dat is echt vervelend.
1: Ach.
0: Ja.
1: Oh. Het is allemaal. Ga allemaal naar het bejaardentehuis.
2: Ja. Lekker rustig aan doen.
0: Ja, precies.
1: Zullen we ook maar naar een liedje luisteren?
0: Ja, laten we doen.

0: Nou, dat was weer een prachtig liedje. Ik begin wel een beetje honger te krijgen. What about you?
1: Ik heb altijd honger. Ik wil altijd eten.
2: Ja? Het is echt niet voor niks stamppot. Eten is echt prio nummer 1.
0: Zeker. Ja. Ik was laatst bij mijn nani. En dan zag ik echt mijn mousie. Zag ik dan zo'n een kippenboutje eten. Toen dacht ik, ja.
2: Zij is aan het genieten.
0: Dit ga ik onthouden, zeg maar, als mijn mousie. Ja, hoe ze daar zo zitten eten. Ja, ja. Typerend. Ja.
1: Levensgenieters.
0: Ja. Ja.
1: Oh, ik hou zo van eten.
0: Ja. Die blijven genieten van eten.
1: Ja. Ja.
2: Wat is jullie lievelingseten dan?
1: Ik kan niet kiezen.
2: Oh.
1: Ik kan niet kiezen.
2: En top 3.
1: Ik vind pulaudi echt lekker. Als de pulaudi lekker wordt gemaakt, geweldig. Echt heel goed. Ik hou ook echt van die zoete dingen en zo. Die gulab jamun en dat soort dingen. Maar de Surinaamse gulab jamun vind ik echt lekker. Maar jij houdt niet van kokos.
2: Nee.
1: Dus dat is wel jammer.
2: Nee. Meer voor jou. Ja. I mean.
1: Ja. Dat is echt lekker hoor.
0: Koffie.
1: Koffie vind ik ook lekker.
0: Ja.
1: Echt een gaaf ijs.
2: Wat is dat?
1: Koffie is Indiaas ijs.
2: Oh.
1: De pistache variant, heel lekker. Die heb je vaker gegeten.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ja. Ja. Maar schaafijs en zo is ook lekker.
0: Schaafijs is gewoon water, moet je wel met melk.
2: Is gezond.
1: Is gezond.
2: Is water. Suiker. Nee.
0: Suikerwater.
1: Nee. Want zelfs met homemade siroop.
0: Homemade siroop heb ik lang niet gehad.
1: Oeh, is wel lekker hoor.
0: Dat is een hint voor iemand.
1: Technisch gezien kan ik het maken.
0: Ja, ik weet dat jij heel veel ervaring hebt daarmee.
1: Maar wat zijn jullie favoriete dingen dan om te eten?
0: Nou, sowieso wel. Ik denk gewoon een broodje.
2: Een broodje?
0: Ja.
2: Gewoon een wit sneetje brood.
0: Een wit sneetje brood met smeerkaas op dit moment.
1: Met pindakaas?
0: Ja, ik verlang daar wel naar, ja.
1: Oh, Fie, oh mijn god. Ja. Ik zeg het je bij
0: jou in huis. Op dit moment.
2: Ik stond op het punt om Bami te zeggen en hij zegt een wit sneetje brood.
1: Leo is heel goed geïntegreerd. Vies,
0: verkeerd geïntegreerd.
1: Verkeerd geïntegreerd.
2: Houdt te veel van zijn kaas, snap ik wel.
0: Zo, ja. Dat heb ik ook lang niet meer gegeten.
1: Kaas?
0: Ja, oude kaas volgens mij.
1: Nee.
0: Ik ga het weer eten, ja.
2: Oude kaas, I don't know.
1: Nee.
2: Ik ben niet zo'n fan, man.
1: Nee, ik wil geen...
0: Jullie zijn echt wat anders. Nee. Oude kaas heeft juist de smaak.
1: Nee.
0: Dit vind ik wel een mooi discussiepunt voor de mensen thuis. Oude kaas of jonge kaas?
1: Jonge kaas.
2: Ik zeg jong.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is voor de mensen thuis.
1: Oké,
0: zijn niet goed.
1: Oké, we gaan dan naar een liedje. We houden ons mond al

0: Ik had hier laatst discussie over met iemand. Hoe erg kun je te laat komen voordat het respectloos is?
1: Te laat komen is sowieso al respectloos, Leonie.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens.
2: Wow, Fie, wat wijs van jou.
1: Ja, hè?
2: Had ik niet verwacht, nee.
1: Maar ja, als je soms te laat komt, het kan wel gebeuren.
2: Ja, ja. Als je echt in een onverwachte file of zo belandt.
0: Ja, ja, of er is opeens een ongeluk gebeurd terwijl je ruim op tijd was vertrokken, weet je, dan is het oké.
2: Fijn.
1: Weet je wat het gek is? Als je echt te laat komt en je hebt echt een goede reden, kan je dan soms geen berichtje sturen van, joh, ik kom wat later. Maar juist dan heb je een hele goede reden.
2: Dat je,
1: en,
2: ja.
1: En die andere vragen zich af, joh, waarom is hij er nog niet?
0: Waarom laat hij niks weten?
1: Waarom laat hij niks weten? En juist is dat de keer dat je dan een goede reden hebt.
2: Maar je kan toch wel altijd bellen of zo?
1: Ja, maar stel je voor, het is echt urgent. Stel je van, je moet iemand helpen met iets.
2: Oké.
1: Okay.
0: Ja. Ja. Ja,
1: het is echt urgent.
0: Of je staat vast in een tunnel zonder bereik. Wat ga je dan doen?
1: Dat, ja. Dat is
2: dat een doemscenario.
1: Ja. Naar buiten rennen.
2: Nee, je hebt toch niet telefoon.
0: Ik moet nu maar zien dat ik te
1: laat ben. Anders komt hij me zoeken.
2: Ja. Nee, maar te laat komen is per definitie respectloos.
0: Ja. En onvoorziene verstandigheden maken het goed. En ook als je het laat weten. Maar dan nog, stel iemand zegt, ja, ik ben 5 minuten later en het wordt een kwartier.
2: Nee.
0: Dan heb ik ook al irritatie.
2: Echt
0: onzin. Dat vind ik ook al niet netjes.
2: Nee.
0: 5 minuten kan ik laten sliden. Ik ben op kantoor soms ook toxic. Dan lopen die meetings een beetje uit. En dan ben ik ook 3 minuten te laat. Maar die ander is dan nog later.
1: On that note.
0: En dan ga ik wel doen alsof ik er al heel lang ben.
1: On that note ga ik jullie verlaten.
2: Jij moet gaan voordat je te laat komt.
1: Ik moet gaan voordat ik te laat kom.
0: Hoe die heeft wel
1: respect. Ik ga wel even iemand appen van, joh.
2: Hoe durf je een andere afspraak te plannen tijdens stamppot?
0: Ja, is lelijk van je.
1: Nou ja, stamppot.
0: Dat vind ik ook vrij respectloos.
2: Eigenlijk wel, hè?
1: Stamppot staat hoog op de prioriteitenlijst, maar ja, afspraak is afspraak, hè?
0: Ja,
1: te laat komen kan
0: heel
1: eigenlijk
0: goed.
1: Niet.
2: Okay. Je mag wel.
1: Oké, okay, dank je.
2: Doei, Fie.
1: Tot ziens iedereen. Tot ziens.
2: Eet smakelijk.
0: Doei.
2: Maar wat vind je dan van überhaupt last minute cancelen?
0: Oh, dat vind ik ook lelijk. Maar oké, dit is ook weer een beetje toxic van mij. Maar als het iets is waar ik niet al niet zoveel zin in had en iemand cancelt laatste moment, ga ik wel alsnog blij zijn.
2: Je hoopt, laat die ander alsjeblieft cancelen.
0: Ja.
2: Dat is gewoon lelijk voor jouw karakter als je het zelf doet, toch?
0: Ja, precies.
2: Precies.
0: Zak erop, kiezen op elkaar en gewoon gaan. Ja. En uiteindelijk is het achteraf ook altijd leuk en best wel prima. Maar als iemand anders dan cancelt, ben ik van, goh, jammer nou.
2: Als het toch al slecht weer is of het regent of zo, dan denk je,
0: Of je hebt net slecht geslapen of je hebt een beetje hoofdpijn en iemand cancelt dan, ja, stop.
2: Ja.
0: Maar stel iemand komt met een slap excuus en een uurtje van tevoren, ja, dan ben ik wel een beetje pissig, hoor.
2: Nee, of als mensen last minute zeggen dat ze ziek zijn, je voelt dat al echt ietsjes langer aankomen.
0: Ja, je weet dat.
2: Dan kan je 2 dagen van tevoren al zeggen, yo, I might be sick.
0: Ik denk dat ik dan ziek ben.
2: Ja.
0: Ja.
2: Je kan al een heads up geven.
0: Ja, dat zou wel netjes zijn.
2: Ja, vind ik ook.
0: Ja.
2: Volgend liedje?
0: Ja.

0: Ik had dus vanochtend discussie met iemand over het onderwijssysteem hier in Nederland.
1: Oh jee.
0: Ja.
1: Oh jee.
0: Het begon heel best wel interessant, gewoon best wel leuk, gezellig. Van joh, welke talen had je eigenlijk willen leren op school? Want de keuze is best wel beperkt vaak.
1: Je hebt Nederlands, die is sowieso verplicht. Engels, ja, ook verplicht. Althans op VWO en HAVO volgens mij.
0: Ja.
1: En dan heb je Frans, Duits en soms Spaans.
0: Soms Spaans.
1: En dat zijn volgens mij de opties.
0: Ja, en soms dan heb je een hele progressieve school die dan ook nog iets van Mandarijn of zo aanbiedt. Heel af en toe volgens mij.
1: Ja, maar niet als je er echt eindexamen in kan doen, toch?
0: Nee, volgens mij
1: dan
0: ook
1: niet.
0: Dan
1: is het een cursus of iets.
0: Ja.
1: Vrij beperkt.
0: Ja. Terwijl ik denk van, wat zijn nou echt wereldtalen? Sowieso Engels.
1: Ja, Engels zou altijd verplicht moeten zijn, denk ik.
0: Maar ik vind Spaans bijvoorbeeld ook al logischer dan Frans.
1: Ja, eens.
0: Toch?
1: En makkelijker voor mij als ik Spaans had gehad in plaats van Frans. Minder paniekaanvallen en stress.
0: Ja, maar jij ging ook niet zo goed met die docent. Dus dat hielp ook niet.
1: Met welke wel? Nee, grapje.
0: Ja. Goeie vraag.
1: Nee, maar sowieso denk ik dat de vakken nuttiger waren geweest op de middelbare school.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld mens en maatschappij. Of ja,
0: maatschappijleer?
1: Maatschappijleer, ja, dankjewel. Ze hadden me moeten leren hoe ik belastingaangifte moest doen.
0: Ja.
1: Of hoe ik mijn toeslagen moest aanvragen als ik 18 was geworden.
0: Ja, precies.
1: Dat
0: hoe
1: soort
0: je
1: dingen.
0: Eigen zorgverzekering uitkiest.
1: Ja.
0: Dat zijn hele praktische dingen die je leven wel degelijk makkelijker maken.
1: Leer me dat.
0: Of iets van budgetteren of zo. Ik kan me voorstellen dat veel mensen dat ook niet zomaar meekrijgen.
1: Ja. Ja,
0: hoe ga je verantwoordelijk met je geld om?
1: Ja, misschien waren er dan van die Klarna-fiasco's voorkomen, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar wij hebben geleerd de stelling van Pythagoras.
1: Ik heb het nooit gebruikt.
0: Ik ook niet.
1: Nooit. In mijn leven heb ik dat dom ding gebruikt.
0: Nee.
1: Oh nee, ik lieg. Ik heb het 1 keer gebruikt.
0: Echt?
1: Ja, ik heb een schuin dak en ik moest kasten erin zetten.
0: Oh.
1: En dan gebruik je de stelling van Pythagoras om de hoeken te berekenen en hoe lang die kasten dan kunnen zijn en zo. Maar ik moet zeggen, ik was fresh out of high school. Dus het was
0: dus toen
1: top
0: had je
1: of
0: hem.
1: Mind kennis.
0: Je had hem.
1: Ja, ik had hem.
0: Oh,
1: nu moet
0: goed.
1: Je het niet meer aan me vragen.
0: Maar ik vind het ook hetzelfde, waar ik me ook toen opeens heel erg over irriteerde. Het feit dat je al die toetsen moet maken zonder je boeken erbij. Terwijl ik werk nu en ik kan alles anytime opzoeken en vragen.
1: Bro, we leven met AI.
0: Hoezo moest ik alles uit mijn hoofd weten?
1: Ik had er altijd een hekel aan met economie. Dan had je die formules en zo. Je mocht die formules nooit ergens opschrijven. Je
0: nee,
1: moest het dan helemaal gaan berekenen.
0: Je moest dat echt allemaal onthouden gewoon. En dan
1: invullen.
0: En dat is echt lelijk, want dat is nu niet relevant. Dat is niet hoe het werkt.
1: Een manier van lesgeven moet veranderen. Omdat de manier van hoe we denken ook verandert.
0: Ja.
1: We hoeven niet meer te reproduceren, we moeten kunnen nadenken.
0: Ja, precies. Je moet kritisch kunnen nadenken over informatie die je tegenkomt.
1: Veel nuttiger zou zijn hoe check je of de AI-prompt goed is of niet.
0: Ja.
1: Nu bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Leer dat aan kinderen.
0: Of hoe kom je erachter of nieuws echt is of dat het nepnieuws is?
1: Ja, als iets gaat hallucineren, een AI-ding, hoe kom je erachter? Wat ga je ermee doen?
0: Ja.
1: Dat soort dingen.
0: Dat zijn nuttige dingen om te leren.
1: Niet meer Wikipedia is geen bron.
0: Wikipedia
1: maar die tijd is passé.
0: Oh, dat was echt een ding, hè?
1: Dat was echt een
0: ding. Je mocht echt niks doen met Wikipedia.
1: Wikipedia stond zoveel nuttige informatie.
0: Ja, maar we mochten het niet gebruiken.
1: En alsnog heb ik denk ik mijn wiskunde-examen gehaald met Indiërs die het gingen uitleggen op YouTube.
0: Ja.
1: 100%.
0: Oh my god. Hoeveel YouTube-video's ik wel niet heb gekeken over scheikunde en natuurkunde en zo. Waar iemand mij dat gewoon uitlegt op een begrijpelijke manier. Echt, als ik dat niet had gehad, weet ik niet wat ik had gedaan.
1: En dan gaan we wel heel leuk naar school om vervolgens op een filmpje te zoeken.
0: Ja, precies.
1: Op YouTube.
0: Gewoon van 9 tot 4 op die school gezeten. Vervolgens thuis nog opzoeken hoe het werkt. En het gewoon jezelf leren. Want ja. Maar denk jij dat docenten vervangen kunnen worden?
1: Tot op zekere hoogte zeker.
0: Toch? Voor de basis?
1: Ja. En ik denk dat je daarmee ook zorgt dat iedereen hetzelfde niveau van onderwijs krijgt. Dus je garandeert een bepaald niveau.
0: Ja.
1: Want nu is een ene docent beter dan een andere, waardoor het ene kind een betere educatie krijgt dan het andere kind.
0: Ja. En ik denk ook dat als je dat bijvoorbeeld door een AI laat doen, dat je die ook specifiek kan laten aansluiten op de leermethodes van een kind.
1: Ja.
0: Want sommigen gaan heel goed op voorbeelden, anderen willen het gewoon doen. Weet je wel, dat verschil kun je dan ook veel beter oppakken.
1: Ik denk dat het veel efficiënter gaat zijn. En ik denk ook leuker voor het kind.
0: Ja, want het gaat passen bij hoe dat kind wil leren.
1: Ja.
0: Maar then again snap ik wel dat er een echt iemand beschikbaar moet zijn.
1: Ja.
0: Want dat is gewoon wel fijn interactie, anders dan leren die kinderen dat helemaal niet.
1: En ik denk dat het ook beter is voor de docenten, want dan hebben ze iets mindere workload.
0: Ja.
1: Ze kunnen gewoon focussen op echt aandacht geven aan dat kind. En
0: ja.
1: Echt dingen doen. Wow, yo.
0: Ja.
1: Waarom maakt niemand ons de baas? Ja. We hebben zoveel goede ideeën.
0: Letterlijk.
1: Leo, dat is echt insane.
0: Echt eens wel. Maar misschien dat dat wel in de toekomst gaat gebeuren, hoor. Vooral als je ook hoort hoe moeilijk het is om docenten te vinden, dan gaan ze op een gegeven moment naar andere dingen kijken.
1: Je moet wel. Ja. Ik vind dat we nog achterlopen. Ik denk dat we veel verder hadden kunnen zijn.
0: Ja. Maar ik vind het daarbij ook dan altijd weer lastig. Hoe zorg je dan dat de kwaliteit van die AI goed is? Het moet wel feiten geven.
1: Ja, wat je in die AI inlaat natuurlijk. Ja, en je geeft dat een bril rood. Zijn. Blijf hier binnen.
0: Ja.
1: Je mag hier niet uitwijken. Je mag niet zelf dingen gaan bedenken en sommen bedenken.
0: Bronnen verzinnen, dat alsof je Wikipedia bent.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Ja. Ik denk dat er heel veel kan.
0: Dat denk ik ook.
1: En
0: weet
1: ik
0: je
1: denk
0: wat
1: dat
0: ook kan?
1: Een liedje?
0: Een liedje.

0: Jullie luisteren naar Stamppot op Ujala Radio en natuurlijk, uiteraard, moeten er irritaties bij.
1: Absoluut, gestrekt been.
0: Ik had het deze week wel weer moeilijk met iets bedenken.
1: Maar waarom, Leo?
0: Ja, het gaat allemaal gewoon best wel voorspoedig.
1: Waarom zo voorspoedig?
0: Het zit allemaal mee, maar ik snap ook niet waar ik de goede karma vandaan heb gehaald. Want zo aardig ben ik niet.
1: Jawel, je bent wel een goed mens.
0: I try, maar ook weer niet heel hard. Dus... Ik verwacht nog een keer een tegenslag.
1: Soms geef je gewoon een reality check waar dat nodig is.
0: Ja, precies. That's het is gewoon een observatie die dan even gedeeld wordt.
1: Maar wat heb je bedacht?
0: Wat heb ik bedacht? Nou, ik had laatst iemand en die had de audacity om dan om 4:30 nog een afspraak in te plannen.
1: Aan het eind van de dag?
0: Ja, maar ook mijn afspraak daarvoor die was echt tot 3:00. Dus nu moet ik helemaal daar nog 1.5 uur blijven. Voor die ene afspraak.
1: Je bedoelt, je moet gewoon je werk doen binnen je werktijden.
0: Ja, maar ik moet daar fysiek gewoon zijn, zeg maar. Je kan niet eerder naar huis gaan om te chillen in een comfy joggingpak. Ik moet daar gewoon fysiek zijn.
1: Vind ik wel lelijk.
0: Ja, ik had helemaal plannen om op tijd te gaan sporten en zo. Nou, mooi niet.
1: Oh.
0: Mooi niet, hè?
1: Misselijk.
0: Ik wou
1: was
0: gewoon
1: het
0: even
1: op zijn minst een nuttige afspraak?
0: Dat valt nog te zien. Ik heb mijn twijfels. Misschien had het later een e-mail kunnen zijn, wie weet.
1: Als dat het geval is, dan vind ik het wel echt jammer voor je. Dat is een terechte irritatie.
0: Ja, maar sowieso... Ja, het is werktijd, maar het voelt niet als werktijd. Het voelt als een afronding van mijn werkdag.
1: Dat laatste half uurtje.
0: Ja.
1: Heel goed, heel goed.
0: Ja. Wat is jouw irritatie?
1: Mijn irritatie ben ik zelf. Ik heb mezelf vies gezet.
0: Oh nee.
1: Ja, ik dacht dat ik zonder jas naar buiten kon en zo.
0: Ja.
1: En toen waren een paar regendruppels direct ziek geworden.
0: Oh, meteen verkouden.
1: Direct. Dus ik zit hier ook helemaal verkouden. Kan niet ademen.
0: Ja, dat is waar. Ze ging net heel hard niezen. Gelukkig stond de mic niet aan.
1: Stond aan, ze was echt een aardbeving gewoon. Ja.
0: Dat hadden we het eruit moeten knippen.
1: Ja. Ik vind het echt grappig hoe vaders niezen.
0: Ja.
1: Oh my
0: die
1: god.
0: Die maken er zo'n show van.
1: Spektakel.
0: Maar iedere vader doet dat. Ik ken er niet één die normaal niest.
1: Niemand.
0: Nee.
1: Hoe harder, hoe beter.
0: Ja, en dan ook heel dat lichaam zo meebewegen, weet je wel.
1: En dat was shockreactie. Ja. En dan gaan ze ook nog omkijken. Heb je het gehoord?
0: Ja.
1: Heb je het gehoord?
0: Ja.
1: Erg, hè? Erg, ja. Dus ik moest niet...
0: En dan ook echt wachten tot iedereen oogcontact heeft gemaakt en heeft gezegd gezondheid. Ja. Ik heb dus een paar mensen om me heen en die niezen altijd 2 of 3 keer. Dus nooit 1 keer.
1: Oh.
0: Dus dan elke keer ben ik aan het wachten van oké, wanneer is de tweede nies? En dan pas ga ik gezondheid zeggen. Maar heel soms niezen ze dan 1 keer. Dan kijken ze me echt aan van hallo, ga je gezondheid zeggen of niet? Dan ik was van, nies nog een keer dan.
1: Oh, Lea. Ja. Kijk, dat is die slechte karma.
0: Ja. Nou, op een gegeven moment zeg ik natuurlijk wel gezondheid. Maar ik ga wel altijd eerst kijken van, gaan ze nog een keer niezen?
1: Komt er de tweede?
0: Ja.
1: Nu je het zegt, ik heb ook één collega die heel vaak achter elkaar niest.
0: Ja.
1: En ik ben dan echt, gezondheid, gezondheid,
0: ja.
1: Gezondheid. En op een gegeven moment zegt ze tegen me, oh lieverd, je hoeft geen gezondheid meer te zeggen. Oké.
0: Ik heb dan ook altijd, ik kan dan 3 keer zeggen en dan bij de derde zeg ik gezondheid. Ben wel klaar met gezondheid zeggen nu.
1: Dat zijn manieren op.
0: Ja, dan is het duidelijk.
1: Oh nee. Ja. Nee, maar irritatie ben ik zelf. Ik heb mezelf vies gezet gewoon.
0: Ja, fruit eten, sjaal dragen, thee met gember, honing.
1: Nee, man.
0: De hele mikmak.
1: Ik dacht dat ik onsterfelijk was.
0: Ja, nou ben je ook totdat je doodgaat.
1: Leo.
0: Ja, nee, dat is zo. Misschien heb ik wel geen botten, want ik heb er nog nooit eentje gebroken. Snap je?
1: Oh my god, kijk, ga je onderbreken, ja?
0: Oh nee.

live vanuit de Hoogstad.

0: Dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Dat gebeurt naar aanleiding van klachten van fans over slecht zicht. Concertgangers met staanplaatsen klaagden online dat hoge delen van het podium en de loopbruggen het zicht op de show belemmerden. Wanneer de aanpassingen worden gedaan is onbekend. Tot 5 juni staat Styles nog in de arena. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het Staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog ruim 280 kilometer file. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. De meeste vertraging heb je nu nog bij Utrecht. Zoals op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en Everdingen 3 kwartier vertraging. Door het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar dicht. En daardoor ook weer 3 kwartier extra. Op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen. Dan de A2 richting Utrecht. Tussen Geldermalsen en Everdingen 1 kwartier extra. Ook hier is de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Dan naar Rotterdam. De A16 richting Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk heb je 20 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Amersfoort-Vathorst en Harderwijk-Zuid doe je er 1 kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen op 24 juni opnieuw het werk neer. Volgens vakbond FNV rijden er die dag tussen het begin van de dienst en 8 uur 's ochtends geen treinen, bussen, trams en metro's. De actie is gericht tegen kabinetsplannen rond de AOW, WW en VIA. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt vooral nog vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen doe je er 20 minuten langer over. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege het slechte wegdek. Daardoor viel op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Everdingen een kwartier vertraging. Een stukje verderop op de A27 richting Gorkum heb je bij Lexmond nog 10 minuten vertraging. Hij heeft een auto met pech gestaan, maar daar is de weg weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Business klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beelden is te zien hoe arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. Sierra Leone heeft de eerste groep West-Afrikaanse migranten ontvangen die door de Verenigde Staten zijn uitgezet. Het gaat om mensen uit onder meer Senegal, Ghana, Guinea en Nigeria. De deportaties maken deel uit van een nieuwe overeenkomst waarbij Sierra Leone jaarlijks honderden uitgezette migranten uit de regio opvangt. Mensenrechtenorganisaties uiten zorgen over de behandeling en rechtspositie van deze migranten. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Langehoutstraat. Er raakte niemand gewond. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din, aap hamse baat kar sakte hain, aur ham aapse baat karenge. 020-363-0808, Ujala Radio ke WhatsApp number hai. Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland, via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nu 10 minuten vertraging. En op de A27 van Utrecht naar Breda ook nog 10 minuten extra tussen Lexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: नहीं पियोगे?
1: मैं नहीं पीता।
0: सिर्फ एक घूंट?
1: सिर्फ एक।
0: मेरी खातिर।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Europa riskeert een lange, koude en dure winter als de EU de milieuregels voor fossiele brandstofproducenten niet versoepelt. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de Europese methaanwet onuitvoerbaar. Die wet verplicht energieleveranciers vanaf volgend jaar methaanuitstoot te meten, te rapporteren en terug te dringen op straffen van boetes. En minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beeld is te zien hoe de arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
5: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are your number one.
3: Ujala Radio par suniye. Yaad

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. Hij zat daar 17 jaar. Europa riskeert een lange, koude en dure winter als de EU de milieuregels voor fossiele brandstoffenproducenten niet versoepelt. En minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

अर्ज पर जब रुके मेरी आका तो ये गायब हुआ हक में मेरी मौला तो ये

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Zalgre he. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kiezie ka moende sanskar he. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te he. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. To Janito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. You are.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hallo, mijn naam is Subhans en u luistert naar Ujala Radio.
5: Ujala Radio par sangeet ka safar jari hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. Hij zat daar 17 jaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie & Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

Coffee Time Middagshow. Het is vandaag woensdag, woensdag 20 mei al. Orange programma. Ham, wie zullen we in de headlines van vandaag? Aska Summerjaar. En vandaag natuurlijk ook met Anne en Jendrika Singh. Waar gaan we het vandaag over hebben? Aanschrijf programma, koffie chime. En wie afzulina, het horen er mee aan en

तुम बिन लगता नहीं भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है कॉफी चाय मेरा शो में सुन वालों और यहीं से हम ला रहे हैं हेडलाइंस फॉर फंदाग आज के समाचार क्या है आज के समाचार क्या है हेडलाइंस फ्रॉम फंदाग 20 मई कॉफी चाय मेरा शो में Nederlanders boeken massaal zonvakantie door de koude meimaand. Ja, ja. Maar ja. Op zich weekend met toch. Bahut mooi weer hier. Het is een weekend waarbij de temperaturen richting de 30 graden zal gaan. Terrassen blijven opvallend leeg door regen en frisse wind. Ja. 1 op de 10 bedrijven in de Benelux meldt zware verhoogde gevallen. Bijzonder grensgeval van Barle-Nassau gaat wereldwijd viraal. Nou ja, Amdani Konkani, maar dat hoor je dan zometeen uitgebreid. Dunia Bharki Samachar, Congo opent extra Ebola-centra na snelle verspreiding van virus. Britse reality show offline gehaald na ernstige beschuldigingen. In Iran gaan protestbeelden van jonge vrouwen viraal op social media. En wereldwijd groot discussie over smartphonegebruik onder jongeren. Daar hebben we gisteren over gehad. Aapsonder he, Ujala's. Koffie, chai, middag show. Goedemiddag Nederland. Dit is Ujala's. Midday, koffie, chai. Buiten lijkt het meer oktober dan bijna zomer. Jij zit eraan, toch? Het is een keer oktober in mijn pandje liggen. Dus daarom lijkt het meer op oktober dan zomer. Maar binnen maken we het weer gezellig. En natuurlijk met Ujala. En van opvallend nieuws uit Nederland tot bizarre verhalen die wereldwijd viraal gaan. En natuurlijk hebben we Anand Chandrika Singh met zijn Tories. Mijn hoe Lloyd Mahabie en zometeen is het de pauze, hè? Middagpauze. Het was ook een keer pauze, hè? Dus neem je pauze ook. Neem je moment van een kopje koffie of een kopje chai.

gisteren eindigde hij wel met het bericht van vrouwen. Hè? Vooral voor de vrouwen. Tujan Uhega, voorzitter van de Vrouwen Hitkari Partij. Hij is echt voorzitter van de Vrouwen Hitkari Partij. Hij komt voor de rechten op van de vrouwen. Dat is aanend hoor. Tutulunjan Rehe. Hij is echt voor de vrouwen. Dus gisteren zei hij, kan je bolis van zoen, oude long, vrouwen, zoen, je door admi, ekroch na klagekari, of ekroch bankerde klagekari se bankerdiga, dan is er wat aan de hand. Dus dan moet je wel alert op zijn. Are you ready for the dance? Are you ready for the dance? Dat doet janelijk kus garber hega. Nou ja, ik wil straks wat meer daarover horen van hem. 60 seconden met Hamako, Samadjar Badare. Veel Nederlanders lijken het koude weer zat te zijn en boeken opvallend veel last minute zonvakanties richting Spanje, Turkije, Dubai. Dubai? Hoezo Dubai? Want de oorlog ook aan die hand. Ondertussen blijven terrassen op veel plekken rustiger dan normaal voor deze periode van het jaar. De paraplu verkoopt momenteel beter dan zonnebrand. Opvallend economisch nieuws. Bijna 9 op de 10 bedrijven in de Benelux hebben inmiddels te maken gehad met fraude of fraudepogingen. En online gaat het bijzonder Nederlands verhaal rond over Barle Nassau, waar huizen letterlijk door twee landen tegelijk lopen. Buitenlandse media noemen het opnieuw een van de vreemdste grenzen ter wereld. Internationaal maakt Congo zich zorgen over snelle verspreiding van ebola. Extra behandelcentra worden geopend. In Engeland is een populaire reality show tijdelijk offline gehaald na ernstige beschuldigingen rondom opnames. En op social media gaan beelden viraal uit Iran, waar jonge vrouwen protesteren met opvallende symbolische acties. Dit was het korte nieuws op Ujala. You are Ujala Radio. Je hebt een hele Ujala Radio gezegd. Aar wie zijn met jou en Toris Abiyav Sulina. Ujala ke zree lae jayega. Bahar ke mausam bahut kharab hai. Bahut barish hai. Aur ghar ke andar mein aapke motor car mein garmi hi garmi hai. Main Ujala.

0: You are Ujala Radio in Anand. Anand, welcome, welcome. Aap aaiye virajman ho jaiye.
1: मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ. निश्चिंत रहिए आप, हैं बालक, बालक निश्चिंत रहिए.
0: विराजमान हो जाइए. गा मा लेकर सिटे. गाट यू सिटे, गाट यू सिटे, नेम प्लाट.
1: इफ बैठ जाइए आगे लोग थोड़ा से. Ja. Hem thadaa thadaa batjai.
0: Na toch. Doen het meer belangrijk.
1: Eigenlijk is dat wel gezond.
0: Zitten is het nieuwe roken, hè, zeggen ze.
1: Is echt verschrikkelijk. En wij zitten... हम लोग इतना बैठ बैठ के कर ला सब कुछ.
0: जितना तू बैठे उतने तो पेटवा लिख रही है. दुस अशे सेट दन ड्रुक ये बैक ना फोर है.
1: Weet je dat zittend naar het toilet gaan ook niet goed is? Je moet hurkend naar het toilet gaan. Hè, ja,
0: maar dat deed ik wel in Suriname, hoor. Ja, ben bijtkekabelen, hè. Op een kamerkarila. Maar in Suriname... Want zijn naam is Bakajari. We noemden dat Tati, toch? Tati of zoiets.
1: Ja. Buiten, Bahar.
0: En dan ging daar hurkend zitten, hè. Je kan ook niet daar zitten, maar toen lakri hega. Hey, abe wat we snap op kaart lega. Hamden niet kilo euro liker jagen was. Hey, ik ga niet helemaal in details treden, maar
1: je moet snel kunnen vluchten.
0: Boys, oh, je hebt ook van die kikkers die dan ook in die tati zitten en zo. Hey, is erg hoor. No man, ik wil niet meer naar die tijd terug.
1: Dus op een kantje, Johan, hebben we vaak bolle drie Purana, admin na jane mooi ze. Ze doen maar wat.
0: Ja.
1: En nu blijkt, die Purana gebruiken, John, dat die eigenlijk best wel doordacht waren en
0: dus,
1: goed waren
0: dus,
1: voor
0: ja.
1: je lichaam ook. Dus op onderzoek me blijkt geweest dat als je hurkend naar het toilet gaat, hè, de boodschap nummer 2. He, als je dat gaat doen, hurken, dat het beter is voor je lichaam.
0: Ja.
1: Dan is je stoelgang ook minder verstoord.
0: Maar dat betekent maar dus dat je in
1: Europa
0: heel Nederland...
1: Kontjuba.
0: Ja, bol. Europa
1: met Nederland mee, heel Europa mee, maar ook in India nu. Al die toiletten zijn op zithoogte. Dus als, dat je relaxed kunt zitten. Maar je lichaam, die geeft dan het signaal... dat je gewoon kursie bij buiten gaat. Terwijl toch het je eigen douchers staan met je knieën.
0: Ja.
1: Je knieën moeten hoger
0: omhoog,
1: zijn dan je...
0: Ja.
1: Dus, hey. En nu blijkt wetenschappelijk dat een veel betere methode is, Lloyd.
0: Ja.
1: En trouwens, toen aan ze hurken bij je of toiletpapier na gebruiken. Je moet een bidet. Dat schijnt ook veel hygiënischer te zijn, hè?
0: Wat? Dus
1: je moet gewoon pani zeggen. Gewoon pani zeggen, doe
0: maar
1: je,
0: dat,
1: ja?
0: Maar dat deden vroeger toch ook?
1: En dat is veel hygiënischer.
0: Zeker. Dus, maar dat betekent dat we in heel Europa, Nederland... We hebben ook geen toilet op bedelden. En dan krijgen we de situatie zoals je in Dubai hebt... in de moslimlanden, heb je nog
1: je
0: steeds...
1: Je moet hurkend gaan.
0: Turkije, heb je van die toiletten dat je hurkend moet zitten, ja?
1: Je moet hurkend gaan bij je. En Frankrijk, wat dacht je daarvan?
0: Maar waarom zijn we op dit onderwerp nu gekomen?
1: Omdat Ahmed doet thara karwailer, hè? Ooit zei.
0: Viraj man ho jaiye.
1: Ab hum relax.
0: Kom de koffie eraan. Ja. Koffie, hallo. Ja.
1: Ik heb niet koffie alleen. Ik zie niemand.
0: Ja.
1: Voetballers, toen voetbal kelega ja dat al.
0: Hambi kelega voetbal, ha?
1: Ik hoop voor jou dat jij niet te veel kopt. Behoed kop kan je toe jane ka hoega toch? Al die onderzoeken zijn er al.
0: Moria kharab ho jayega.
1: Ha, pagla jayega. Dekhiye, Lloyd ghumega pagla nerwa. Sab koi bolie ke her san schade kap hoega ba. Nee, dus die onderzoeken die blijven maar doorgaan. Dus eigenlijk is het advies... Tenzij je profvoetballer weer wilde of zo. Maar als je gewoon voetbalt voor je plezier... probeer zo min mogelijk te koppen. Het is niet erg. Het is niet erg dat je niet kopt. Laten je ploeggenoten maar boos worden op je. Het is niet erg.
0: Ja.
1: Maar hoofd tegen hoofd. Hoofd tegen bal.
0: Ja.
1: Elke keer. Dus balwa jitne jor aai, utne jor toke kop kerek pariga bhi.
0: Ja.
1: En dan ga je kracht erachter zetten en dan richting geven. Dus... Je hersenen krijgen elke keer een klap, hè?
0: Ja.
1: En dat is niet gezond voor je hersenen, Lloyd.
0: Nee, zeker niet.
1: Op hier een onderzoek bij Leba, Amsterdam, UMC.
0: Ha?
1: Nou, nieuwste onderzoek hier, ja. Echt van een aantal dagen terug. 18 mei keer. Als je het naar mij ba. Als je... Hoeveel mei leven we nu?
0: 20 mei. 20 mei. 20 mei.
1: Dus twee dagen terug in Nieuw-Zeeland. Ja? Amsterdam UMC uitgevoerd, onderzoek Carisma. Blijken we elke keer dat je kopt, dat er eigenlijk acute hersenschade optreedt. Je vindt dan stofjes in het bloed. Mm-hmm. En aan de hand daarvan kunnen ze het meten. En dan kunnen ze het meten. En als je dat elke dag structureel blijft doen, elke keer luidt, dan kan hoe je gaat.
0: Ja, dat doe ik. Moriak graag wat jij gaat, hoor. Dus dan beschadig je je hersenen.
1: Dus je moet een beetje uitkijken bij je.
0: Maar
1: die hobby gaat die voetbal gelegen.
0: Maar voetballen wel een keertje. Ja, ik wil iets bij een keer gelegen. Ik wil helm bij een keer zijn. Ik gelegen op het voetbal.
1: Maar dan moet je wel hele speciale helmen hebben. Nee, want helemaal je nou mooi de dat gaat hij niet goed beschermen, hè?
0: Nee. Ja,
1: dus dat moet wel een hele speciale helm zijn.
0: Dan liever maar gewoon niet meer koppen dan.
1: Ja, je kunt later misschien dement raken zelfs eerder. Hè? Maar in elk geval, er moet nieuw beleid komen. Zeker voor amateurvoetbal.
0: Ja.
1: Maar daar leer je het vaak, toch? Je hebt chota bate, getalenteerd bate, tormai bate, kele jaiga, voetbalclub. Toen kom fanatiek gelie. Jetne laai karie, goal, jetne wegkop karie, otne admi boli wa. Hier goed barka talent ba.
0: Ja.
1: Maar let een beetje op.
0: Ja.
1: Wel
0: ja, goed, ja, daarom heet het voetbal, hè? Voetbal. Je balt met je voeten, hè?
1: Ja, maar koppen is een belangrijk onderdeel, Toloid. Ja.
0: Komt er wel heel verkeerd uit wat ik net zei. Maar goed, oké. Ja, voetbal. Kon sport kare Hindustani eigenlijk?
1: Hindustani boli, aaj raat ke hem jal sport kare. Okar matlab na hai ki ujai basketball khelo volleyball. Okar matlab hai ki raat ke
0: ujai kon ghoome.
1: Mauja kare, ghoome.
0: Mauja hi mauja.
1: Dat noemen wij sport.
0: Maar, hum log Hindustani mein sport kamti hum log karila hai. Eigenlijk is dat wel jammer, hè?
1: Nee, wij zijn niet echt sportief. Zeker geen fysieke sporten. Dus
0: ja.
1: Denksport, John Heigan.
0: Hoe heb je het met
1: bij hem, hè, Karila?
0: Dambord, Karta, Troefjol, hoe heb je het?
1: Maar fysieke sporten niet echt.
0: Fysieke hoor. Niet, nee. Ja. Maar, wat,
1: maar Dik India gaat naar Barca. 1,5 miljard bijna.
0: Ja, ja.
1: 1,4 passagier, dus 1,5. Ja. Ja, dus dik het naar Barkaiga, maar je dek je sport mee.
0: Ah.
1: Ja, dan stelt het niet heel veel voor, behalve op een paar dingen na.
0: Ja,
1: zo.
0: Ja.
1: Maar, dus fysiek leggen we het af, Lloyd.
0: Ja, zeker.
1: Hamloke kana, pina, opbouw, lichaamsopbouw. Ja, dat kunnen we niet.
0: Nee.
1: Maar mentaal zijn we heel sterk, gelukkig.
0: Ja, zeker.
1: Dus we compenseren
0: zeker.
1: Het met onze chalaki.
0: Hamloke chalaki ze. En ja, we zijn goed in geld. Hè. We worden ook niet zomaar genoemd, hè? De Joden van het Oosten, toch? Die Indiërs, hè?
1: Nee, terecht. En ik weet niet of dat een compliment is tegenwoordig.
0: Maar, hè? Ja, ja. Moeten we...
1: Daru.
0: Ja.
1: Daruja, Lloyd, daruja.
0: Daruja, daruja.
1: Hamlok, je bolle jij sport kare, dat bedoel ik meestal. Ja, toch, dansie, daru. Ik
0: kan het
1: gewoon borrel, ogingen, marren en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dat bedoelen de meeste mensen. Hè? Nu is het zo dat als je 1-2 borreltjes pakt, wat na erg na je zaait.
0: Ha.
1: Hoi zeg, hè. Maar als je helemaal drongen wordt.
0: Ja.
1: Je bent helemaal ladderzat.
0: Ja.
1: Deze bolle bakra.
0: In de nasa chut, hè?
1: Ik dan nasa, ohi me kito, ik dan vrolijk hoi gele, kito ik dan agressief hoi gele.
0: Agressief hoi gele, ja.
1: Dan is het niet meer leuk, hè?
0: Nee, natuurlijk niet. En je moet ook aan jezelf denken. Kijk, je mag 1 of 2 glazen wel drinken. Maar als je kon hoi jagen pielen, hè? De indam ze, ze doen het graag. Ja. Maar dan gaan mensen ook andere dingen over je zeggen natuurlijk. Hè? Van,
1: maar je verpest het voor jezelf en verpest het voor andere
0: omgeving,
1: mensen. Dus daarom ze bachai kreeg. We hebben het vaak behandeld hier. Zeker bij koffie en chai.
0: Ja.
1: En daarom, koffie en chai en daarom, klinkt niet, hè?
0: Nee. Koffie, chai, daru, nee. Dat klinkt helemaal niet. Nee.
1: Daru kan hem ook een trefu heen. Dat is een pas.
0: Nee.
1: Maar dus de heren niet alcoholist, Lloyd. Zonder dat ze het zelf doorhebben of willen toegeven. Hoe vind je die?
0: Hé, maar dat is heel raar. Ja, nee, dus, dat zou ik. Ja.
1: Er zijn heel veel mensen die elke dag gewoon tussendoor, hè, terwijl kampeuba.
0: Ja, ja.
1: Gewoon maar de wega, coach.
0: En dan maar de
1: Heer Admi is uit Gharese naar Kamkarega.
0: Ja, maar dat is.
1: Dus een paar dagen.
0: Dat kan toch niet? Dat kan ik,
1: nee,
0: je
1: echt
0: kan
1: waar.
0: Niet.
1: Nee, echt waar. Onderzoek, jaar. Onderzoek, jaar.
0: Maar dat is...
1: Onderzoek.
0: Dat
1: is, maar dat is...
0: Maar zo'n je toekabelen tijdens je werk... Grapjes, carrière en wat dan ook. Dan kan je ontslagen worden. Ik bedoel, daar roep je...
1: Nee, maar je gaat het niet direct zien. Je gaat het ook niet direct merken.
0: Nee, maar...
1: En die mensen...
0: Ja.
1: Adam, jij John Piega of over het jaar, nee, weet je? Doe nou eens een
0: ja.
1: John Piega...
0: Ja.
1: ook een lichaam wat gewintie hoe jij gaat, 1 shot, 2 shot, 3 shot.
0: Ja.
1: Dus hoe opnieuw ik heb die uitleg kan van Sunna, ik functioneer gewoon normaal hoor.
0: Ah.
1: Ik functioneer zelfs beter. Ik functioneer beter als ik 1, 2 borreltjes op heb. Dus wat gebeurt er?
0: Wat een onzin.
1: Ja. Is hij deze thuiswerken, ja, daar ga je.
0: Ja, ja, ja.
1: Zijn er heel veel mensen die in de middag... Ik wist dat niet hoor. Ik lees het in het onderzoek.
0: Ja.
1: John middag ke suruker de wega mareke.
0: Ja,
1: terwijl maar... kampe babbe.
0: Hey.
1: Ek bajge baad.
0: Ja.
1: To wego wijntje pilega. Hoe kan kerega bhi?
0: Ja.
1: Or ego wijn piega. Ego tweede wijn pies. Ek wego borreltje pilees.
0: Ja. Ja.
1: Dus je moet wel een beetje uitkijken. Nee,
0: ik zeg meteen...
1: Dat je zelf niet voor de gek hoopt.
0: Stoppen met thuiswerken. Hup. Maar naar kantoor iedereen. Hè?
1: Ha, dus zo'n je aan mij drongen rega ik dan. Dan ga je het merken toch? Van met een dubbele tong praten of wankelen of glazige ogen.
0: Ja.
1: Je merkt het aan iemand.
0: Ja.
1: Maar als je die persoon niet ziet en die persoon zit achter de laptop te werken.
0: Ja.
1: Maar hoe moeilijk kan na het hoor? Kan moa karega. Trouwens, het blijkt dat je het niet parhalen mee heiga. Otene jada piega, hoe vind je die?
0: Maar hoe zou dat dan komen? Wat? Ja, hoe onderzoek wat hij legt, maar hij weet niet wat hij.
1: Ham sochila dat ze denken van Sunna, ik heb een stressvolle baan, ik moet me ontspannen.
0: Ja.
1: En ik wil niet continu het gevoel hebben dat ik een fout heb gemaakt of
0: niet. Dus ik neem maar.
1: Dus dan drink je het weg.
0: Ja.
1: Dus bekijk het hoor, als is denk aan jezelf. Denk.
0: Nee, ja.
1: Wees eerlijk. Als jij zo'n alcoholist bent, toch? Een verborgen alcoholist bijna. Hè? Een normaal functionerende alcoholist bijna. Dan moet je toch wel nadenken. Want op termijn toch het toer degen.
0: Ja. 100. Maar zo'n kabel, ik heb het nu je toch over die dingen hebt. Hè? Oh ja, koffie, chai en cognac.
1: Ook cognac, hoe is dat?
0: Ja, met een C. Ik hou wel van cognac. Maar zo'n... nu toch
1: Hamjanila, ham se nabol. Hamjanila. Hamar cognac botal on kele jahiga ya se.
0: Maar
1: over... Niet een borreltje. Lloyd pak gewoon een hele fles, klaar.
0: Dit is een mooi bruggetje naar iets wat ik je wilde vragen al de hele tijd. Je weet wat HG betekent, toch?
1: HG?
0: Ha.
1: Amna Janila?
0: Huiselijk geweld.
1: Ik weet niet wat.
0: Huiselijk geweld.
1: Oh, HG.
0: HG.
1: Ik denk aan schoonmaakproducten. HG.
0: Nee. HG, huiselijk geweld.
1: Ik denk aan hoogglans.
0: Patatjalal Hega. En ik heb het wel van iemand gehoord een keertje van Sunna. Weekend Hove Hega. Of als lang weekend rehe. Of bedakir rehe. Zoals we de afgelopen tijd hebben gehad. In het weekend of op zondag. Krijgt de politie heel veel meldingen van huiselijk geweld. En dan, natuurlijk, de dader is... Oh, dat komt toe, maar de daders zijn meestal de mannen. Hè? Wat gebeurt er met de mannen dat ze hun... Ja, dat ze geweld plegen tegen hun vrouw of wie dan ook?
1: Ja, excessen, hè. Dus ook er met lup heiga eigenlijk. Ki bahut jada ho jayega emotie. Bahut jada ho jayega daru.
0: Ja.
1: Bahut jada ho jayega vermoeidheid.
0: Ja.
1: Or, dan gaan ze tekeer.
0: Ja, maar...
1: Dan gaat het fout, Lloyd.
0: Maar jij bent de voorzitter van de Vrouw Hitkari-partij. Die mannen moeten gewoon rustig blijven in zulke situaties, toch? Kijk, haat wat je lawe toe.
1: Nou, zo'n haat je lawe is sowieso fout, hè?
0: Ja.
1: Het John situatie mee. Dus die mannen die dat doen, die moeten echt nagaan bij zichzelf.
0: Ha.
1: Waarom ze hun handen nodig hebben.
0: Ja.
1: Oké, ik moe, hè?
0: Ja.
1: Apa moe, ha, ze wat, ja. Na hatwa chalawa, muha chalawa, maar na hatwa.
0: Ja.
1: Maar kan hovega, omdat ja muha chalawega soms. Dus die praat en die is verbaal sterker.
0: Zeker.
1: Over het algemeen zijn vrouwen verbaal sterker. En die mannen die hebben daar geen weerwoord op.
0: Ha.
1: En die lopen klem in dat proces. En die komen in de knoei met zichzelf. En die gaan dan vervolgens in plaats van te praten. Als je nak hali ego relatie met haiga. Dus een man en een vrouw, Lloyd. Maar ego maai baap or ego larka me bhi ehi probleem ho haiga vaak.
0: Ja.
1: Larkua, हम लोग बोले हिंदुस्तानी में इमो चला वेगा प्रसिद्ध दी तेरम
0: या
1: फन हो यू मंद
0: या
1: तो मुंह चला वेगा दात दात खाए दान हो रहा तरवे लड़कुआ मांगे दिस की शेयर करे अब माई से बाप से मत दात फिंद वे नीत रेस्पेक्टफुल द क्राइक इट सेल्फ द इफेक्ट दैट माई बाप इतना गुस्सा हो जाएगा कि लड़कुआ के एगो तमाचा मारेगा
0: या
1: और इन इन रिलेशन मान फ्रॉ रिलेशन हैव यू मेन ऑफ मेरिट सेल्फ द
0: या
1: एंड एंड द मम die is fysiek waarschijnlijk wat sterker yeah. over het algemeen.
0: Yeah.
1: Zo.
0: Yeah.
1: Dus die grijpt naar dat instrument.
0: Maar waarom?
1: En dat,
0: maar,
1: dat, is nou net, dat is nou net iets wat je niet moet doen.
0: Ja, maar waarom
1: maar
0: zijn
1: daardoor maak je het erger.
0: Waarom zijn mannen dus niet. kunnen ze niet. Nabat jij, Paul. Waarom
1: mannen
0: kunnen ze
1: zijn verbaal
0: niet?
1: Gewoon van nature minder sterk. Heel simpel. Dus okay. ik wil natuurlijk iets bijeigen. Vrouwen
0: het heeft
1: zijn
0: niks te maken met niveau, ketubate.
1: Nee, ja, nou ja, al die dingen spelen een beetje een rol. Maar zelfs mannen die een academische graad hebben,
0: ja,
1: zo,
0: ja.
1: Die bij hun zie je die eigenschap ook.
0: Ja.
1: Dat zij verbaal, en ze vinden het minder interessant vaak ook, hè, om over al die dingen te praten, urenlang.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zijn ze er klaar mee. En dan,
0: ja.
1: Dan of lopen ze weg, of ik wil la parma rega, of dat soort dingen. Maar dat is juist wat je niet moet doen.
0: Nou.
1: Trouwens, ik wil film taken trekken.
0: Gewoon film toch?
1: De film waar mee, een film waar ik reclame naar kan hebben. Maar film waar mee, ik wil spangtje zo wegen. Dus er is een man en een vrouw, ze zijn een, nou ja, verliefd op elkaar. Helemaal, smoor verliefd.
0: Ja.
1: En die vrouw, die ontmoet een andere man.
0: Hey.
1: Even in een nutshell.
0: Ja.
1: En daar krijgt ze ook gevoelens voor.
0: Ha.
1: Voor die andere man.
0: Ha.
1: Terwijl ze eigenlijk smoorverliefd is op die eerste man.
0: Eerste man, ja.
1: En op een gegeven moment komt die eerste man daarachter.
0: Ha.
1: En die eerste man denkt van, hey, kon mogelijkheden met hij gaan.
0: Ha.
1: Mogelijkheid één is,
0: ja.
1: Ik zeg tegen die vrouw, klaar.
0: Ja.
1: Toe dek kakkers, zeg ik.
0: Ja.
1: Ik wil niks meer met je te maken hebben, toe appendik.
0: Mm-hmm.
1: Want je bent ontrouw.
0: Ja,
1: zo.
0: Ja.
1: En toen heeft die man een nieuwe methode ontwikkeld, Lloyd.
0: Oh, nou, vertel. We zijn benieuwd.
1: Geil aurat ya sebolis sunna. Ham toke etna lobby karila. Toch?
0: Ja.
1: Ki ham toke mauka deila dat je ook met die andere man mag omgaan.
0: Aha.
1: Je hoeft niet monogaam te zijn.
0: Hede.
1: Dan beginnen we een driehoeksrelatie.
0: Sang. Ha.
1: Hoe vind je die?
0: Nou.
1: En wat gebeurt er? Die vrouw denkt op dat moment, hey, deze man is zo begripvol.
0: Open-minded.
1: Deze man is zo lief.
0: Ja.
1: Hè? Laat ik maar bij deze man blijven ook.
0: Ja.
1: Is het toch?
0: Maar wat de kaap heel ik wel noem je kezaal dan?
1: Ben veel meer een takila door. Om veel meer dekklep ik dan tam, maar ik wil kamo je gaat keer. Dus dat is, dus ik wil chalaki ook bij dekklep toch?
0: Ja.
1: Om je relatie te redden.
0: Om je relatie te redden.
1: Het hoeft niet altijd met gusta, het hoeft niet altijd met gusta.
0: Nee, ja, je moet andere tactieken ook proberen. Maar ja, op zich, nou.
1: Wacht maar nooit, waar is die koffie van me gebleven?
0: Ik weet het niet. Suna, je moet het niet, toen dan ik kan niet helemaal overleven, tot zo bolito, Ik ben heel slecht voor mijn gasten.
1: Je bent echt verschrikkelijk slecht, hoor. Ham jij op een regel kan hebben.
0: Toen regel ik er een koffie aan.
1: Ham regel ik er
0: ja, dus. Maar het is een mooie.
1: Ik doe sarbat. Lloyd? Aan Tori en Derbat. Ik leg
0: het ook door Tori Derbat. Maar wil je.
1: Kan jij met auto met jullie dus moeilijker gaan?
0: Maar kijk, hoe kabelen appen Tori aan mij afkeren? Kan je toebelen over die rode vlag, Biggie vlag? Van als een man op een dag niks meer tegen je zegt, dan is er iets aan de hand. Ha, Utoria.
1: Oké, wacht die dan even liekelijk kontje orhomangila.
0: Dus voordat je weer helemaal vergeet. Nou, ze noemen absoluut koffie chai. En vandaag de derde letter C is cognac, maar liever noem ik dat niet. Dus
1: waar hebben we het gisteren over gehad? Even tussendoor, Hamlok Bolli. Ik moet chortatje, Hamlok Kalinja.
0: Ik moet chortatje, einde Pemlok Bolli. Van als de man op een dag niet meer klaagt over jou naar de vrouw toe, hè? Dan is er wat aan de hand.
1: Dan heeft die man dus een punt bereikt.
0: Ja.
1: Dat het hem niet meer interesseert. Hij is er klaar mee.
0: Zij is helemaal klaar. Of hij is helemaal klaar met jou.
1: Na zijn Naboli. Ja, hij.
0: hij is helemaal klaar met jou.
1: Bechara. Na is helemaal klaar
0: met je.
1: Dus ja. Kahowega in de praktijk. अदमिया मुन्ना बेचारा
0: मुन्ना
1: बेचारा बोले या कि मुन्ना बोली
0: ना, मुन्ना ठीक है मुन्ना
1: मुन्ना मुन्ना हाँ। मुन्ना हरदम बोले हैगा छोड़िया के को नाम दे दीजिए तो लोहित
0: मुन्नी
1: ना मुन्निया रीता
0: रीता हाँ।
1: रीता मुन्ना मुन्ना बोले आलते रीता से रीता इचिजुआ अंदर सो सके तो रीता ऐसे भी कर सके तो रीता एक बन ही ना मैच फरदीता खो फरीता हमें इच जुआ नाम बोलेगा
0: रीता हमारे कपड़ा तू ना तेरी की कर ले आज
1: और रीता रीता का बोलेगा तू तू रीता खेल तो लोइट
0: हम रीता खेली हैप्पी वाटर यू हैंड ऑफ शो
1: या कोई नहीं चल दून
0: कोई नहीं चल दून कोई यार मुन्ना
1: मुन्ना एक बन नीचे मुदर है मुन्ना एक बन नीचे मुदर है Munna, ik ben geen huishoudelijke hulp van jou, Munna.
0: Ja, vraag iemand anders.
1: Ik ben je vrouw, hè?
0: Ja.
1: Dus Munna krijgt elke keer deksel op zijn neus. Munna, bichara.
0: Denk toe kakers.
1: Dhire, doe je 10 baris bitel, Munna, ke upper.
0: Ja.
1: To, roach
0: ehihal.
1: Deksel op zijn neus. Ja. Op een gegeven moment denkt Munna van, hé, laat maar. Ik heb er geen zin meer in om elke keer uitgekafferd te worden en op mijn plek worden gezet.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Koffie mangila, Chaudia zei, Chaudia, me bole, ga zelf maken.
0: Or het ja denigrerend.
1: Okay, hij dat,
0: hoor. Or het ja denigrerend, wat jij het erover, hè, Tore Barne.
1: Ja, liefde, maar lik op stuk, direct, bam.
0: Direct, bam.
1: Munna A bolis, Rita bolis ABC.
0: Don.
1: Dus Munna, ke baan chut jaiga. Munna is op een gegeven moment klaar ermee.
0: Ja.
1: En dan gaat Munna niks meer zeggen.
0: Nee,
1: klaar.
0: Nee.
1: Munna hoe jaiga suga.
0: Af suga, maar af suga hoe ik.
1: Maar af suga jou hoe je te gevaar toe baten. Gevaar. Gevaar zonder met uw eigen Rita. Rita op toe bachai kreeg. Toe sochega Rita, ki dek. Ik heb die man van me veranderd.
0: Ja. Yeah.
1: Ik heb die man van me achara stapeleli, sidhara stapeleli. Oké, hem sikha deli.
0: Terwijl ik kop Munna veranderd heb.
1: Maar Munna is ongelukkig geworden.
0: Ha.
1: En Munna, ke vertaalslag heb kontje rehi, hoe ik na ek din boli sunna, Rita, am jaila.
0: Ha.
1: Dus Munna je kuch na boliga, Munna na klaag kerega, ta kuch aan de hand he, Rita, ta bachai kerehi.
0: Ab Munna boli ke ham
1: dus
0: jaila.
1: Dus laat Munna liever klagen, laat hem liever klagen en doen.
0: Chahe klagen kerehi, bete kuch na bolie.
1: Nou, na kuch na bolie, maar je moet niet elke keer... Elke keer bazig zijn en elke keer weer Munna de nek omdraaien.
0: Ja.
1: Moet Munna ook leven dan?
0: Ja.
1: Allee, hoe kon ik Munna hier? Waar koffie eigenlijk?
0: We gaan het weer horen. Ja, denk toen weer horen heen. Ik heb dat mooiste te horen. He. En dan gaan we nu horen hoe jij je eerste slokje neemt. Sonolo, Abi, neem ook een slokje van je koffie of van je chai of je water. Doe het je snapje. Ja, dat komt. Ha, tikke. Ja, hier komt hij dan. Ai. Lekker hoor.
1: Lekker man.
0: Lekker hoor. Heerlijk, bakje koffie. Dus Aatjamlok, dat Tori Hega, dus dat ik eigenlijk van die serieuze dingen eigenlijk niet wil bespreken, maar
1: hem wel. Karija, toch?
0: Nou ja, karija? Ik wil...
1: Hamloke toro redactie Hega, kono.
0: Hamloke toro cashmile Hega.
1: Kutschrei, kutschisna,
0: sarike. Maar ik wil wel weten van...
1: Trouwens, je bent wel een attractie geworden, hè, Lloyd. Mensen willen je ontmoeten, hè.
0: Ham attractie, Barty? Maar waarom ben ik een attractie?
1: Op Hamloke evenement Hega, dan gaan we jou... Onsteeds zet en programmeren.
0: Maar wie wil mij zien? Ik zie er jong uit.
1: Al die fans van jou.
0: Ik zie er jong uit, maar ik ben kaal.
1: Nee, maar mensen zijn gewoon benieuwd naar jou. Van ke heiga, ja, riedem je.
0: Ah, nou ja, oké. Okay.
1: Dus binnenkort. Hè?
0: Binnenkort.
1: Ik show me hem lukken kabbe.
0: Ja. Nou ja,
1: kikker.
0: Maar dan kunnen wij koffie, chai en Chandrika Singh, dan kunnen wij op het podium een show geven.
1: Wij kunnen een show geven live.
0: Ja, live direct.
1: Hey, wat zijn ja, natuurlijk. Koffie en chai zo, een keer live.
0: In de pauze ook nog, hè, Anand, in de pauze. Dus 15
1: we kunnen
0: minuten,
1: dat doen, hè, een keer.
0: 15 minuten voor het einde van de pauze doen wij onze sketch op het podium. En
1: zo,
0: dan gaan
1: de mensen... Maar zouden mensen naar ons willen kijken en luisteren?
0: Ja, natuurlijk.
1: Gewoon in een live omgeving.
0: Ja, natuurlijk. Waarom niet? Waarom niet? Als wij zo op de radio kunnen praten en een soort podcast-achtig programma maken. Ja, waarom zouden we niet op het podium kunnen doen?
1: Kan je aan mijn barbakkooi? Arena barbakkooi?
0: Nou ja, arena barbakkooi. Maar we kunnen wel meer van vol krijgen natuurlijk. Hè?
1: We gaan wel een zaal vol krijgen.
0: We krijgen wel een zaal vol natuurlijk.
1: Toen zo tjega loid, kooi naai ga toke takken.
0: Nee, nee, nee. Kooi naai takken. Hamlokke kooi naai takken.
1: Hamlokke Amitabha Chandra hiti ta dusar batra. Ja.
0: Dat is waar, dat is waar.
1: Maar dat zijn we helaas niet.
0: Nee,
1: dat zijn we niet. Hamlo kijk jij daarheen,
0: ja. Nee, nee, kooi naar eigen taken.
1: Tenzij kooi toch een bericht partij op looit, hem toch een dekje mangel.
0: Ah, ja, dat kan, dat kan, dat kan, dat kan. Nou ja, goed.
1: Dus, ik doe z'n baat, trouwens, looit.
0: Ha?
1: Maneman wali baat.
0: Maneman, maneman.
1: Aad sabere, na, ki kaal raad ke, ki aad sabere.
0: Ha.
1: Maneman, hem sochili.
0: Maneman.
1: Or apen aurat ke bolli.
0: Ha.
1: धर्मपत्नी के बोल ली
0: हाँ
1: कि कितना सीलख आदमी है गाय के गो और औरत
0: हाँ
1: इंसान
0: या
1: जोन 50 बरिस हो गए बा
0: हाँ
1: उसे ज्यादा सोम्स
0: या
1: और अब्बे अपन प्यार खो जाएगा
0: Maar die zijn er hoor, die zijn er zat. Hè? Die zijn
1: dus
0: er
1: dat
0: zat.
1: Ze nog op zoek zijn naar hun liefde, naar de ware liefde.
0: Ja.
1: Naar de ware.
0: Ja, ware liefde.
1: Je bent al 50 jaar oud. En je bent nog steeds op zoek naar de ware.
0: Maar
1: kitna verdrietig ga je jou zien eigenlijk.
0: Maar aan een bestaat de ware liefde wel?
1: Nou ja, ik weet het niet, maar ik denk het wel. Kijk, soms heb je het gevoel van dit is mijn partner, toch?
0: Ha.
1: En op deze persoon ben ik verliefd en ja, van deze persoon hou ik. Dat is er.
0: Dat gevoel heb ik altijd.
1: Toch heb ik een heel groot gevoel. Toch heb ik een heel ware wali milega. Elke week heb jij een nieuwe ware. Nee, maar jij bent geen normaal mens. Maar normaal mens, Lloyd. Die is op zoek naar de ware.
0: Boy.
1: Als je jong bent, dan ben je op zoek naar de ware. Oké, prima. Maar op een gegeven moment ben je 30.
0: Ja.
1: Dan heb je de ware nog niet gevonden. Dan ben je 40.
0: Ja.
1: Heb je de ware nog niet gevonden.
0: Ja.
1: Dan ben je 50. Dan heb je de ware nog... En dan zeg je ook tegen mij... Van abbena beta jullie ook hebben. Abbem khojila.
0: Ja.
1: Maar je bent al 50.
0: Ja.
1: Door aadha jeevan biedt je. Aadha jeevan se jada.
0: Ja.
1: En je hebt nog steeds niet de ware ontdekt. Eigenlijk zit daar best wel iets triest in.
0: Ja. Maar ja toch? Maar misschien ben je dan te kritisch. Of je wilt je niet binden. Je wilt je eigenlijk niet binden. Want je ziet, je kijkt naar je omgeving. Je maakt misschien dingetjes mee. Dus ja, dan word je toch een beetje voorzichtiger misschien. Hè?
1: Dus hamna jani la ham verklaring bhi na maila dewe ma sunne walo to aapan lage sochiye bahut der na aguriye
0: nahi to der ho jaye
1: nit tan lang wachte op de ware sait hoy sait na hoy ga ik weet het niet natuurlijk moet je kritisch blijven na ki jone samne aaye ohi ke sath to shuru kar de maar je moet een beetje misschien ook denken van hamme na milale is dat pure pech Of ligt het ook een beetje aan mij, aan mijn eisen? Of misschien wat ik te bieden heb? Ik weet het niet, hè? Kan een combinatie zijn van dingen, Lloyd.
0: Maar wat heb je gezegd? Man met kassen, toen moet je aan mijn eigen...
1: Omdat
0: je aan alleenstaande mannen en vrouwen denkt...
1: Oh, hier veel moe aan John Takkerijen. Dus die man is al 50, boven de 50.
0: Ja.
1: En hij is nog steeds niet de ware tegengekomen.
0: Ja.
1: Abetalak, idhar, udhar.
0: Ja.
1: Hoe met Bhiral, waar rommel me.
0: Ja. Ja, kakker hier.
1: Ta relatie, ta oerrelatie, ta nja, ta wa, ta nja.
0: Ja.
1: Hamna maatre het ook gesoche, maar onbewust moest ik aan jou denken.
0: Hamet het probleem aan eigen. Ja, maar doe ze probleem. Hamet zo doe ze probleem.
1: Oké, doe ze probleem. Maar hoe jada waren hij.
0: Ja.
1: Nee, maar er zijn heel veel mensen die nu ook alleen zijn, hè?
0: Ja, dat is wel
1: triest. Die geen partner hebben.
0: Nee, maar
1: bewust of onbewust.
0: Maar Dien bij dien, jada hol je. Je ziet een heleboel vrouwen, een heleboel mannen die alleen zijn en op zoek zijn wel naar een partner hoor. Maar ja,
1: dus sommige vrouwen dan, ik praat veel met vrouwen, ik praat weinig met mannen.
0: Ja, natuurlijk, toe, voorzitter, maar het is van vrouwen, het kan die partij te kaken.
1: Jazeker, logisch toch?
0: Ha.
1: Dus heel veel vrouwen, ik zie twee groepen vrouwen eigenlijk.
0: Ja.
1: Ego groep, zo'n hele mooie seizoenier. Je hoeft het niet meer eens te zijn. Gaan batailen, gaan maar. Analyse of John Humph ondervinden, Carilla. Hoeft niet de waarheid te zijn. Dus ik heb één groep vrouwen waarbij je merkt dat ze gewoon zoveel pech hebben gehad.
0: Ja.
1: In de liefde,
0: ja.
1: In de relaties.
0: Ja.
1: Dat ze geen zin meer erin hebben.
0: Ja, begrijpelijk.
1: Dat ze denken van zo'n chorde, laat me liever alleen. Dan ben ik gelukkiger.
0: Ja.
1: Want ik heb al 1 keer, 2 keer, 3 keer mijn neus gestoten.
0: Ha.
1: Ik ga het niet nog een keer doen. Het is genoeg.
0: Yeah.
1: Laat me alleen. Ik zie wel. Hè? Ik heb geen enkele haast. Als je aaiget, aaiget, na al. Ook goed. Ik heb een prima leven zo. Ik ben met mijn kinderen. Dus die groep is groot.
0: Toen Hamar waren met Robert jij zei.
1: Nou, dat kan ik niet. Je kunt het projecteren op jezelf.
0: Verhaal en wel lag je Hamar gaat wel.
1: Ham roze kleur over, maar jij bent niet blauw. Niet blauw. Maar ja, ham jani la. Toen doe ik het die hoise kreeg roze blauw.
0: Hoorde. Nee, dat weet niet.
1: Nee, qua gedachte. Nee, dus die vrouwen, die zijn dan een beetje teleurgesteld.
0: Ja.
1: En denken van, hé. Maar ik maak ook een groep vrouwen mee. Die echt gewoon verbitterd is. Dus dat is geen teleurstelling meer. Maar dat is gewoon echt een soort boosheid, een soort verbittering.
0: Ja.
1: Van nooit meer.
0: Nooit meer een man.
1: Die ene groep die staat ervoor open en die denkt van oké, ik heb wat pech gehad, misschien niet de juiste mensen.
0: Ja.
1: Maar die staat er wel ergens voor open nog. Geen haast, relax. Want weet je, hun leven gaat prima zo. Zelfs als die relatie oké is, hè, van hun zus of van hun dierbaren.
0: Dat is ook een milde hebbelijke.
1: Maar ze staan echt etana. Negatief zitten ze erin in de wedstrijd.
0: Ja.
1: Dan denk ik bij mezelf, maar als je zo negatief erin zit, zo verbitterd, dan gaat het nooit goed komen. Want dan ben je gewoon een bitter mens geworden. Dan ben je geen leuk mens meer.
0: Ja.
1: Dat kan je zeggen, leuke Admike Paye. Als je zelf zo verbitterd bent over het leven en over wat het leven jou heeft gebracht of niet gebracht. Dus je moet ook aan jezelf werken, hè? Dames en heren.
0: Ja, voor beide natuurlijk.
1: Werk ook aan jezelf. Blijf een positief mens. Oh, wat je ook hebt meegemaakt. Ga niet helemaal negatief. Het gaat jou kapot maken. En als je heel negatief bent, ga je negatieve energie uitstralen. Ga je ook negatieve mensen aantrekken. Sta liever positief in het leven.
0: Als er mensen negatief zijn, dan gaan ze het allemaal zeggen.
1: Ja, toch? Het kost energie toch, Lloyd?
0: Tuurlijk.
1: Een negatief persoon die geen zin heeft, die iedereen slecht vindt, die alles ina mooi, una mooi, sabchiju. Hey. Het kost te veel energie. Dus ons advies is, Dr. Lloyd, ke adviesba. or Hamar adviesba. Stel je open, stel je hart open. Wees niet verbitterd. Ga gewoon door met leven. Leven is te mooi om in bitterness, om bitter te zijn en door te brengen. Veel is te mooi daarvoor.
0: Iets wat ik naar lijn toe bolje kreeg, radio P.
1: Roodje bolje.
0: Trouwens, mensen vragen van kon film, hij gaat je toen de keer doen, een keer reclame toen naar maken. Maar er zijn een heleboel vrouwen die nu vragen: kon film, hij gaat. En iemand heb ik over WhatsApp bericht eigenlijk. Iemand wil Arend, wees aardig tegen Lloyd hoor. Ben je niet aardig tegen mij?
1: Nee, maar die persoon heeft wel gelijk hoor. vanaf nu ga ik aardiger doen tegen je Lloyd. Abki toe je dat door. Abki hem heel lang hebt door. Opper.
0: Moria.
1: Ja.
0: Maar
1: mensen weten niet hoe lief ik ben. Mensen denken van deze man. Hè?
0: Maar het waren wel met emoties hoor. Lachen emoties. Dus,
1: gelukkig.
0: Ze moet er wel om lachen.
1: Nee, maar Suna, als je niet een hele goede band hebt met elkaar.
0: Ja.
1: Kun je zo'n programma niet maken?
0: Nee, zeker niet. En
1: dat begrijpt gelukkig iedereen ook.
0: Ja, tuurlijk. Hamlok afnemen, Daniela.
1: Als je geen goede band hebt, moet je niet zo'n programma maken.
0: Maar dan programma je naar Baniga.
1: Nou, dan moet je een ander soort programma gaan maken. Dan moet je het nieuws gaan lezen en that's it.
0: Nee, dat wordt een hele saaie programma. Maar
1: Hamlok Batiaila afnemen, omdat Hamlok Apenabati, Hamlok Eigenbati.
0: Ja.
1: Wij zijn één groot familie. Daarom kunnen wij zo praten.
0: Zo is dat. Maat hij eigenlijk modieke maar in met jij? Zullen we vandaag daarover hebben? Want anders. Timothy biedt jij dat toch? Want Modi is al geweest.
1: Dan is het momentum voorbij.
0: Ja, is het momentum voorbij. Nou, Mahan, het Mijonail, hega India. Is de president of is het minister of premier? Hoe noemen ze dat?
1: Prime minister. PM.
0: Narendra Modi was hier in Nederland. Vrijdag. Donderdag, Kerala. Vrijdag en zaterdag is hij naar Zweden gegaan. in een korte periode heeft hij een heleboel dingen hier in Nederland gedaan. Geilabiedekje, afsluitdek of wat was het nou ook alweer? Ja, in Nederland kon je maar naar Zeeland mee, moet je doen. In ieder geval heeft hij een heleboel dingetjes al meegemaakt in een korte periode en een heleboel mensen ontmoet. Al Sanitjerkiki Soekje, Nederlands congres, gewoon mee met 2000 mensen, heeft hij daar ook toespraak gehouden. En een vergelijking gemaakt tussen de tulpen en de lotus. Lotus van India. Poelke Barime. Kamal ke Barime. En met tulp heeft hij vergelijking gemaakt. Jij hebt natuurlijk ook hem van dichtbij ontmoet. Waar, ja, Kam Admi, die hem hebben ontmoet.

0: Jij was een van de gelukkigen.
1: Ja, nou ja, kijk, weet je wat het is? Je kunt heel hoog opgeven, luid. En Biggie Fassi, toch? Van Dekham, Konchika, Liham, Kaya, weet je? En dat vind ik jammer, dat hoeft helemaal niet. Want hé, Sunna, ook al is die man prime minister, het is maar een mens.
0: Het is een mens.
1: Gewoon een insaan, hij gaat. Naki Bhagwanu, hij gaat. Dus Bhagwan ke darshan kariye, dan is wat anders. Dan zou ik ook van de daken schreeuwen.
0: Ja.
1: Ki ei, hame Bhagwan mil gaye, Bhagwan ke darshan kar leli.
0: Ja.
1: Dit is gewoon een mens. Natuurlijk heeft hij een hele bijzondere positie.
0: Mm-hmm.
1: Maar het blijft een mens.
0: Ja.
1: Maar als ik dan zie hoe mensen hem adoreren.
0: Ha.
1: Zijn voet willen kussen.
0: Ha.
1: Alsof hij God zelf is.
0: Ja.
1: Alsof hij een reïncarnatie is van God.
0: Ja.
1: Ik kan dat niet bevatten, maar misschien ben ik te nuchter daarvoor.
0: Ja.
1: En inderdaad, er waren een paar meetings in Nederland. De grote meeting was met 2000 man ongeveer.
0: Ha.
1: Volgens mij 1700 nog wat hoor, maar laten we het even op 2000 man houden.
0: Ja.
1: En niet 7000 of 8000 of 10.000.
0: Nou, opname toe, congres
1: dat is
0: gewoon.
1: Niet waar.
0: Nee, zoveel mensen kunnen ook niet in het congres.
1: Kan dat niet hebben, nee. Zo'n Newalo World Forum kan dat niet hebben. Dus al die verhalen die op internet worden geplaatst en links en rechts worden gedropt. Allemaal onzin, het is niet waar. Het waren 2000 man ongeveer, iets minder zelfs, in World Forum Theater. Wat heeft de Indiase ambassade gedaan? Want die heeft dat voor een deel hier geregeld. Even achtergrondinformatie, Lloyd, vinden mensen misschien wel leuk om te horen.
0: Ja, natuurlijk, tuurlijk.
1: Dus Modi heeft een eigen team uit India.
0: Ja.
1: Dat team regelt alles.
0: Ja.
1: Want Modi ego offensief ze bezig, charme offensief aan de ene kant.
0: Ja.
1: En aan de andere kant ook gewoon een hele slimme dealmaker is hij.
0: Ja, oké.
1: Ja, deals te maken voor India. Dus wat doet hij? Hij komt naar een aantal landen, waaronder Nederland.
0: Ja.
1: Oeilhe, en hij heeft gelogeerd. Mensen vinden dat leuk om te weten van kan gaan logeren, Carissa.
0: Kan zoetela.
1: Dat weet niemand, althans niemand, heel weinig mensen. Hij heeft gelogeerd in Den Haag, in Marriott.
0: Acha, oké. Okay.
1: En een dag voor World Forum, theater, want daar waren mensen uitgenodigd uit de Indiase gemeenschap, die actief zijn. Dus allerlei organisaties, maar ook uit de Hindoestaanse, Surinaams-Hindoestaanse organisaties.
0: Ja.
1: Waren mensen uitgenodigd. Dan moest je een lijstje invullen en dan werd je op een lijst geplaatst en dan kreeg je een uitnodiging. Zo is het gegaan. Er waren heel veel mensen, John, Sochatraha van Mang, Hamikaisen Amilal. Kijk, je moet wel actief zijn binnen organisaties.
0: Ja.
1: En dan krijg je dit soort uitnodigingen.
0: Ja.
1: Individueel is het wat lastiger, want dan, ja, wie ben je dan? Tenzij je iets belangrijks doet, dan kennen ze je individueel.
0: Ja.
1: Nou, zo hebben ze dus allerlei groeperingen uitgenodigd. De grootste groep waren Indiërs,
0: met een
1: Indiase roots, rechtstreeks. En een deel was ook Surinaams. Er was ook een kleinere meeting, een kleiner gezelschap. Nou, daar mocht ik bij zijn.
0: Ja.
1: Dat was leuk, moet ik zeggen, om mee te maken één keer. Maar ik vond het heel vermoeiend, want wij moesten daar een paar uur eerder al zijn.
0: Ja.
1: En dan moet je urenlang wachten.
0: Ja.
1: En geen drinken, geen eten. Je kunt niet eens meer naar het toilet gaan. Helemaal niks. Want hele zware security check.
0: Ja.
1: En net zoals in die films, zoals we dat zien.
0: Ja.
1: Hij heeft zijn eigen mensen uit India meegenomen. Groot deel.
0: Ja.
1: Beveiligers.
0: Ja.
1: Security mensen. Die staan inderdaad links, rechts van hem. Heel veel mensen, ook met die koffers en zo.
0: Ja,
1: dan heb je zo'n koffer, suitcase,
0: ja,
1: die je voor kunt houden. Nou ja, heel, heel goed beveiligd, heel goed georganiseerd. Alleen, ik vond het minder leuk, omdat je 3 uur lang bijna moet wachten.
0: 10 ghanta, migado.
1: Nou ja, 2 ghanta. Ik overdrijf misschien een beetje.
0: Ja.
1: Je staat daar, je hebt geen stoel. Je staat daar en je kunt niet naar het toilet. Je hebt geen drinken, je hebt niks. En het was wel een klein gezelschap. Dus Modi kwam binnen en ik stond als eerste daar. Dat was een geluk voor mij.
0: Ja.
1: Dus de eerste persoon die hij groette was ik.
0: Ja.
1: Dat was wel leuk.
0: En toen
1: je mocht geen telefoon bij je hebben. Je mocht geen camera bij je hebben.
0: Ja.
1: Dus we konden geen foto's ervan maken. Maar ik heb wel screenshots vanuit het filmpje wat is gemaakt door India.
0: Ja.
1: Want hij had zijn eigen mediateam meegenomen.
0: Ja.
1: Ik heb toen ook gevraagd aan hun, vooraf al ook hoor.
0: Ja.
1: Van, joh, kunnen we Modi 2 minuten spreken?
0: Ja.
1: Dat kon allemaal niet, want het was een heel strak programma.

0: Er was een muzikaal optreden.
1: Ja.
0: Luid. Een bakkerajongen ging zingen.
1: Ja, ik zag, zag een filmpje. Ja.
0: Ja, en een bakkani ging iets spelen. En een bakkera ging tabla spelen. Nou, ja. Ik vind dat altijd jammer. Maar dat is mijn dingen weer.
1: Ojito, ojito.
0: Ik denk... Vergeet politiek even. Vergeet eventjes het beeld.
1: Ja.
0: Maar zij doen alles voor het beeld. Zij doen alles voor het imago.
1: Ja.
0: Want als die bakkera optreedt voor hem... is het veel mooier beeld misschien voor het Westen... dan wanneer Hindustanen of Indiërs optreden.
1: Maar kijk,
0: dus vanuit die gedachte snap ik het wel weer.
1: Okay,
0: en aan de andere kant denk ik van... Okay, maar we hebben toch onze eigen goede mensen.
1: Tuurlijk.
0: Die dit ook konden. Minimaal even leuk.
1: Ja.
0: Misschien wel leuker.
1: Ja.
0: Dus ik ben heel kritisch nu. Hè.
1: Ah.
0: Aan de andere kant, die man heeft wel een bepaalde uitstraling.
1: Ah.
0: En aura. Dus als hij binnenkomt, dan komt er iets binnen. Maar dat is logisch.
1: Ja.
0: Als ik met 30 man binnen zou komen in één keer, Lloyd.
1: Dan komt er iemand binnen,
0: hoor. Dan heb ik ook een aura, hoor.
1: Ja,
0: dan heb ik ook een aura. Toch?
1: Zeker.
0: Als je 30 beveiligers om je hebt, links, rechts. En iedereen begint je naam te scanderen.
1: Ja.
0: Dus heel aardig, hele aardige man. Heel fijn. Leuk. Maar verder, je kon niet veel met hem. Dus dat bezoek was heel leuk.
1: Ja.
0: Maar dat bezoek was vooral bedoeld... om zaken te doen ook.
1: Zaken te
0: Van
1: doen.
0: India is klaar. India is ready om zaken te doen met de wereld. En dat doet hij heel goed.
1: Ja.
0: Want Nederland, ASML, heeft weer contracten getekend. India is allerlei fabrieken aan het bouwen daar. Semiconductors, bla bla bla. Dus dat land is flink in opkomst nu. En hij, dat was prima.
1: Maar India, loopt maar weer heen. Er zijn zoveel mensen, 1,5 miljard. Niet iedereen.
0: Bijna.
1: Niet iedereen. John Parley, collega's zijn op India mee, want er zijn heel veel afgestudeerde jongeren daar. Die kunnen niet aan baan komen. Want Ego Baan gaat in. Had jaren een Milan solliciteren. Dus die mensen kunnen daar geen baan krijgen. Dus daarvoor was hij ook hier naartoe gekomen, naar Europa. Dus Nederland, waaronder Nederland, Zweden. Om ook met de Nederlandse overheid te praten van Sunna. Hama en naar de heer Hega doen een Milan Paralikrege. Neem ze hier. Njape Toelen gebruiker.
0: Het is een win-win natuurlijk. Hè? Dus India kan heel veel Nederland hebben.
1: Ja.
0: Onder andere. Maar ook aan Zweden en Noorwegen. Al die plekken waar hij is geweest.
1: Ja.
0: Hè, na Nederland.
1: Ja.
0: Al die plekken. Maar wij kunnen India ook gebruiken. Dus dat is een win-win. En in potentie is het wel een grootmacht. Het is nog geen grootmacht, als je het aan mij vraagt.
1: Mm-hmm.
0: Behalve in aantallen mensen.
1: Ja.
0: Daarin is het wel een grootmacht. Maar het is wel een potentieel heel sterk land... waar je veel mee kunt doen. En als het een beetje stabiel blijft... weinig problemen hè, tussen moslims of hindoes... of als ze dat een beetje goed houden... en een democratie blijven... niet alleen in woord, maar daadwerkelijk... Ja, dan heeft India een gouden toekomst. Dus je kunt er eigenlijk niet meer omheen. De komende decennia wordt India steeds belangrijker. Of het nou gaat om mensen die heel veel weten. Dus expats, kennis-economie, kenniswerkers. Hè, die naar Europa komen, naar Nederland komen of Amerika. Je hebt ze gewoon nodig. Want ze zijn supergoed opgeleid.
1: Ja.
0: In China trouwens, in China zijn ze ook goed opgeleid. Maar hun probleem van China is...
1: Ha.
0: In China of India heb je verschil. In China hebben ze ook hele goede opleidingen. Maar het probleem is dat ze geen Engels praten of niet goed.
1: Dat is hun barrière, zeg maar. Hè?
0: Dat is hun grootste bottleneck dit moment.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel ingenieurs, er zijn heel veel slimme jongens in China. Hè? Die populatie is even groot als van India.
1: Ja.
0: Alleen China heeft dus kennis. Als het om kenniswerkers gaat, heb je meer aan India worldwide.
1: Ha.
0: Vanwege de educatie in Engels.
1: Ja.
0: Dan aan China. Dus daarin heeft India wel een voorsprong. Alleen India produceert zelf nog heel weinig. Als je kijkt naar China.
1: Tot dan hadden China ze produceren.
0: China is de fabriek van de wereld.
1: Het is de fabriek van de wereld, ja. Maar denk je dat,
0: en China en India is dat nog lang niet. Dus je hebt verschillende economieën waar je mee te maken hebt.
1: Ja.
0: Maar India is een rising star. China is een rising star. We kunnen er niet omheen. Dus Europa's positie...
1: Komt die hol,
0: juist omdat... Nou ja, komt die zwakker hoor.
1: Zwakker hol, ja.
0: Omdat die alliantie met Amerika op dit moment niet goed werkt ook.
1: Ja.
0: Dus Amerika zal ook nieuwe partners zoeken. Die is al bezig, hè?
1: Ja.
0: Ook er tot Rusland ook een partner.
1: Ja.
0: echte vijanden, hè? Die, ja, die heulen met elkaar.
1: Ja.
0: En Europa wil liever geen vriendjes zijn met Moskou op dit moment.
1: Nee.
0: Zolang ze met Oekraïne bezig zijn. Maar op termijn gaat het wel gebeuren, hoor.
1: Ja.
0: Dus ja, het is wel een tijd van geopolitiek, Lloyd, waarin de kaarten opnieuw worden geschud.
1: Ja. Nou ja, interessante tijden, Anand. Het is al namelijk 1 uur bezig, maar je hebt heel veel tories, dus je hebt nog 5 minuten.
0: Komende
1: dagen zullen die tories, maar heb je ze
0: genoteerd? Nee, komende dagen. Nee. Ja. Ik ga dit even snel zeggen, toch? Komende dagen. Dus Aatje, je gaat grijs, toch? Ik behar wat ik. Grijs en grauw.
1: Ja.
0: Maar zo neem alo, vanaf vrijdag gaan we richting 30 graden in Nederland. Het wordt prachtig. Het weekend was aanbolito. Zaterdag ik dus bezig bij de barbecue. Dus bij je raadkeel doen.
1: Maar we gaan van het ene extreem naar het andere extreem. Hoe kan dat nou opeens zo?
0: Nou ja, we leven in een extreme wereld. In een extreme wereld van ieder zijn uiter. Maar ik weet niet anders, hoor, Lloyd. Echt waar.
1: Ja.
0: Mensen zeggen dat dit komt door klimaatverandering. Het zal wel. Hoi, ik ben geen wetenschapper. Maar dit is van altijd, hoor, eerlijk gezegd. Oepanietje.
1: Ja.
0: Dus in elk geval bereid je voor. Ik verheug me erop. Aatje, door dat grijs en grauw. Zometeen gaat het wegtrekken, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Dan wordt het weer een lekker. Hè? Dan kun je wandeling maken. Maar in elk geval de komende dagen vanaf Bian.
1: Maar
0: vanaf
1: toen morgen, barbecue kan
0: regelen. Wat 30 graden.
1: Ja, wat vind je van barbecue? Wat vind je het lekkers? Makai, goos, jinga?
0: Combinatie.
1: Ja.
0: Maar ik ben geen grote barbecuer. Hè? Maar ik vind die gezelligheid leuk.
1: Gezelligheid.
0: Want als je een barbecue organiseert, kun je een paar mensen uitnodigen.
1: Ha? Zeker.
0: Het gaat niet om het eten. Bij jou wel. Bij Lloyd wel.
1: Bij jou komen mensen die zichzelf uitnodigen. Dus ja.
0: Mensen nodigen zichzelf uit. Het is gezellig.
1: Gezellig.
0: Is dat vind ik leuk.
1: Ja.
0: Trouwens, wat ik ben vergeten om te doen, hè, Lloyd.
1: Kon je gelijk.
0: Maar op hem direct, Jaila bericht wat door het houden.
1: Ha.
0: Ik wil schaafijs hebben thuis.
1: Schaafijs.
0: Dus hammetje hier ijs wat apara kikken, frisarwame. Ik heb
1: direct
0: het al gezegd, toch? Nou, moeilijk jullie vorige keer om kerken. Dus ik ga straks naar huis. Dan ga ik in een bloemenbak.
1: In een lange, bloemenbak, wat doe bolleren? Bloemenbak.
0: In een langwerpige bloemenbak.
1: Bloemenbak.
0: Water zetten.
1: Ja.
0: Met een beetje zout. Nou, moet je.
1: Hoe ga ik er niet meer kwijt gaat in?
0: Te ijswa or jabber hoiga or kantis.
1: Maar dat is ook toch naar hoiga ijswa?
0: Nee, een beetje niet, maar dat is goed voor
1: een beetje niet
0: de ijsvorming en zo.
1: Een hele pakje daar, maar een beetje niet meer.
0: Nou, toch, dat is niet meer, ja. En die stroop moet al klaar zijn, vind ik, voor vrijdag.
1: Maar dat kan je zelf maken, toch?
0: Ah, toch, zeker, toch?
1: Kun je benauwd, ja.
0: En ik heb een schaaf. Dus ik heb een schaaf. Ik kan schaven.
1: Dus
0: toen mag je hem toch een beetje, baby, schaafijs wat. Toen ga je maar je 1 euro die je denkt, zo'n schaafijs.
1: Geen scheve schaaf, toch? Maar gewoon echt een goede schaaf.
0: Nee, rechte
1: dus schaaf.
0: Maar schaafijs en barbecue. En dat is gezellig, man, Nederland.
1: Heerlijk.
0: Dikkie Orkontjic, bij Yassin. Bhaiya Singh, dekhi to konchi dikhale Bhaiya Singh ke over.
1: Bhaiya Singh?
0: Jaitsen?
1: Jaitsen, ja, die meneer. Die krijgt levenslang. Hij mag levenslang.
0: Rechtbank.
1: Ja?
0: Sorry?
1: Zet
0: Amerikaanse straf zien om naar levenslang.
1: In Nederland.
0: De rechtbank in Amsterdam heeft de Amerikaanse gevangenisstraf van Jaitsen Singh omgezet in een levenslange gevangenisstraf in Nederland.
1: En dan is die man 80 jaar, dan
0: Singh
1: moet hij nog.
0: Singh is 81, werd in de VS veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en stiefdochter en de uitlokking daarvan. Daarvoor kreeg hij 56 jaar tot levenslang.
1: Ja.
0: In maart werd hij overgebracht naar Nederland en nu verblijft hij in de PI Haaglanden, Scheveningen, waar hij permanente zorg krijgt. Hij is terminaal ziek en lijdt aan acute leukemie. Singh wil in het bijzijn van zijn familie sterven. Dus dat gaat niet zo goed met meneer Singh.
1: Mm.
0: Dus best wel tragisch allemaal, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ego bericht radio normaal trip hier betalen. Or dekhi kon bericht hij Lloyd. We gaan het hebben in deze dag over de asielinstroom.
1: Oh ja,
0: het gevoel versus de dingen, de feiten. Or ego chich hij je hoeft niet meer naar Duitsland om boodschappen te doen.
1: Oh ja.
0: Dus als je hem jij kan boodschap kan leven Duitsland, hoeft niet. Duitsers komen nu naar Nederland om boodschap te doen. Hoe vind je die?
1: Maar waarom?
0: En met name Aldi en Lidl zijn verwikkeld in een prijzenoorlog.
1: Ja.
0: En Dirk en Foma, die doen ook mee nu.
1: Ja.
0: Dus die winnen aan marktaandelen op dit moment. Dus sommige producten, eigen merk Wally, dus huismerk, die worden voor heel weinig geld verkocht. Sommige producten zelfs onder de kostprijs. Dus daar leiden ze zelfs verlies op.
1: Oké. Okay.
0: Want KHWG, mensen gaan naar bijvoorbeeld een winkel, één supermarkt.
1: Ah.
0: Ze gaan niet naar drie. Of ik had goed gewoon Kiniga wapen, gewoon Sastaba. Want daarvoor zijn ze gegaan ook.
1: Ja.
0: Maar ze kopen nog wat dingen bij. En daar gokken ze dan op. Maar nu komen dus Duitsers naar Nederland om te winkelen. Hoe vind je die?
1: Hey, dat is, dus wij hoeven niet meer naar Duitsland. We kunnen gewoon rustig hier naar die winkels gaan om hier je boodschappen te doen.
0: Klaar, AC Duitsland naar Jacques Vuitton.
1: Nou, kijk jij benzine laatste keer. Kijk jij met je elektrische auto's moet je weer gaan opladen en dat soort dingen. Naar Doer.
0: Mooi.
1: Nee.
0: Nee, laat maar. Ik koop mijn Calpol wel hier hoor.
1: Oh, Calpol. Ja, mooi. Mensen, Calpol is een merk met paracetamol merk. Maar oké, dankjewel Arend. Een fijne middag.
0: Fijne middag, yes. Groetjes, hoi hoi.
1: Ja, de gaat dus nu heen. Jalas, koffie chai, middagshow. Ja. Van wereldnieuws naar Bollywood Fight. Dit is jouw Ujala middag op Ujala Radio. Ah, dit is jouw middag op Ujala Radio. Vandaag hadden we het over de koude meidagen. En de komend weekend mooi weer hier. Barbecue, massale zonvakanties die geboekt worden. Omdat vrouw erbij bedrijven. Het bizarre grensdorp Barlem Nassau. Oh ja, dat zijn we vergeten. Dit was Ujala's middag. Midday coffee chai. Mijn hoeloid Mahavir. En staat die aan een Chandrika Singh. Maak ondanks het weer iets moois van je middag. En vergeet niet, toen zelfs op grijze dagen kan muziek van Ujala nog steeds zon geven. Ujala de weer, toch? Tjane.

Digitale Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op URU Jala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ik hou van Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. De Britse radiozender Radio Caroline heeft dinsdag per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

You are. Ujala Radio Headlines. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. De Britse radiozender Radio Caroline heeft dinsdag per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

थोड़ा मस्ती, थोड़ा खुशी, थोड़ा हलचल, उजाला रेडियो।

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor twee Nederlandse vergatten